dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Frey? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. New truck, big

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op vrijdagochtend. Het is bewolkt, weinig zon vandaag, periode met regen. Een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Ja, je hoort straks hoe het was om voor een zaal vol publiek te zingen. We waren namelijk bij het Oudere Songfestival in Vlissingen. Het was daar spannend. En verder in het nieuws van morgen. Terneuzen kan dus een asielzoekerscentrum krijgen in het Oude Neckermangebouw. De gemeenteraad stemde met een krappe meerderheid voor. Omwonenden zeggen tegen ons dat ze naar de rechter gaan. De politie heeft twee mannen aangehouden die cocaïne wilden smokkelen via de haven van Vlissingen. Het gaat om een man uit Ridderkerk en eentje zonder vaste woonplaats. Ze werden al een tijdje in de gaten gehouden. En het bier van brouwerij Barbier in Biervliet is gekozen tot streekproduct van het jaar. In de loop van de uitzending maar eens even bellen. Maar zullen we eerst beginnen op vrijdag, jij en ik. Ook vanmorgen zijn we samen.

0: We are family van Sister Sledge. 6 minuten over 6 is het vrijdag 9 oktober. Paarse vrijdag voor steun aan LHBTIQ+ leerlingen op scholen. Draag je paars, nou dan weten zij dat je ze steunt in elk geval. De vakbonden maken het spannend, want er komen acties in het streekvervoer. En straks om 12 uur maken ze bekend hoe en wat. Allemaal omdat hun ultimatum voor een betere cao is verlopen. En de Vissersbond die gaat aan de slag met een campagne. Hashtag Vrijdag Visdag en hashtag Van Boord tot Bord. Ze willen laten zien waar de vis vandaan komt en hoe jij die zou kunnen opeten. Over eten gesproken, Peter laat weten dat het vandaag krokettendag is, maar ook de dag van de post. En de dag dat we weten wie de voorronde heeft gewonnen van het Ouderen Songfestival in Vlissingen. Voor zangers van 55 jaar en ouder. Met als stip aan de horizon die grote landelijke finale uiteindelijk begin volgend jaar. Omroep Zeeland's Mark Rijk was erbij in Zorgcentrum Ter Ridde.
1: Nou, het atrium van Ter Ridde zit lekker vol. Een mannetje of 50 die zit te kijken en natuurlijk vooral te luisteren. Dit is een voorronde en er gaan er 4 door naar de halve finale.
2: Marleen Addens met Every Time We Say Goodbye. Viviane Dumoulin en Monique Roethoff met This Is My Life.
1: Helaas, 4 gaan er door. Maar de Zeeuwen niet. Waaronder Arnoud de Molenaar.
3: Jullie gaan niet door.
4: Nee, maar het was leuk om te doen. En volgend jaar denk ik weer.
3: Waarom was het zo leuk?
4: Ja, het is gewoon gezellig. En we zingen graag allemaal. Ja, en als een ander doorgaat, prima.
3: Heeft u wel eens op het podium gestaan eigenlijk?
4: Ik heb wel vaker op een podium gestaan. Dus ik heb geen plankenvrees.
3: En waarom is dit dan anders? Waarom dacht u, ik ga hier toch aan meedoen?
4: Nou ja, ik ben zelf ook. Ik hoor bij de senioren tegenwoordig. Dus ik van nou, dan ga ik ook voor senioren zingen op.
3: Peter, is de teleurstelling groot?
5: Ja. Dat gebeurt. Hè. Als je ergens aan een competitie meedoet, dan weet je van tevoren van, het kan ook wel eens anders aflopen dan dat je dat graag wil. En dit is nou, het is jammer. Maar ik heb heel veel mensen kunnen vermaken. Het was wat de juryvoorzitter al zei, het was een meezinger. Dus ik kreeg ze wel een beetje in beweging. Dat heb je ook gezien, hè. En dat vind ik dan weer heel erg leuk. En dan heb je live begeleiding erbij en dat zingt heel erg fijn. Ja.
3: 4 keer meegedaan, komt er een 5e keer volgend jaar?
5: Ja, dat sowieso. Uit Zeeland niet zoveel, dus we moeten nog even erbij zeggen van Zeeuwen, kom op. Volgend jaar ook meedoen, het is hartstikke leuk.
3: En, niet te schuw. Gewoon meedoen.
5: Meedoen en we zitten hier met een heel, het is altijd een heel gezellig groepje en de sfeer is goed.
1: Mario Elmendorp uit Zierikzee. U trad op met André Hazes en geef me je angst. Ik zou denken, dat is er eentje die hier zo heel goed aan kan slaan.
6: Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ja, mensen zongen wel mee. Maar ja, weet je, de concurrentie is moordend. En terecht door de winnaars. Dus het was echt super.
1: Een voorronde in Zeeland. En dan doen er maar 3 Zeeuwen doen er dan mee. Dat is eigenlijk wel jammer.
6: Dat is een beetje triest, hè? Maar dat was vorig jaar precies hetzelfde. En dan worden er mensen overgevlogen uit Amsterdam en uit Friesland en uit Groningen. Om het hier een beetje vol te krijgen. Maar dat is inderdaad jammer. Het zou wat meer bezet moeten worden. Zijn door de Zeeuwen.
1: Zouden ze toch een beetje schuchter zijn en niet durven?
6: Een beetje angst, denk ik, ja, inderdaad. Maar het is zo leuk.
1: Geef mij nu je angst, hij is heel doeltreffend.
6: Precies, heel doeltreffend, ja. Nee, maar ik zou zeggen van voor volgend jaar 55+, doe gezellig mee en het is hartstikke leuk.
1: Volgend jaar doet u ook in ieder geval weer mee.
6: Zeker weten.
0: En de finale zonder Zeeuwen van het Ouderen Zongfestival is in januari in Purmerend.

Chef Special en Try Again. Vrijdagochtend met een weekend voor de deur. Vrijdag, zaterdag, zondag. Wat zijn jouw plannen? Is er nog iets waar ik vooral heen moet? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. Jouw verhaal hoor ik graag op Omroep Zeeland. Weet me te vinden via dat WhatsAppje of telefoontje 0118-499-999. Het is bewolkt, weinig wind, periode met regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Inderdaad een stuk frisser dus. En hou aan zee rekening met windstoten. Vanavond en vannacht ook wat buien en er kan best eventjes wat vallen. Morgen enkele buien en ook dan is het fris. Kortom, eigenlijk de temperaturen die we normaal moeten hebben in deze tijd van het jaar. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 7:50. Hoogwater is het om 14:55. De zon komt op 6:58. Gaat onder vanavond om 7:01. En voor de zwemmers onder ons, de zee bij Vlissingen en Katzand. Daar zie ik op dit moment 18 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 17. De Oosterschelde ook 17 graden. Grevelingenmeer 17. En het Veersemeer 17 graden. Peter gaat iets doen, laat hij me weten. Oké, Peter, ik bel jou straks na Eagles.

0: Eagles en Lying Eyes. Omroep Zeeland met de vraag: wat ga jij doen vandaag, morgen of overmorgen? Jacqueline appt me net dat er morgen een open dag is bij Dame Yachting in Vlissingen. Als je er nog heen wil, meld je dan eventjes aan. Dankjewel Jacqueline voor jouw berichtje. En Peter Koeman in Krabbendijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Jij zit in de Zeeuwse Muziekbond. Wat doen jullie als bond?
1: Ja, de Zeeuwse Muziekbond is het overkoepelend orgaan waar alle Zeeuwse muziekgezelschappen bij aangesloten zijn. De fanfares, harmonieën en dat soort gezelschappen. En wat wij doen is ondersteunen van de muziekverenigingen. Door onder andere het aanbieden van cursussen, het organiseren van muziekmiddagen zoals we die aanstaande zaterdag hebben. En allemaal van dat soort activiteiten om de muziekverenigingen van dienst te kunnen zijn.
0: En dat zijn heel veel verenigingen. Dan denk ik aan een fanfare, maar ook doedelzak. En noem er nog eens een paar. Welke stijlen?
1: Ja, de brassband zit erbij. Daar zit ook de twirl bij. En de symfonieorkest zit er ook nog bij. En zo hebben we eigenlijk bijna alle stijlen van de amateurmuziek wat je in gezelschap doet, dat zit er wel bij.
0: En samen kun je meer? Dat is dan een beetje het idee ook?
1: In ieder geval een stukje belangenbehartiging. De collectieve verzekeringen, collectief met de Buma Stemra afstemmen, zodat het wat minder kost.
0: Nou, dat klinkt allemaal heel serieus en dat moet natuurlijk ook. Maar het mag ook gaan om plezier. Dat is er dan morgenmiddag in de Stengen in Heikensand met het muziekfeest dat jullie organiseren. Dat laat eigenlijk ook die veelzijdigheid wel zien, hè?
1: Ja, we proberen daar eigenlijk iedere keer dat we zo'n muziekfeest hebben om zoveel mogelijk verschillende de stijlen daarbij te laten zien. Dus we hebben deze keer ook een fanfare. We hebben een twirlgroep die met kleine groepjes en solo optredens een stukje doet. We hebben een junior marching band en het instaporkest nog. Ja, dat is echt voor de beginnende muzikanten. Die worden ook gefaciliteerd en dat vinden we ook mooi om die misschien wel hun eerste grote optreden te laten verzorgen.
0: Want dat vroeg ik me inderdaad af, hè. Hoe zorg je ervoor dat jongeren, ouderen, eigenlijk iedereen dus toch nog een muziekvereniging wil gaan helpen, welke stijl dan ook. Dat kan dan door zo'n instaporkest bijvoorbeeld, dat is dan heel laagdrempelig eigenlijk.
1: Ja, dat is heel laagdrempelig. Daar kun je zonder dat je al een muziekdiploma hebt, kun je daar toch gaan leren musiceren. We proberen daar ook zo snel mogelijk al een instrument in je handen te geven, dat je ook al iets al heel snel leert hoe je dat moet bespelen en ook hoe het samenspelen dan gaat.
0: Morgen dan in Heikensand, wat hoop jij vooral dat er gaat gebeuren morgen? Wat ontstaat er dan?
1: Ja, dat moment dat je al die verschillende muziekstijlen ziet en daar met elkaar kan van genieten en misschien ook met elkaar in gesprek komen, leren van elkaar van hoe pakken jullie dat aan en hoe doen jullie dat? En zo proberen we eigenlijk alle muziekkorpsen zoveel mogelijk handen en voeten te geven om hun leden te vinden en te binden.
0: Dankjewel Peter en heel veel plezier wens ik jou morgen in elk geval bij dat muziekfeest van de Muziekbond waar je bij betrokken bent in de Stengen in Heikensand. Begint om 13:30, gratis toegang. Oh, dat is altijd leuk. Dus als je wil, hou je niet in. Heikensand voor al die verschillende muziekstijlen. Peter, dankjewel hè.

De Jonas Brothers en Only Human. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Dankjewel, zeg ik nog eens tegen Peter. In de Stengen in Henkensand morgenmiddag dat muziekfeest. Waar jij dus ook heen kunt. Gratis toegang, dat is altijd fijn. Ja, dan de plaat om 6:55. Gisteren was opeens in het nieuws, en dat is goed nieuws, dat de werkzaamheden aan de Zeelandbrug eerder klaar zijn. Vanaf 6:00 vanavond kun je er met de auto weer overheen. Je kunt dan weer snel naar de andere kant. En daar heb je het woord waar je mee aan de slag kunt. Snel is het thema van de plaat om 6:55. Vanwege de Zeelandbrug die sneller klaar was dan verwacht. En je kunt ook weer sneller naar de andere kant van de Oosterschelde. Snel. Weet je iets? Laat me weten. 0118 499 999. Hier is Celine Dion.

0: Tum Memakor, die draait niet helemaal voor niks, want ook bij een concert, een van de concerten van haar reeks in Parijs, viel zij. Gewoon, bom, daar lag Celine Dion opeens op het podium. En toen wist ze de tekst niet meer van dit liedje. Een van de bekende hits van haar en het publiek hielp haar door het dan zelf maar te gaan zingen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Terneuzen kan een asielzoekerscentrum krijgen in het oude Nekkerman-gebouw. De gemeenteraad heeft alsnog ingestemd met 16 stemmen voor en 14 tegen. Wethouder Robert-Jan Kalon.
2: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Wat onder meer in de wijk Driewegen is verzet tegen het AZC. En omwonenden zeggen al tegen ons dat ze naar de rechter stappen. Opvanginstelling COA wil de vluchtelingen vanaf volgend jaar opvangen in dat oude Nekkerman-gebouw. De politie heeft twee mannen aangehouden die cocaïne wilden smokkelen via de haven van Vlissingen. Het gaat om een man uit Ridderkerk en eentje zonder vaste woonplaats. Maar ze werden aangehouden in een loods in Barendrecht. De politie hield de man uit Ridderkerk al langer in de gaten vanwege drugsmokkel en het ronselen van havenmedewerkers. Sonja Sai wordt definitief geen wethouder in Terneuzen. Ze trekt zichzelf terug. Sai zou bij de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders al worden benoemd. Maar werd toen weggestemd, was een procedurefout gemaakt, dus de stemming moest over. Dat zou gisteravond gebeuren, maar Sai kiest er zelf voor om niet terug te keren. En het bier van brouwerij Barbier in Biervliet is gekozen tot streekproduct van het jaar. Stemmers roemen het Zeeuwse karakter en de smaak van het bier. 120 bedrijven maakten kans op die onderscheiding voor streekproduct van het jaar. En het weer, bewolkt, weinig zon, periode met regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco
0: van het jaar. En het weer, bewolkt, weinig zon, periode met regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden.

Shakira en Zoo, Omroep Zeeland met de zoektocht naar de plaat om 6:55. De werkzaamheden aan de Zeelandbrug zijn sneller klaar dan verwacht. Vanavond om 6:00 gaat hij weer open voor het autoverkeer. Je kunt dan weer sneller naar de overkant, je hoeft niet meer rond te rijden. Snel, dat is het woord waarmee je aan de slag kunt en er is al een mooie lijst aan het ontstaan. Weet je nog iets bij snel? Laat me weten, 0118-499-999. Ja, snel komt ook wel een beetje aan bod bij golf, een speciale golf met dingen die je moet gooien. Hoor je zo over bij de Zeeuw van de Dag.

0: Lindsay Buckingham samen met Miley Cyrus en nog een heleboel andere muzikale vrienden. Dit was Secrets. Het is 7:10.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het zijn er twee vandaag. Sylvia van Nierop en Ellen Jenting. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie organiseren straks in Vlissingen discgolf voor vrouwen van 60 plus. Dat is geen gewone golf maar met een balletje en een stok, toch Sylvia? Het is iets anders, hè?
2: Nee, het is het gaat wel als gewoon golf. Dezelfde regels, maar dan gooien wij met een schijf in plaats van dat we een balletje slaan.
0: En waar gooi je dat dan naartoe?
2: Ja, dat is een soort mand met kettingen erboven. En dan gooi je hem in die kettingen en dan valt hij zo ploep in het mandje, hoop je.
0: Ik wou zeggen, hoop je. Ellen, ben jij daar goed in dat discgolf?
3: Nou, of ik er heel goed in ben, ik heb er in ieder geval vooral heel veel plezier in. En het is heerlijk om lekker buiten bezig te zijn met de frisbees.
0: Want dat is het, hè? Met de frisbee, je gooit en dan zweeft die en dan moet je dus in dat mandje komen. Waar gaan jullie dat dan doen?
3: Dat gaan we doen in het Nollebos. Daar is een hele nieuwe speeltuin gekomen. En naast die speeltuin zijn er ook... Dus is er een discgolfbaan gekomen.
0: Daar kan eigenlijk iedereen gewoon dat gaan doen. Dat kan altijd.
3: Ja, het leuke dus aan discgolf is dat het vaak gewoon in parken zit. En dat je gewoon je frisbee kunt pakken en je gaat er naartoe wanneer je er zin in hebt. En je gaat lekker een rondje discgolven.
0: Sylvia, jij hebt wel zin in vandaag voor vrouwen van 60 plus. Waarom voor die groep?
2: Nou, we willen onze. Ja, hoe zeg je dat? We willen meer doelgroepen betrekken bij onze sport. Het wordt nu veel beoefend door mannen, zeg maar. En we willen meer vrouwen, maar ook oudere vrouwen. En hoe zeg je dat? We zijn ook bezig om te kijken of we sowieso meer meiden kunnen betrekken. 60-plussers in het algemeen. Even kijken, en mensen met een beperking.
0: Ja.
2: En zo doen we dus allerlei projecten in heel het land.
0: Ellen, ik heb daar wel eens bij staan kijken, inderdaad, bij die golfbaan in Vlissingen met die mandjes en zo. Ja. En dat zijn dan vooral inderdaad mannen die dat doen, maar wel heel bloedfanatiek. Ben jij ook zo fanatiek dan?
3: Nou, ik ben misschien niet zo fanatiek als die mannen, denk ik hoor. Maar ik doe vooral heel erg voor het plezier. En het leuke van discgolf is dat je eigenlijk alle leeftijden kunnen dit spelen. Ik doe het met mijn hele gezin. Dus mijn man, de twee kinderen. Het is heel leuk om met het hele gezin dat gezellig te doen.
0: Ja.
3: En ja... Je ziet ook al wat jongere kinderen, die kunnen dit soms ook al hartstikke goed. En net wat ik zeg, we hebben in de competities in heel Nederland ook mensen van 60 plus die het hartstikke goed doen. En die echt de jongeren makkelijk verslaan. En dat vind ik wel leuk aan deze sport.
0: Want Sylvia, jullie zeggen allebei van we doen dat. Jullie zitten in een vereniging die dit doet.
2: Ik woon alleen in Haarlem en ik werk ook voor de Nederlandse Frisbeebond. Dus ik heb ook nog een andere rol hierin, zeg maar.
0: Ik vind het wel een mooi verhaal eigenlijk, juist ook om mensen samen te brengen bij iets dat eigenlijk iedereen denk ik wel kan gooien met een schijf. Ook al is het misschien heel moeilijk om hem in dat mandje te krijgen.
3: Ja, het is een kwestie van dichtbij landen, hè? Dat is de oplossing.
0: Even naar vandaag.
3: Dichterbij land, hoe makkelijker het wordt.
0: Ja, ik zal het eens proberen. Kunnen mensen, vrouwen van 60 plus, nog aanmelden vandaag?
3: Zeker. Gewoon gezellig komen naar het Nollebos. En we beginnen om 10:30. Dus welkom.
0: Leuk.
3: Hoe meer kilo, hoe meer vreugd.
0: In het Nollebos, als je er even rond gaat kijken, dan kom je vanzelf bij die mandjes terecht. Sylvia van Nierop en Ellen Jenting, hartelijk dank. We vinden dit een mooi verhaal en daarom zijn jullie allebei onze Zeeuw van de dag. Let's go, girls.

Shania Twain, a man, I feel like a woman. Ga ik eens eventjes kijken naar een paar berichten die ik zo her en der voor jou bij elkaar heb gesprokkeld. Dan zie ik bijvoorbeeld bij Wereldregio, kant op Schouwduiveland, dat het zou kunnen dat er wellicht, heel voorzichtig, toch nog een monument komt van medewerkers die omkwamen bij de bouw van de Oosterscheldekering. Tegen Wereldregio zegt burgemeester Jack van der Hoek dat hij nog steeds aandacht daarvoor wil. Destijds had hij al overleg met Rijkswaterstaat. Ze spraken af dat alles dan wel zorgvuldig moest. Maar daarna bleef het stil. Volgens mij is er ook niet zo gek veel meer gebeurd. Maar na recente berichten in bijvoorbeeld de PZC komt er nu toch weer in de aandacht. En moeten ze eigenlijk wel. Hè? De burgemeester zegt dat er toch nog aandacht voor is. Nog een jaar, dan gaan de eerste palen de grond in voor het nieuwe ziekenhuis in Goes. Eind 2029 gaat het dan open. PZC geeft een stand van zaken. Achter het huidige ziekenhuis in Goes is al flink wat werk bezig. Zo wordt nu bijvoorbeeld een gasleiding verlegd. En het nieuwe ziekenhuis is wel kleiner dan het huidige, maar dat kan door het allemaal efficiënter in te delen. En het is Paarse Vrijdag. Daar doen meer dan 3100 scholen aan mee. Scholen willen daarmee aangeven dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het evenement is op verzoek van scholen voor het eerst in oktober. Anders was het altijd in december, Paarse Vrijdag. Nu dus oktober, want december dat is al zo'n drukke maand met al die feestdagen. Dat is in elk geval het idee achter de verhuizing van de Paarse Vrijdag. Ik ga een plaatje zoeken.

0: ABC en Poison Arrow. We moeten gecht plaatsmaken. Snel moeten we door met de plaat van 5 voor 7. Werkzaamheden aan de Zeelandbrug zijn sneller klaar dan verwacht. Vanavond om 6 uur gaat hij weer open voor autoverkeer. Je kunt dan weer sneller naar de andere kant van de Oosterschelde. En dat is goed nieuws. Kees liet bijvoorbeeld al weten, Kees Otte, van nu nog één keer omrijden en daarna dan kan ik weer gewoon snel naar mijn werk in Wemeldingen. José de Smit kwam met Chris Cross, snelheid. Maar die pape Abel, soms gaat de tijd zo snel. Nou, dat gevoel heb ik eigenlijk altijd wel. Ralf Staap die noemt Foreigner, urgent, want dat is ook een soort snel. Joke Josiasse heeft snelle, je hoort bij mij. Wim Waleboer komt met Donnie en snelle Planga. Die ken ik helemaal niet. Wat leuk. Ga ik opzoeken, Wim. Paula Michielsen heeft Alexis Jordan gevonden en Happiness. Oh, dat is een hele vrolijke. Peter Nachtegaal, dankjewel voor Queen. Don't Stop Me Now, want ja, dan wil je snel. Kees Otter, waar ik het al over had, en Jacqueline Strobos hebben allebei Herman van Keken gevonden. Papi loopt toch niet zo snel. Kome Gielsen, die hoort graag Dr. Anders P. met De Dodenrit. Dat is dat liedje waarin mensen in een koetsje zitten en heel snel voor wolven moeten vluchten. Maar ja, dan worden ze toch allemaal opgegeten door de wolven. Leuk liedje op de vrijdag. Dankjewel, Ko. Arco den Oude, die heeft goede herinneringen aan Europe en The Final Countdown. Peter Koeman komt met Deep Purple, Highway Star. Flip Reiniersen, The Free DJs, Mas Rapido. Leni Boogaard zoekt het heel vaak bij Paul van Vliet, ook vandaag. Ik heb nog veel te doen. Jan van Klinken vond George Michael, Fast Love. Rob Bertijn heeft Elvis Presley, Kiss Me Quick. Patrick de Schepper, Alwin, We gaan nog langer niet naar huis. Connie Boudens vond Jonas Blue en Fast Car. Maar ja, ik moet er uiteindelijk eentje kiezen en dat is er de keuze geworden van Janna Maas en van Amber. Amber, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op Schouwen-Duiveland zit jij, maar die ja. Zeelandbrug, was het lastig dat je er niet over kon?
1: Nou, voor mij niet direct, maar ik ben krantenbezorger en ik regel een beetje hier alle kranten op het hele eiland qua depot en bezorgen. En de kranten worden natuurlijk wel later aangeleverd dan, want die komen vanuit Capelle. Dus,
0: dus de krantenvrachtwagen die moest dan wel omrijden. Dat is dan vanaf morgen weer de gewone tijd. Dat is wel prettig voor jou dan.
1: Fijn. Het scheelt 25 minuten, dus degene die ze aanlevert, die is ook heel blij. Want dat was natuurlijk nogal wat om iedere keer en heen en terug. Kost nog 50 minuten extra.
0: Ja, dus je hoorde veel gemor eigenlijk.
1: Nou, wij zijn niet van die klagers hoor.
0: Maar je bent wel heel blij dat het nu in elk geval weer de Zeelandbrug open gaat.
1: Ja, je loopt altijd een beetje te zeuren en het is ook altijd weer zo voorbij. Dus,
0: Hey, snel, wat heb jij daarbij bedacht?
1: Opzij van Herman van Veen.
0: Daar komt-ie, speciaal voor jou en alle krantenbezorgers.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Amber.

0: Een andere keer misschien.
1: Herman van Veen, opzij, opzij. Dankjewel Janna en Amber. Jullie kwamen allebei met deze plaat voor de plaat om 6:55. Ja, die Zeelandbrug, hè, vanaf 6:00 vanavond kun je er overheen met de auto of met de vrachtwagen. Scheepvaart heeft een wel langer hinder. Daarvoor gaat maandagochtend pas de brug weer voor het eerst open. Dus hoge schepen kunnen pas vanaf maandag weer onder de Zeelandbrug door. Straks in Zeeland wordt wakker. Ga je horen hoe dat debat is verlopen over de komst van het asielzoekerscentrum in Terneuzen? Ja, de gemeenteraad heeft ermee ingestemd. Maar hoe ging dat? Was ook wat bezwaar. Ga je straks horen in Zeeland wordt wakker.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
5: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
4: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
6: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
4: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
8: Megabed heet niet voor niets.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
1: Goedemorgen, het is bewolkt, weinig zon, periode met regen vandaag. Een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en 16 tot 18 graden. Ja, Terneuzen kan een asielzoekerscentrum krijgen in het oude Nekkerman-gebouw. De gemeenteraad stemde voor met een krappe meerderheid. Omwonenden zeggen gelijk al dat ze naar de rechter gaan. Het verslag hoor je over ongeveer een minuut. Verder in het nieuws. De politie heeft twee mannen aangehouden die cocaïne wilden smokkelen via de haven van Vlissingen. Een man uit Ridderkerk en eentje zonder vaste woon- of verblijfplaats. Paarse vrijdag is het, op scholen, wel wat kleiner dan voorheen, maar minstens zo belangrijk, over een half uur bel ik met het Swingcollege in Oostburg, dan hoor je wat zij daar gaan doen. En het bier van brouwerij Barbier in Biervliet is gekozen tot streekproduct van het jaar. Maar eerst Terneuzen, want dat kan dus een asielzoekerscentrum krijgen in het oude Nekkerman-gebouw aan de Handelspoort. Daar komen vanaf volgend jaar 200 mensen te wonen. Vorig jaar stemde, of eerder dit jaar, stemde de gemeenteraad nog tegen dat asielzoekerscentrum, nu dus voor. Met wel een hele krappe meerderheid, horen we in dit verslag van Justin Philipsen.
2: Voor 16 en tegen 14 tegen dat raadsvoorstel is aangenomen.
3: In de verte hoorde u het burgemeester Frank Weerwind al zeggen: 16 stemmen voor, 14 tegen. Het raadsvoorstel is aangenomen. En dat betekent dat de gemeente en het COA het AZC aan de Handelspoort kunnen gaan realiseren. Na urenlang vergaderen was dat het gewenste resultaat van wethouder Robert-Jan Kallon, die daar ook even van moest bijkomen.
4: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
3: Dat de raad voor heeft gestemd is tegen het zere been van de PVV, die veel tegen waren. Luistert u maar naar PVV'er Peter van Valderen.
5: Er zijn mensen in de wijk Driewegen die al verhuisd zijn. Er zijn mensen in de wijk Driewegen die op het punt staan om te gaan verhuizen. En uiteindelijk komt er dadelijk een regionale opvanglocatie. En we zullen wel zien waar het ons dan brengt.
3: Ja, hij neemt het op voor de inwoners van Driewegen en de omwonenden van dat beoogde AZC aan de Handelspoort. Die zitten daar niet op te wachten. Ze waren ook aanwezig gisteravond en hadden achteraf de volgende boodschap.
6: Ja, dat is, eigenlijk is het diep triest.
3: Kortom, u gaat naar de rechter?
6: Ja, 100%.
3: Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd. En of de raadsleden in Terneuzen nog 3 jaar gezellig met elkaar doorgaan, kan ook worden betwijfeld. Direct nadat de raad voorstemde, diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het gehele college van Terneuzen. Die haalde geen meerderheid, maar kan wel worden gezien als flinke waarschuwing, toch? Wethouder Kallon?
4: De boodschap moet zijn, en dat proberen we echt uit te stralen. En dat proberen we echt te doen. Maar dat moeten we dus blijkbaar nog beter doen. Is samenwerken met heel de raad.
5: Maar ik denk dat ik toch nog even een glaasje wijn drink. En de boel nog eens eventjes rustig op me af laat komen. En in laat werken. En dan morgen weer met frisse moed aan de slag.
3: Aldus Peter van Valderen, die samen met de andere raadsleden tot diep in de nacht in discussie was. Voor hem dus niet het gewenste resultaat. De raad in Terneuzen geeft groen licht voor een AZC in de Handelspoort.
1: Justin Philipsen maakte dit verslag. Wil je nog eens nalezen hoe dat nou ging, die hele discussie gisteren? Kijk dan vooral even op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app, het liveblog van gisteren, kun je dan helemaal teruglezen. Omroep Zeeland met een biertje als het mooiste streekproduct. Straks meer erover na Sommieu en Feels Part 2.

0: Feels Like Home zingt Son Mieux op Omroep Zeeland. Het streekproduct van het jaar is een biertje, gemaakt door Luc Weemaas uit Biervliet. Bar Bier, zo heet dat biertje. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Dat is een mooie binnenkomer, denk ik, voor jou. Had je verwacht dat je zou winnen?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog maar een jaar het officiële certificaat van Zeker Zeeuws. Dus dan verwacht je zeker niet dat je in datzelfde of in het jaar daarna meteen streekproducent van het jaar wordt.
0: Dus dacht je eigenlijk van help, wat overkomt me nou dan weer?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Je gaat er naartoe en je denkt, god, dat is leuk. Hier was ik vorig jaar ook. Ik ga de collega's steunen die ook een certificaat hebben aangevraagd. En dan komt de uitreiking van van de streekproducent van het jaar. En dan zie je ineens de naam van je bier op het scherm verschijnen.
0: Ja, dus, wil je dan eigenlijk heel hard wegrennen? Of denk je toch van, nou, ik ga naar het podium, ik pak die prijs eventjes?
1: Nee, natuurlijk wil je niet wegrennen. Ik had natuurlijk, stiekem hoop je natuurlijk dat je daar die prijs wint. Maar er zijn natuurlijk meer gegadigden, dus nee, dan ren je niet weg. Dan ga je met een grote smile op je gezicht richting het podium natuurlijk.
0: Volgens mij hoor ik die smile nog steeds. Het Zeeuwse karakter van jouw bier wordt geroemd. Wat is het Zeeuwse karakter van een biertje dan? Hoe proeft dat?
1: Nou, het Zeeuwse karakter van een bier zit hem natuurlijk sowieso in het feit dat het in Zeeuws-Vlaanderen, in dit geval hier bij ons, en in Hulst bij Vermeersen wordt het gebrouwen. Daar zitten natuurlijk de Zeeuwse ingrediënten in, logisch. De mout van mouterijen, de zwaan natuurlijk als hoofdbestanddeel. De bijproducten zoals de houten kratjes en de drinkplankjes, dat wordt gemaakt in Rittem bij de houtvakwerkplaats van Cerelo. Dus het is het label Zeker Zeeuws klopt in ieder geval voor 100%, laten we het zo zeggen. Ja. En dat proef je natuurlijk terug in dat bier.
0: Luc, houd die smile, houd die glimlach op jouw gezicht en van harte gefeliciteerd. Luc Weemaas uit Biervliet met zijn bier, Barbier, is dus streekproduct van het jaar. Steven van der Gijs, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Ga daar nog maar eens overheen met je weerbericht.
2: Nou, dat wordt best wel lastig, denk ik, vandaag. Want we hebben te maken met veel bewolking. De paraplu en de regenjas die komen goed van pas vandaag. Het is bewolkt. Periode met regen kan soms ook flink doorregenen. Maar er zijn ook perioden dat het allemaal net eventjes wat droger is buiten. Nou, van de zon verwacht ik niet heel veel vandaag. En ook een hoofdrol voor de wind. Die komt uit het zuidwesten. Meerland inwaarts is deze matig tot vrij krachtig. Maar op de stranden kan deze soms hard zijn met een windkracht 7. En kunnen daar windstoten voorkomen tot zo'n 75 km per uur. Verder stijgen de temperaturen vanmiddag naar 16 tot maximaal zo'n 18 graden. Nou, vanavond en vannacht blijven enkele buien vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met een paar opklaringen. Temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. En morgen en zondag vallen verspreid een aantal buien. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon en kan het soms ook wat langer droog zijn. Nou, in het weekend, het gehele weekend, ligt de temperatuur zo rond de 15 of 16 graden en staat er ook nog eens een stevige zuidwestenwind met een windkracht 4 tot 6. Nou, na het weekend is het op maandag vrijwel droog met ruimte voor de zon. De wind neemt af en de temperatuur stijgt naar 16 of 17 graden. Op dinsdag hebben we te maken met vrij veel bewolking, kans op een bui, maar het wordt wel weer warmer met een temperatuur rond de 19 graden.
0: Herfst in Zeeland, dankjewel Stefan van der Gijzen. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 10 over 8. Hoogwater is het om 5 over 2. En de watertemperatuur, ja, die daalt toch enigszins 17 tot 18 graden.

0: Elton John en Daniel, 8:09. De komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Een actie is dat van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt en dit jongetje uit groep 5 zegt het volgende.
1: Raar. Ik zag wat. Ja, nou moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
2: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: En het Oogfonds vertelde daar ook over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn. 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationaal ruimtestation ISS weer terug op aarde. 2 Amerikanen, een Rus en een Française.
3: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
4: Splashdown, on behalf of SpaceX, welcome home crew 12.
0: Ja, welkom terug. Astronauten werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 anderen te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. Die ruimtereis duurde 237 dagen. De televisieronderscheidingen zijn weer uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse tv-prijzen, de televisiering. De gouden televisier voor beste programma ging naar De Bondgenoten. Een reality-serie op SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. En de presentator, Jan Versteeg, wilde in zijn speech 1 groep mensen vooral bedanken.
5: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's, wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben, positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er 1 groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: Ja, yes, zei hij. En het is Paarse Vrijdag. Niet eerder deden zoveel scholen daaraan mee. In totaal meer dan 3000 scholen hebben zich aangemeld. Leerlingen en docenten dragen dan paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap en dus ook LHBTI-leerlingen. Er is ook een speciaal lespakket. En een school in Franeker, Friesland, doet ook mee.
6: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
0: Sommige scholen in Zeeland doen ook mee. Ga ik het straks nog over hebben met het Zwincollege in Oosburg. Even na 7:30. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Dit is Alex Warren.

0: Taylor Swift hoor je hier. Op Omroep Zeeland.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.

0: Waar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: In het komende half uur Paarse Vrijdag, maar ook een line dance groep uit Zeeland in een videoclip. Ga je allemaal over horen. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 7:30. Terneuzen kan een asielzoekerscentrum krijgen in het oude Neckermangebouw. De gemeenteraad heeft alsnog ingestemd met 16 stemmen voor en 14 tegen. Wethouder Robert-Jan Kalon.
4: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
3: Want onder meer in de wijk Driewegen is verzet tegen het AZC. Omwonenden zeggen al dat ze naar de rechter stappen. Opvanginstelling COA wil de vluchtelingen vanaf volgend jaar opvangen. Autoverkeer kan vanaf 6 uur vanavond weer over de Zeelandbrug. De werkzaamheden aan het beweegbare stuk van de brug zijn drie dagen eerder klaar dan gepland. Voor schepen blijft er nog wel hinder. Pas vanaf maandagochtend kunnen hoge schepen weer door het beweegbare stuk van de brug. De politie heeft twee mannen aangehouden die cocaïne wilden smokkelen via de haven van Vlissingen. Het gaat om een man uit Ridderkerk en eentje zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden aangehouden in een loods in Barendrecht. De politie hield de man uit Ridderkerk al langer in de gaten vanwege drugsmokkel en het ronselen van havenmedewerkers. En het bier van brouwer Luc Weemaas uit Biervliet is gekozen tot streekproduct van het jaar. Stemmers roemen het Zeeuwse karakter en de smaak van het biertje Barbier. Nou, zelf had hij het niet verwacht.
5: Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog maar een jaar het officiële certificaat van Zeker Zeeuws. Dus dan verwacht je zeker niet dat je in datzelfde of in het jaar daarna meteen streekproducent van het jaar wordt.
3: 120 bedrijven maakten kans op die onderscheiding. En het weer dan nog. Bewolkt met weinig zon, periode met regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Happiness, Alexis Jordan op deze Paarse Vrijdag. Want dat is het vandaag, de jaarlijkse dag op scholen, Obios en Zeeland. Om te laten zien dat je LHBTIQ-plussers steunt door een paars kledingstuk te dragen. Nou, de laatste jaren werd dat steeds groter, maar de kritiek op Paarse Vrijdag ook. Van mensen die vinden dat je eigenlijk niet zo moet drammen over LHBTIQ-plussers bijvoorbeeld. Maar toch doen veel Zeeuwse scholen mee. Maar wel iets kleiner in opzet of subtieler, zo kun je het ook noemen. Dominique van der Vijver van het Zwingcollege in Oostburg. Goedemorgen, Dominique.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En bij jullie komt de kleur paars ook terug op school vandaag. Hoe dan?
1: Ja, wij doen er zeker een kleur paars in vandaag. Het komt terug in de digiborden en we hebben vlaggetjes ophangen in de school. En wie paars wil dragen, die be my guest.
0: En wat is dan de boodschap van de vlaggetjes en de paarse kleding?
1: De boodschap is dat wij achter de LHBTQI+ staan natuurlijk. En dat wij dit toejuichen, dat dit er gewoon kan zijn. Wij willen een school zijn voor iedereen. En iedereen mag bij ons zichzelf zijn. En dan hoort ook Paarse Vrijdag daarbij.
0: Maar op zich is het natuurlijk vanzelfsprekend dat iedereen zichzelf zou kunnen zijn, toch? Of niet?
1: Jazeker. Jazeker is dat ook voor onze school. En mag ook in de maatschappij vanzelfsprekend zijn. Toch horen we wel eens andere geluiden. En dan is het belangrijk dat we daar het gesprek kunnen over aangaan.
0: Ja, want jij bent ook vertrouwenspersoon op de school. Wat hoor jij dan van leerlingen die denken van ja, wat ben ik nou eigenlijk? Wat zeggen zij tegen jou?
1: Ja, dan kunnen we beter ietsjes onderscheid maken in wat jongere leerlingen of wat oudere leerlingen bij ons op school. Dus de onderbouw en de bovenbouw. Onderbouw hebben we het over kinderen van pakweg 12 tot 15 jaar of zo. En die, ja, die zitten nog wat anders daarin. Die zijn echt nog aan het ontdekken wie ze zijn. Ze komen in de puberteit. Wie ben ik? Wie ben ik ten opzichte van de rest? Ja, dat is al een hele zoektocht. En dan is het ook nog een keer, ja, hoe beschrijf je al die emoties? De basisemoties van blij, bang, boos, verdrietig, dat lukt nog wel. Maar om dat nog wat genuanceerder te gaan beschrijven, wordt het wel al wat moeilijker. Ja, ja. Die kinderen die zijn eigenlijk aan het kijken naar wie ben ik ten opzichte van de groep. En daarbij zal uiteindelijk hun ontluikende geaardheid ook wel aan bod komen.
0: Want op zich jongeren willen natuurlijk

0: ja. Want jongeren willen natuurlijk altijd in een groep horen ook. Ja, dus ja. Daar dan maar eens te zeggen van, ik ben net een tikkie anders misschien.
1: Ja, ja, inderdaad. Zulke gesprekken voer ik inderdaad wel eens. En dan is er ook gewoon ruimte voor zo'n leerling om dat verder te ontdekken. Ik kan er alleen maar naar luisteren en hun supporten in het gevoel wat ze hebben. En dat ze dat mogen onderzoeken. Dat het er mag zijn. Dat het ook normaal is. Het is zover sinds mensenheugenis al bekend is, heeft het al bestaan. Een andere vorm van geaardheid.
0: Ja. Nu is er de laatste tijd wel kritiek op Paarse Vrijdag, omdat het te groot was geworden. Hè? Het was een beetje opdringerig geworden, zeiden mensen. En uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren er ook wat meer moeite hebben met LGBTIQ-plussers. Hoe ga je daar als school dan mee om? Want jullie kiezen er bewust voor om vandaag wel iets te doen.
1: Ja, ja zeker. Maar het is natuurlijk wel begrijpelijk dat kinderen het misschien heel erg groots gevierd vinden worden. Het zou ook gewoon normaal mogen zijn. En voor hun, ik denk, je hebt allerlei verschillende karakters. Ze willen graag bij een groep horen. Als je dan merkt dat de groep, de meeste daarvan, misschien dan toch meer in de heteroseksuele gedachten denken. En jij voelt het anders, dan ben je misschien ook niet zo snel geneigd om je dan daarin te profileren.
0: Ja.
1: En ik kan me ook voorstellen dat je nog moeite hebt met al die termen en al die dingen die erbij horen. Dat is meer iets voor oudere kinderen en, of jongeren dan en volwassenen die er al veel meer kennis van hebben.
0: Dankjewel Dominique van der Vijver. Ik weet dat jij in elk geval een paars bandje omdoet. Nou, ik heb voor de gelegenheid maar een paars t-shirt aangedaan. Paars, kom terug vandaag op een heleboel scholen. Ook bij jou op het Swin College in Oostburg op deze Paarse Vrijdag. Dominique van der Vijver, dankjewel.

en Karol G, die komen eraan stil. Je hoorde nu nog App en Vloed van Clouden. En straks gaat er ook iets bijzonders gebeuren. Dan hoor je de clip. Ja, je hoort de muziek en je kunt het ook zien op tv. De clip waarin Ida uit Wemeldingen danst samen met haar line dance groep. Er zit een heel mooi verhaal achter. Ga je straks horen. In Zeeland wordt wakker.

0: Bruno Mars samen met Carol G. Ja, mooi liedje zeg, dat is Still. Straks hoor je Ida over het linedansen in een clipje. Eerst kijken we nog even naar een paar andere dingen. Bijvoorbeeld bij Wereldregio, de krant en website op Schouwen-Duiveland. Daar lees ik dat het toch nog zou kunnen dat er een monumentje komt voor de medewerkers die omkwamen bij de bouw van de Oosterscheldekering. Tegen de krant Wereldregio zegt de burgemeester Jack van der Hoek dat hij er nog steeds aandacht voor wil. Destijds, jaren geleden, was er al eens overleg geweest met Rijkswaterstaat, maar daarna bleef het een beetje stil, zonder dat er echt ja of nee was gezegd. En kennelijk loopt dat proces nog een beetje als slapend. Maar goed, daar berichten door de PCC van de vrouw die destijds dat monument wilde, haar man was omgekomen bij de bouw, is het nu toch weer een beetje in een stroomversnelling gekomen. In de PCC ook een mooi verhaal over het repaircafé in Middelburg, waar ze steeds meer apparaten krijgen. Die repaircafés, die hebben we op verschillende plekken in Zeeland. Als je daar een koffieapparaat kapot is, koop niet gelijk een nieuwe, maar ga eerst naar het repaircafé. Misschien kunnen ze hem daar wel maken. Nou, een van de medewerkers daar zegt, ik krijg er echt de pest in als het mij niet lukt. Mooi verhaal is dat. En de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth wil een executie livestreamen. Dan kun je meekijken hoe iemand die de dood veroordeeld is ook wordt doodgeschoten. Het gaat om een man die op een legerbasis in Texas 13 mensen doodschoot. En dat moet dan een beetje een voorbeeld zijn. Begrijp ik. Nou, lijkt me helemaal niet leuk om te zien. Wat wel leuk is om te zien, dat is een clip. Een nieuwe videoclip van een zanger die heet Michael Aaron Michaels. Hij zingt The Rock Step. Clipje komt straks om 10:00 officieel uit. Maar ik mag hem al laten horen en zien. En Ida Wisse en haar linedance groep uit Geersdijk, die spelen daar eigenlijk een soort hoofdrol in. Ida, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat doen jullie daar? Dansen natuurlijk, maar hoe gaat dat?
1: Ja, ja. Nou, hij zingt een verhaal en zijn dochter speelt het uit in die clip en terwijl wij daar staan te dansen.
0: En hoe was dat om dat te doen, te dansen terwijl er opnames werden gemaakt?
1: Ja, het was spannend natuurlijk, hè? Maar het was wel heel leuk, ja. Maar het had meer voor hem gedaan, hè?
0: Ook voor videoclips?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus je bent eigenlijk een soort huisdanser voor hem geworden.
1: Ja, ja. Als hij een nieuw lied heeft, dan vraagt hij mij of ik er een dans op wil schrijven. En deze keer was het best lastig, want hij zingt natuurlijk lijndanspasjes. En op datzelfde moment in dat lied wilde ik dan die pasjes ook dansen. Dus het was een hele puzzel om die dans te doen, te schrijven. Maar het is gelukt en het danst super lekker.
0: Dat gaan we zo zien, ja. Voor de mensen die meekijken via de kijkradio. En anders hoor je gewoon de muziek en dan kun je het zelf in je hoofd, in je gedachten invullen. Die Aaron Michaels, wie is dat eigenlijk? Ik kende hem nog niet, maar jij kent hem al wel heel goed.
1: Ja, het is een countryzanger uit Noord-Brabant. Echt, hij treedt ook heel veel op. Vroeger deed hij veel Nederlandse liedjes, maar tegenwoordig zit hij echt in de country. Ja, het is gewoon superleuk.
0: Nou, je kunt mee gaan dansen nu weer of gewoon kijken. Straks om 10:00 komt die clip online. Maar hij heeft me toestemming gegeven om hem nu al te kunnen laten zien en te laten horen.
1: Geweldig.
0: Ida, mag jij het aankondigen? Ja. Aan jou de eer om het liedje nog een keer te noemen.
1: Oké, nou. Het nieuwe liedje van Aaron Michaels heet The Rockstep Song.

Met de dansgroep van Ida, de dansgroep The Line Dance Groep uit Geersdijk. Een liedje was dit van Aaron Michaels, The Rockstep. Heb je het gezien? Mooi. Hey, dankjewel, Ida, dat jij dat hier in elk geval vertelde. Straks in Zeeland het Wakker het komende uur. De van oorsprong Zeeuwse band Vos heeft ook muzieknieuws. Even na 8:30 ga je dat horen. En straks even bellen met Sonja Sui, die toch geen wethouder wordt in Terneuzen. Dit is Shaboozie.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
17: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
16: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
18: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
16: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
6: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
21: Oh nee, verzekering...
20: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
21: Oh, wil ik wel.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
27: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
31: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Het is bewolkt met weinig zon, periode met regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en 16 tot 18 graden op deze vrijdag 9 oktober. Een onverwachte wending toch wel tijdens de raadsvergadering in Terneuzen, waar gestemd zou worden of Sonja Suy wethouder zou kunnen worden. Maar ze trok zich terug. Ze gaat het zo dadelijk even uitleggen. De raad besloot trouwens dat er een asielzoekerscentrum kan komen in het oude Neckermangebouw in Terneuzen. Krappe meerderheid was er. Verder in het nieuws, politie heeft 2 mannen aangehouden die cocaïne wilden smokkelen via de haven van Vlissingen. Man uit Ridderkerk en eentje zonder vaste woon- of verblijfplaats. En de kerk in Zonnemere wordt opnieuw voor even poptempel. Een plan van muziekgroep Vos. Toelichting over een half uur. Maar eerst maar eens eventjes naar Terneuzen, want het was een belangrijke raadsvergadering dus, waar de gemeenteraad met een krappe meerderheid besloot dat er toch een asielzoekerscentrum kan komen in het oude Neckermangebouw. En dat ging als volgt. Verslaggever Justin Philipsen, die zet het allemaal op een rij.
32: Voor 16 en tegen 14 tegen het raadsvoorstel is aangenomen.
33: In de verte hoorde u het burgemeester Frank Weerwind al zeggen: 16 stemmen voor, 14 tegen. Het raadsvoorstel is aangenomen. En dat betekent dat de gemeente en het COA het AZC aan de Handelspoort kunnen gaan realiseren. Na urenlang vergaderen was dat het gewenste resultaat van wethouder Robert-Jan Kallon, die daar ook even van moest bijkomen.
34: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
33: Dat de raad voor heeft gestemd is tegen het zere been van de PVV, die veel tegen waren. Luistert u maar naar PVV'er Peter van Valderen.
0: Er zijn mensen in de wijk Driewegen die al verhuisd zijn. Er zijn mensen in de wijk Driewegen die op het punt staan om te gaan verhuizen. En uiteindelijk komt er dadelijk een regionale opvanglocatie. En we zullen wel zien waar het ons dan brengt.
33: Ja, hij neemt het op voor de inwoners van Driewegen en de omwonenden van dat beoogde AZC aan de Handelspoort. Die zitten daar niet op te wachten. Ze waren ook aanwezig gisteravond en hadden achteraf de volgende boodschap.
1: Ja, dat is, eigenlijk is het diep triest.
33: Kortom, u gaat naar de rechter?
1: Ja, 100%.
33: Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd. En of de raadsleden in Terneuzen nog 3 jaar gezellig met elkaar doorgaan, kan ook worden betwijfeld. Direct nadat de raad voorstemde, diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het gehele college van Terneuzen. Die haalde geen meerderheid, maar kan wel worden gezien als flinke waarschuwing. Toch, wethouder Kalon?
34: De boodschap moet zijn, dat proberen we echt uit te stralen. En dat proberen we echt te doen. Maar dat moeten we dus blijkbaar nog beter doen. Is samenwerken met heel de raad.
0: Maar ik denk dat ik toch nog even een glaasje wijn drink. En de boel nog eens eventjes rustig op me af laat komen. En in laat werken. En dan morgen weer met frisse moed aan de slag.
33: Aldus Peter van Valderen, die samen met de andere raadsleden tot diep in de nacht in discussie was. Voor hem dus niet het gewenste resultaat. De raad in Terneuzen geeft groen licht voor een AZC in de Handelspoort.
31: Ander punt van gisteravond. Er zou weer gestemd worden over Sonja Suy. Bij een vorige stemming over wethoudersposten werd ze weggestemd. Was een procedurefout gemaakt, dus die stemming moest over. Zou gisteravond gebeuren. Alleen vlak daarvoor trok Sonja Suy zich terug. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
31: Geen wethouder. Van waar nu terugtrekken?
2: Ja, nou ja, daar gaat toch wel een proces aan vooraf. Er zitten ook 3 maanden tussen. Dus die 3 maanden heb ik ook wel de tijd genomen om na te denken. En ja, laat ik vooropstellen dat ik het wethouderschap hartstikke leuk vond. Ik heb het heel graag gedaan. Ik ben elke dag met plezier naar mijn werk gegaan. Nou ja, niet elke dag natuurlijk, want er zijn ook wel eens mindere dagen. Er zijn ook wel eens zaken die niet zo soepel lopen. Mm-hmm. Maar bottom line, ik vond het hartstikke leuk. Het was echt wel iets waar ik mezelf in kwijt kon.
31: Maar waarom dan nu toch besluiten van ik doe het niet meer?
2: Nou, omdat, veel wethouders zeggen het wethouderschap is een hondenbaan. Nou, ik heb dat nooit zo gezien. He, want ik vond het echt leuk. Maar het vergt gewoon heel veel van je. Je bent heel vaak weg. Lange dagen, lange avonden. Het is 24 uur, 7 dagen op 7. En zo heb ik het ook altijd ervaren. Zo heb ik er ook altijd ingestaan. En dat vergt ook wel van je thuisfront. Dat vergt ook wel van je persoonlijk leven.
31: Maar heb je dan afgelopen tijd gemerkt toen je geen wethouder was, dat is eigenlijk wel lekker die vrije tijd?
2: Ja, precies.
31: Dat is het?
2: Ja. Voor een stuk wel. Het is niet dat ik zeg van, dat is echt ook mijn ding om een hele dag thuis te zitten. Maar gewoon meer tijd hebben voor je gezin. Die avonden ook eens thuis kunnen zijn. Kijk, op vakantie gaan zonder dat de telefoon van het werk meegaat. Ja, die dingen die wegen ook op een gegeven moment wel mee.
31: Ja. Maar we moeten even terug naar de vorige stemming. Hè? 1 blanco stem werd ingeleverd. Waardoor de stemming bleek achteraf trouwens ongeldig allemaal zo te zijn. Maar goed, wie was dat? Is dat ondertussen al duidelijk? Wie stemde blanco?
2: Volgens mij is dat duidelijk, maar dat is niet aan mij om dat te zeggen.
31: Maar je weet het wel?
2: Ja.
31: En hoe is dat om dat te weten?
2: Dat weegt een beetje mee in je besluit. Kijk, als je ergens voor gaat, dan moet je ook ergens helemaal voor kunnen gaan. En dan moet er ook voldoende vertrouwen zijn. En dat heb ik eerder ook al uitgesproken. De rol van de oppositie begrijp ik. En dan moet ik ook te volle mee aan de bak. Of daar zou ik als wethouder mee aan de bak moeten. Ook mee aan de bak kunnen.
31: Ja.
2: Het ja, het kwam vanuit binnen de coalitiepartijen. En dan vind ik de basis echt wankel.
31: Dus het gebrek aan vertrouwen speelt mee. Maar ook het thuisfront dat zegt, nou, het is eigenlijk wel lekker dat je thuis bent. En nu dan? Vaarwel politiek?
2: Nee, dat heb ik niet gezegd.
31: Nee, dat is mijn vraag.
2: Ik heb gezegd voor nu. Dus voor nu neem ik ook echt even een pas op de plaats. En heb ik ook gezegd van, weet je, sommige dingen zijn me ook niet waard. Hè? Wat er afgelopen zomer gebeurd is, dat heeft ook wel met mijn gezin gedaan. Ik weet wel dat het de dag van vandaag de tijd zo is van, we posten maar alles op social media. Mm. En we flikkeren er alles op. En we zeggen maar wat we willen over iemand, ook al kennen we die persoon niet. Maar die persoon aan deze kant van de lijn, dat is Sonja Suy, is ook moeder, is dochter, is zus, is vriendin. En al die mensen, heb ik gemerkt, die zijn afgelopen zomer ook geraakt. En dat heb ik me ook gerealiseerd van, weet je, ik vind het leuk, ik kan een strijd aangaan, maar ik heb ook mensen rondom mij. En helder. Die moet je soms ook in bescherming nemen. En ja, dat is ook hetgeen wat ik nu ook even voor nu wil doen.
31: Hartelijk helder is dat, uitgelegd ook door Sonja Suy. Geen wethouder, maar misschien ooit wel weer terug in de politiek. Je weet het niet, het lijntje wordt wel opengehouden. Maar nu is het eventjes genoeg geweest. Sonja Suy, hartelijk dank voor de uitleg.

0: The Police and Every Breath You Take. Omroep Zeeland, Steven van der Gijzen, wat voor weer is het?
1: We hebben te maken met veel bewolking. De paraplu en de regenjas die komen goed van pas vandaag. Het is bewolkt. Periode met regen kan soms ook flink doorregenen. Maar er zijn ook perioden dat het allemaal net eventjes wat droger is buiten. Nou, van de zon verwacht ik niet heel veel vandaag. En ook een hoofdrol voor de wind. Die komt uit het zuidwesten. Meer landinwaarts is deze matig tot vrij krachtig. Maar op de stranden kan deze soms hard zijn met een windkracht 7. En kunnen daar windstoten voorkomen tot zo'n 75 km per uur. Verder stijgen de temperaturen vanmiddag naar 16 tot maximaal zo'n 18 graden. Nou, vanavond en vannacht blijven enkele buien vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met een paar opklaringen. Temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. En morgen en zondag vallen verspreid een aantal buien. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon en kan het soms ook wat langer droog zijn. Nou, in het weekend, het gehele weekend, ligt de temperatuur zo rond de 15 of 16 graden en staat er ook nog eens een stevige zuidwestenwind met een windkracht 4 tot 6. Nou, na het weekend is het op maandag vrijwel droog met ruimte voor de zon. De wind neemt af en de temperatuur stijgt naar 16 of 17 graden. Op dinsdag hebben we te maken met vrij veel bewolking, kans op een bui, maar het wordt wel weer warmer met een temperatuur rond de 19 graden.
0: Dankjewel Stefan. Het is net laag water geweest in Vlissingen. Nu dus weer opkomend tij met hoogwater om 2:05. Laagwater vanavond om 9:15. En de watertemperatuur op dit moment, de Zeeuwse wateren, 17 tot 18 graden.
2: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het Oogfonds gaat de ogen van 50.000 kinderen op de basisscholen controleren. Steeds meer kinderen zijn bijziend. Het gebeurde allemaal voor het eerst op een basisschool in Groningen. En dit jongetje uit groep 5 kreeg ook een controle.
1: Raar. Ik zag wat. Ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
2: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: En het Oogfonds geeft ook uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En het is ook gezond om 2 uur per dag buiten te zijn. De Amerikaanse regering wil een executie van een militair livestreamen. Daar kun je meekijken hoe iemand wordt doodgeschoten. Daarmee zou het de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar tijd worden, zegt de Amerikaanse defensieminister Hegseth.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: En de man die wordt geëxecuteerd is een legerpsychiater. Hij schoot 17 jaar geleden op een legerbasis in Texas 13 militairen dood die naar Afghanistan zou worden uitgezonden. 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer terug op aarde. 2 Amerikanen, een Rus en een Française.
4: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home, and Jessica, Jack, Sophie, and Andre.
5: Splashdown. On behalf of SpaceX, welcome home, Crew 12.
0: Ja, welkom terug op de wereld. En het is vandaag Paarse Vrijdag. Niet eerder deden daar zoveel scholen aan mee als nu. In totaal meer dan 3000 scholen hebben zich aangemeld voor die actie. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap en LHBTI-leerlingen. Leerlingen op school. En er is ook een speciaal lespakket voor. Omroep Zeeland, 6 minuten voor 8:30.

0: Wilson Phillips op Omroep Zeeland. Dit is Release Me.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, de kerk in Zonnemeren als poppodium. Het gaat echt weer gebeuren. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 8:30. Terneuzen kan een asielzoekerscentrum krijgen in het Oude Nekkerman-gebouw. De gemeenteraad heeft alsnog ingestemd met 16 stemmen voor en 14 tegen. Wethouder Robert-Jan Kalon.
7: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken. Daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Want onder meer in de wijk Driewegen is er verzet tegen het AZC. Omwonenden zeggen tegen ons al dat ze naar de rechter stappen. Opvanginstelling COA wil de vluchtelingen vanaf volgend jaar opvangen. De politie heeft 2 mannen aangehouden die cocaïne wilden smokkelen via de haven van Vlissingen. Het gaat om een man uit Ridderkerk en eentje zonder vaste woonplaats. Ze werden aangehouden in een loods in Barendrecht. De politie hield de man uit Ridderkerk al langer in de gaten vanwege drugsmokkel en het ronselen van havenmedewerkers. Sonja Sai wordt definitief geen wethouder in Terneuzen. Ze trekt zich terug omdat ze meer vrije tijd wil, maar ook het vertrouwen van coalitiepartijen mist. Sai zou eerder al worden benoemd, maar werd toen weggestemd. Vlak voor de nieuwe stemming, gisteravond, trok zij zichzelf terug.
8: Maar die persoon aan deze kant van de lijn, dat is Sonja Sai. Is ook moeder, is dochter, is zus, is vriendin. En al die mensen, heb ik gemerkt, die zijn afgelopen zomer ook geraakt. En dat heb ik me ook gerealiseerd. Van, weet je, ik vind het leuk, ik kan een strijd aangaan, maar ik heb ook mensen rondom mij.
0: Sui sluit een terugkeer in de politiek niet uit, maar nu eventjes niet. En het bier van brouwer Luc Weemaas uit Biervliet is gekozen tot streekproduct van het jaar. Stemmers roemen het Zeeuwse karakter en de smaak van het biertje. Zelf had hij het niet verwacht.
9: Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog maar een jaar het officiële certificaat van Zeker Zeeuws. Dus dan verwacht je zeker niet dat je in datzelfde of in het jaar daarna meteen streekproducent van het jaar wordt.
0: 120 bedrijven waren in de race. En het is bewolkt, weinig zon, periode met regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en 16 tot 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan verkeersinformatie. AWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 7 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West, 5 minuten vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Madonna en American Pie. Goedemorgen, 7:07. Wat zijn jouw plannen vandaag? Hier bij mij, waar ik ben, regent het nu. Maar misschien wordt het ook nog wel zonnig. Zo her en der, zou maar zo kunnen. Vandaag niet zoveel, morgen hopelijk wel. Wat ga jij dan doen? Laat het dan maar weten via 0184 5x9. Pas geleden kon je bij ons in Zeeland vuurwerk inleveren. Misschien weet je dat nog. Middelburg, Terneuzen en Bergen op Zoom, net over de provinciegrens. Vanwege dat vuurwerkverbod dat er nu is. Nou, de burgemeester van Deventer, Overijssel, die pleit er nu voor dat er meer van die acties komen. Vandaag is namelijk de laatste dag van die inleveracties. Begon destijds bij ons in Zeeland. Maar volgens hem is er nog wel het een en ander in huizen te vinden. Dus meer van dat soort acties alsjeblieft, zegt de burgemeester van Deventer. En dan, bij ons in Zeeland, de kerk van Zonnemeren kan eruit zien als een popzaal. Dat kon je zien door het project van de nederpopband Vos. Begin dit jaar, Vos in de kerk heette dat. En de band heeft nu een tweede editie aangekondigd. 30 januari gaat het allemaal gebeuren. In diezelfde kerk van Zonnemeren. Niet toevallig het geboortedorp van zanger en toetsenist René Geelhoed. Goedemorgen, René.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er zo mooi aan die kerk dan?
1: De akoestiek is heel mooi. De mensen zijn heel mooi. En zeker als er zoveel bij elkaar zijn en dat gebouw helemaal vol zit. En ik heb er heel veel herinneringen zelf. Dus dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, want dat trekt jou maar steeds naar Zonnemeren dan en ook naar die kerk, al die herinneringen?
1: Ja, ik zat er vroeger op school met kerstvieringen, met het orkest spelen was daar heel leuk. Het is een gebouw wat een centrale rol heeft in het dorp. Ik voel ook ergens een soort van de noodzaak om wat mee te doen. En de mensen van het kerkbestuur en de mensen die daar dingetjes doen, dat werkt heel leuk samen, want je kent elkaar heel goed. Dus dat is geweldig.
0: Well, maar beschrijf even hoe het er toen uitzag, of misschien vooral hoe het er dan in januari uitziet. Want hè, we zeiden net zelf al, van het wordt een soort poptempel, net als Paradiso in Amsterdam. Dat was tenslotte ook een oude kerk. Misschien ook wel zoiets in Zonnemeren. Ziet het er dan ook wat anders uit dan een doorsnee kerk?
1: Ja, nou ja, je hebt wel de entourage van de kerk, maar we hebben gewoon heel veel licht naar binnen gereden en heel veel geluid. En een podium en een popband. Dan kan je gewoon een mooie show geven. En op die manier verandert het ineens in een popzaal. En dat voelde ook eigenlijk best wel zo. Dat was echt een plek waar je ineens ook zoveel energie van kreeg. Op het moment dat die vol zat en dat wij daar lekker konden spelen. Dat we dachten, dit gaan we weer doen.
0: Ja, prolongeren dus, zo heet dat dan. In januari gaat het dan gebeuren.

0: gebeuren. Wat hoop je dat ermee op gang komt?
1: Nou ja, het is gewoon heel leuk als band om je, om je eigen ding te hebben. Om niet iets te doen wat anderen doen en om daar een soort jaarlijkse traditie van te maken. Om muzikaal het jaar te beginnen. Dat is eigenlijk wat ik zelf het leuke eraan vind. Dat mensen het ook echt gaan kennen. En dat ze denken van, oh, we zijn er weer bij. Want vorig jaar was het leuk. Dat je ieder jaar weer net even wat dingen ietsje anders doet. Waardoor je mensen ook weer kan verrassen.
0: Ja, ja.
1: Dat is eigenlijk dat wil ik eigenlijk zelf het liefste mee.
0: Want Bluff heeft Concert at Sea en jullie hebben Vos in de Kerk. Dat idee een beetje.
1: Ja, ik wilde die nog niet noemen omdat dat zo groot is. Maar wel het gevoel dat je je eigen feestje hebt. Dat is wel heel fijn. En dan ook nog, weet je, Zonnemeer is echt een heel klein dorpje. En daar is veel creativiteit en iedereen doet er veel. Maar er zijn ook veel dingen weg. De school is weg, er zijn geen winkels meer. Het is op een manier heel lekker om daar juist ook weer iets te doen.
0: En je gaat dat doen. Vos in de Kerk. Dus in januari in Zonnemeren, in de kerk daar, ja. Zo. René, dank je wel. Ik weet dat er binnenkort weer nieuw werk van jullie aankomt. Ik ben erg benieuwd wat je dan weer de wereld instuurt. Nou, we moeten nog even wachten tot 16 oktober. Tot die tijd hebben we al die andere mooie liedjes nog van jullie. Zoals de bekende Zeeland. Waar volgens mij ook een Duitse tekst van gemaakt gaat worden. Is daar al meer duidelijk over? Is die er al of niet?
1: Ik krijg die Duitsers, ik krijg ze maar niet te pakken. We zijn er nog niet, maar er lopen wel wat dingetjes. Maar ik moet zeggen, er zit nog niet zoveel tempo achter.
0: Oké, dan doen we het gewoon even met de Nederlandstalige versie nog. Dankjewel, René Geelhoed. En gefeliciteerd in elk geval dat er opnieuw een Vos in de Kerk komt.

zegt je mooi, hè? René Geelhoed van Vos. We willen eigenlijk ons eigen feestje ieder jaar weer. 30 januari 2027, de Kerk van Zonnemeren. Vos in de Kerk.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan op Omroep Zeeland. 9:12. Kreeg nog een paar berichtjes door over dingen die te doen zijn. Straks om 10:30 al, vanmorgen dus, kun je discgolven in Vlissingen in het Nollebos. Daar hebben ze een discgolfbaan en dat doe je dan met een frisbee. Die gooi je naar een mandje een stuk verderop en dan is de bedoeling natuurlijk dat die frisbee in dat mandje terechtkomt. Nou, dat kun je altijd daaraan gaan doen, want die dingen die staan er altijd constant. Maar vandaag is het bedoeld voor vrouwen van 60 jaar en ouder. 10:30 begint het. Als je een vrouw bent van 60 jaar of ouder, dan kun je meedoen. Nollebos Vlissingen. Ik kreeg ook een bericht van Gert Jansen over een nieuw Mazing-evenement in Sluiskil. Zondagmiddag in het Meulengat, begint om 2:00. De teksten worden geprojecteerd op een groot doek, dus dat is dan eigenlijk wel handig. Zie ik de lichtjes van de Schelde, Geef mij maar Amsterdam en ook Per spoor. Nou, dat soort dingen kun je allemaal meezingen. Zondagmiddag het Meulengat in Sluiskil. En ja, als ik hier naar buiten kijk, bij de studio, dan zie ik regen. Niet echt lekker om te fietsen. Al moet ik straks wel naar huis fietsen. Morgen is het hopelijk iets beter weer, want dan is er een bijzondere fietstocht vanuit het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. Allemaal omdat er een boek is verschenen deze week over Beverlandse culinaire zaken. Gerard van Keken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En dan ga je fietsen morgen langs wat voor plekken?
1: Nou, het mooie is, we rijden door het Zoete en het Zilte landschap. We rijden eigenlijk van het Zeeuws Fruitmuseum naar het Oost-Schelde Museum. Maar onderweg doen we een aantal culinaire stops.
0: En dan kun je dan eten of zo?
1: Ja, je kunt een Zeeuws wijntje drinken, je kunt Zeeuwse mosselen eten, je kunt Zeeuws fruit eten. Dus ja, het is eigenlijk prachtig. En nu hopen dat het weer ook een beetje meewerkt. Maar dat ziet er wel oké uit voor morgen.
0: Ja, heb je al op de weer-app gekeken? Wat krijgen we morgen dan?
1: Nou, heel af en toe een buitje. Dus ik denk, je kunt tussen de buien doorfietsen. En nou ja, weet je, het belangrijkste is dat het droog is. Ja. Dus dat ziet er wel redelijk oké uit.
0: Die fietstocht van morgen, die is gekomen omdat jij deze week een boek hebt uitgebracht samen met fotograaf Ruben Riemens. Is er dan echt een speciale eetcultuur op de Beverlanden? Want daar gaat het boek over.
1: Nou, het is niet alleen... Natuurlijk is de eetcultuur eigenlijk een iets wat voortkomt uit van wat daar eigenlijk allemaal groeit. Iedereen heeft het altijd over Zeeland culinair. Nou, dat hebben we eigenlijk helemaal uitgewerkt van wat is dat dan? Wat houdt dat eigenlijk allemaal in? En de prachtige foto's die illustreren dat. Maar we hebben ook 5 culinaire routes uitgebracht, Remco.
0: Oké, dus gewoon fietsroutes, wandelroutes, wat zijn het?
1: Fietsroutes die eigenlijk allemaal langs de streekproducten van Zeeland gaan. En het mooie is dat het en zoete producten zijn en zilte producten. En tegelijkertijd vertellen we over het landschap en de geschiedenis. Huh? Dus eigenlijk een beetje het culinaire historische fietstochten zijn het eigenlijk.
0: Leuk is dat. Nou, vanaf deze week dus morgen die fietstocht vanuit het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. Tussen 10:00 en 12:00 starten, dacht ik.
1: Ja, tussen 10:00 en 12:00 starten. En dan heb je eigenlijk 3, 4, 5 uur om te fietsen. Het is 30 kilometer, dus dat is niet super lang. Dus je hebt ook echt de tijd om op die culinaire stops even lekker te genieten. En niet in het zonnetje, zo hoop ik.
0: Ja, ik hoop het ook voor je. Niet te veel wijn drinken, want dan ga je zwabberen.
1: Nee, maar het is 1 glaasje. Het is meer echt ook proeven, hè. Dus het is kennismaken met zilt en zoet.
0: Mooi, en jij bent daarmee bezig. Gerard van Keken, dankjewel. Morgen dus fietsen vanuit Capelle. Langs al die mooie plekken waar je kunt eten en drinken in Zeeland.

Split Ends en Message to My Girl. Het is maar een beetje regenachtig op dit moment buiten. Kleed je lekker goed aan als je naar buiten gaat in elk geval. Het is ook een frissere tenslotte, hè. Dank voor het luisteren. Zeeland wordt wakker is er maandag weer. Blijf gewoon lekker bij de radio. Straks Goedemorgen Zeeland. Onder meer over de week van de scheidsrechter. Ben benieuwd. Ik ga luisteren.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
3: Voordeeluitjes.nl. Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leven. Leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
13: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
12: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
14: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
12: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Blondie en The Tide is High. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En reageren, dat kan de hele ochtend via 0118 499999. En dat deed Nel al, want ja, ze zegt, zit er nog een spin op het toetsenbord? Gisteren kroop hier een spin. Nou, die zat niet op het toetsenbord, nee, hij zat op het mengpaneel. En toen verdween die in zo'n gleufje van een schuif. En die schuif die staat nu open, dus ik kan niet kijken of die er nog in zit. En ik geef toe, als ik het gewoon realistisch bekijk, vanaf een grote afstand dan wel, dan was het niet zo'n hele grote spin. Maar toch, om nu te gaan kijken of die daar nog steeds opgekruld in een hoekje zit, ik denk dat ik het maar beter gewoon niet kan weten. Het is een beetje stormachtig. Eigenlijk is het echt weer om naar de radio te luisteren. Dus ik dacht, weet je wat, we geven straks natuurlijk ook weer een noodradiootje weg. Maar als jij nou een bepaald muziekje hebt wat je echt typisch bij dit weer vindt, en dan bedoel ik niet meteen Riders on the Storm, maar gewoon iets wat je dan juist thuis lekker hebt, in de auto, net even iets harder zet met dit weer, laat het even weten via 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Janet Jackson en Together Again. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 9 oktober, de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Nou, ja, het zorgde toen wel voor een grote schok, geloof ik. Tegenwoordig is iedereen het meer dan gewend. Op 9 oktober 1967 was er voor het eerst een naakte vrouw te zien op de Nederlandse televisie. Het betrof de 21-jarige kunstenares Phil Bloem en zij poseerde die dag naakt in het VPRO-programma Hoepla. En werd daarmee meteen een van de Nederlandse iconen van de vrije jaren 60. Op die dag in 1817 wordt in België de Universiteit Gent plechtig geopend. In 1986 vindt de première van de musical The Phantom of the Opera plaats in Her Majesty's Theatre in Londen. En op 9 oktober 1999 maakt de Lockheed SR-71 zijn allerlaatste vlucht.

Clarence Clemons en Jackson Brown en You're a Friend of Mine. In die laatste, Jackson Brown, de Amerikaanse singer-songwriter. Die is vandaag jarig, hij wordt 78. En dat is precies even oud als Hans van der Tocht. Die ken je nog wel natuurlijk van het Rad van Fortuin. Ook 78 dus. Nou, dan ga ik het rijtje maar even andersom af. Want Sharon Osbourne, ze was muziekpromoter. En toen Ozzy Osbourne in 1979 uit de band Black Sabbath gezet werd, werd zij zijn manager. En in 82 trouwden ze. Nou, ze wordt vandaag 74. Herman Brusselmans, de Belgische schrijver, dichter en columnist, wordt 69. En Georgina Verbaan, de actrice, wordt 47.

0: You Too en Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Ja, soms zie je van die herinneringen op Facebook voorbij komen. Nou, ik zie hier een van mezelf van 3 jaar geleden. Dat ik hier de hele ochtend zat met een prijskaartje op mijn rug van mijn nieuwe vest.
1: Wat kostte je toen?
0: Geen idee. Dat is gelukkig niet leesbaar.
1: Moest ik voor je betalen?
0: Ja, nee, dat is maar beter ook. En Rob die stuurt nog een appje. Hij zegt, heb je al een ontheffing voor de tunnel in januari? Nou, nee, dat wordt echt een beetje een drama. Ik stuurde een verzoek met uitleg. Je kunt gewoon, als je echt vragen hebt, kun je los van de verzoeken die je kunt sturen. Nou ja, goed. Ik kreeg in elk geval als antwoord: vraag uw werkgever om andere werktijden of werk thuis. Ik denk, ja, daar schiet ik wat mee op. Waarom zou ik dan nog een app sturen? Ja, ik bedoel, dat wist ik ook wel al. Maar goed, ik moet dus mijn werkgever om andere werktijden gaan vragen.
1: Midden in de nacht,
0: ja, misschien wel. Het is wel even wennen, denk ik. Maar goed, nou, je hoort hem al praten, Remco. En hij zit hier natuurlijk niet zomaar.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. Wethouder Koen Bertijn in Vlissingen erkent dat hij de gemeenteraad eerder had moeten informeren over de fouten bij de bouw van 2 scholen. Bij die bouw ging veel mis en het werd een stuk duurder. Een kritisch rapport van eind 2023 werd pas afgelopen zomer met de raad gedeeld. Op 19 oktober praat de raad verder over deze kwestie. Opvanginstelling COA kan het asielzoekerscentrum in Terneuzen gaan voorbereiden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het AZC in het oude Neckermangebouw aan de Handelspoort. Vorig jaar werd het plan nog weggestemd. Het COA heeft het veiligheidsplan rond het centrum aangevuld sinds die tijd. Sint-Philipsland heeft nu een eigen jeugdhonk. Vanavond is de kelder aan de Volkerakstraat voor het eerst open en daarna elke vrijdagavond. Vrijwilligers runnen dat jeugdhonk. De gemeente Tolen hoopt dat jongeren elkaar er op een veilige en laagdrempelige manier zullen ontmoeten. Het aantal kaarsjeskruiddikkopjes in Zeeland is flink toegenomen. Rupsen van die vlinder werden eerst alleen in Zeeuws-Vlaanderen gezien. En nu komt die vlinder in heel Zeeland voor, blijkt uit een telling waar Nature Today over schrijft. Waarschijnlijk komt de toename door de klimaatverandering. Dat diertje leeft bij ons vooral op dijken en in polders. En het weer in Zeeland. Bewolkt met soms regen, weinig zon, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. En het wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Stella Lefty in Boston. Ja, en er komt nog een reactie van Paul op mijn verhaaltje dat ik dus een ontheffing voor de Westerschelde-tunnel aangevraagd had. En dat ze een bericht terugsturen van vraag maar aan je werknemer om andere werktijden. Nou, hij zegt, ja, het is eigenlijk nog veel erger dit. Hij zegt, ik weet niet wie de aanvragen beoordeelt, maar het is gewoon belachelijk. Wij bevoorraden schepen en dan krijg je als antwoord, u kunt de boodschappen overladen in de lijnbus. Nou, je moet er bijna om lachen, zo erg is het. Maar goed, Paul, heel veel sterkte ermee. En ja, ik hoop toch dat het inderdaad lukt. Want er zijn heel veel mensen die gewoon in het voortraject al stranden, nog voordat de Westerschelde-tunnel ook maar echt dicht gaat. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. De inzet is een paar sokken van Omroep Zeeland. En nou, die kun je met dit weer best wel weer gebruiken. Het aantal kaasjeskruiddikkopjes is in Zeeland flink toegenomen. Maar wat zijn kaasjeskruiddikkopjes? 0118-4999-99 kaasjeskruiddikkopjes. Ja, het is een lang woord. Wat zijn dat?

0: Sydney Youngblood. And if only I could. Het aantal kaasjes, kruid, dikkopjes in Zeeland is flink toegenomen. Maar wat zijn dat? Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zal het nog één keer zeggen. Kaasjes, kruid, dikkopjes. Wat zijn dat?
1: Ja, dat is een dagvlinder. Dat is een mooi Scrabble-woord ook.
0: Ja, precies. Ja, er staan nog streepjes tussen ook. Dus die heb je bij Scrabble niet, hè?
1: Nee, dat is waar, dat is waar, dat klopt.
0: Maar goed, ik geloof ook niet dat dit woord op het bord zou passen. Maar jij hebt het wel goed. Het zijn in feite rupsen van de vlinder. En nou ja, goed, het komt waarschijnlijk door de klimaatverandering. En het diertje leeft bij ons vooral op dijken en in polders. En het levert jou een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed, dankjewel.

0: Ja, ik denk dat Marijke al 100 keer naar het weerbericht gekeken heeft. De familie Jumilet uit Bruinisse fietst de Coast to Coast voor de Nierstichting. En Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ja, die is dit weekend, hè?
1: Ja, inderdaad. Vorige keer werd het afgelast omdat het zo vreselijk heet was. En nu is het precies het omgedraaide. Veel wind en regen.
0: Ja, en hoe zit de wind?
1: De wind zit in het zuidwesten, uit het zuidwesten, dus dat is de hele reis tegen de wind.
0: Oh.
1: Maar dan denken we maar zo, nierpatiënten hebben ook soms de wind tegen. En daar doen we het allemaal voor.
0: Oké, nou dan wens ik je bij die gedachte al veel succes om dat vast te houden. Even de uitleg, de Nierstichting organiseert voor het... Vijfde jaar? Vierde jaar? Dat doet er eigenlijk niet zoveel
1: vierde
0: toe.
1: Jaar.
0: Fiets, ja, een toertocht vanuit Zuidkamp bij Groningen, klein dorpje. Daar is de start. En dan is het dwars door Nederland, 500 kilometer fietsen. Met zondag de finish in Zuiderlanden. Dat is altijd in juni, maar ja, zoals je al zei, dit jaar was het toen zo warm. Er werden allerlei activiteiten afgelast, omdat het gewoon niet verantwoord was. En toen zeiden ze van, nou, dan schuiven we het naar oktober. Toen dacht ik nog, oktober, dan is het wel vroeg donker, hè?
1: Dat klopt, ja, want het is eigenlijk nu bijna net zo lang donker dan dat het licht is.
0: En fietsen in het donker, dat valt niet mee. Maar als het dan ook nog regent, dat is wel een extra handicap, hè?
1: Dat denk ik ook wel, ja. En de boeren zijn natuurlijk ook nog bezig om hun gewassen van het land te halen. Dus er zal nog wel eens wat slik liggen. En dan in donker is dat ook best wel oppassen, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, ja. Nou, fietsen jullie niet onervaren? Want, nou ja, jullie fietsen sowieso vaker. Maar ook dit evenement, daar hebben jullie al vaker aan meegedaan. Maar het is wel voor het eerst dat jouw man Tony met zijn nieuwe nier meedoet, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Hij is vorig jaar juli is hij geopereerd, heeft hij een nieuwe nier gekregen. En het is heel bijzonder dat hij dan dit jaar weer mee kan doen.
0: Ja, ik vond het al bijzonder, want ja, ik ken jullie van de Coast to Coast. Ja. Van de keren dat ik zelf meedeed. Maar toen deed Tony ook al mee, hè? Toen fietste hij alleen een kortere afstand.
1: Ja, dat klopt. En daar hebben we dit jaar ook weer voor gekozen. Toch wat minder getraind. En ja, we moeten toch een beetje op onszelf passen. Want je moet ook de hele nacht nog door. Want we hebben een camper gehuurd. En dan rijden we met onze jongens mee, zeg maar. Dus ja, je bent gewoon 24 uur in touw.
0: Ja, ja, ja, het is gewoon heel vermoeiend, ja. Hè? Wat je ook doet.
1: Ja, klopt.
0: En ik heb het over een nieuwe nier. Ja, nou, nieren zijn natuurlijk nooit nieuw. Want het is een nier van iemand anders. Jij had jezelf beschikbaar gesteld, maar jij was met je man geen match. Dan doen ze een crossover, dus jouw nier is naar iemand anders gegaan. En de donor daarvan, die heeft weer aan jouw man gedoneerd.
1: We waren met z'n zessen, dus...
0: soort stoelendans, wie krijgt hem?
1: Precies. Dus ja, mijn man heeft hem ook weer van iemand anders gekregen, van een ander stel, zeg maar. Dus ja...
0: Maar het doet er niet toe als die maar goed werkt, hè?
1: Inderdaad, en er zijn 3 mensen geholpen, dus dat is heel fijn.
0: Ja. Ja, en je hebt het over je zoons. Hoeveel doen er mee?
1: Deze keer doen er maar 2 meer mee, alleen Jelle en Bas. En Michiel die moest werken, dus ja, die kon niet, helaas. En, dus we doen het dit jaar met z'n 4.
0: Ja, en die jongens, hoeveel gaan die fietsen?
1: Ja, die proberen iedere een 250 te doen.
0: Oh ja, want ze hebben ook wel al meer gedaan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze hebben ook allebei al een keer de volledige afstand gedaan.
0: Ja, ja, ja. En toen dacht ik al, waar begin je aan? Maar met dit weer is dat helemaal een prestatie, hè?
1: Nou, precies.
0: Terwijl het daar eigenlijk niet om gaat, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker. Ja, het gaat niet om de prestatie. Het gaat eigenlijk om de donaties die je binnenhaalt, waardoor je... meer patiënten kan helpen.
0: Ja, en ook natuurlijk wel een beetje om de aandacht te vestigen op het feit dat heel veel mensen nog steeds op een nier zitten te wachten, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Hoe lang heeft Tony moeten wachten?
1: Tony die heeft niet zo lang hoeven te wachten, want omdat ik natuurlijk een nier beschikbaar had. En toen zijn we in een... dan kom je in een soort pool terecht en dan kijken ze wie er bij elkaar matcht. En het was de eerste keer eigenlijk gelijk raak. Dus
0: al met al, ja, je hebt natuurlijk dan nog onderzoeken en zo, maar dan weet je al dat er licht aan het eind van de tunnel is.
1: Ja, dat klopt. Je bent wel een jaar bezig voordat het eenmaal zover is, hoor.
0: Ja. Wanneer ga je vertrekken?
1: De jongens komen net aan met de camper, dus we gaan onze spullen ook in de camper doen en we vertrekken richting Groningen.
0: Ja, met regenjassen, paraplu's en heel de mikmak.
1: Dat klopt, ja.
0: Nou, Marijke, ik wens je heel veel succes, heel veel plezier en laten we hopen dat het nu gewoon vandaag nog heel veel regent. Dat scheelt weer voor morgen en vooral voor vannacht, hè?
1: Dat is waar.
0: Oké. Welk trekkersnummer hebben jullie? Weet je dat zo uit je hoofd?
1: Volgens mij 31, als ik het goed zeg.
0: Nou, dat is voor iedereen die het leuk vindt om dat te volgen. Want je kunt via de site van de Nierstichting, zie je dan die stipjes door Nederland gaan. En dan kun je dus precies zien waar de fietsers op dat moment zijn. Nou, nummer 31 dus. Mijn team noem ik het maar, want ik fiets zelf dit jaar niet mee, omdat ik een heel slechte fietser in donker ben. Maar Luctor et Emergo doet ook mee. Dus die zul je wellicht nog tegenkomen.
1: Ja, ik zal ze de groeten doen van jullie. Ja,
0: maar ik ga vannacht nog wel even kijken en dan ga ik jullie nog even een bemoedigend appje sturen. Nee, niet vannacht. Want
1: de nacht erop.
0: De nacht erop. Morgen is natuurlijk pas de start om 12 uur. Klopt. En dan de nacht van zaterdag op zondag. Ja, dan komt het er echt op aan. Marijke, voor jullie allemaal heel veel plezier.
1: Dankjewel, hè.

0: Michael Jackson en Human Nature. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
22: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
25: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: aan de zee. Zoe Levi en een huisje aan de zee. Ja, en op dit moment is ze natuurlijk te zien in De Beste Zangers. Morgen weer een aflevering. Ik denk de één na laatste. En dan komt altijd nog zo'n aflevering met duetten. Dat vind ik persoonlijk altijd de leukste. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Je mag natuurlijk de hele ochtend reageren op 0118 499999. En ik vroeg vanochtend al, wat vind je nou echt muziek? Wat een beetje troost geeft bij dit weer. Dus het hoeft niet per se stormmuziek te zijn. Het mag juist ook iets anders zijn. Nou, er is al een mooi lijstje binnengekomen. En het volgende uur, dan gaan we er eentje van uitkiezen. Dus heb je een bepaald verzoek? 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ilse de Lange en Next to Me. Het is de week van de scheidsrechter. Om alle scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en officials in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun inzet. En de week vraagt extra aandacht voor sportiviteit, respect en de waarde van de arbitrage voor een veilig en leuk sportklimaat. Nou, scheidsrechters krijgen regelmatig te maken met kritiek, felle protesten en druk, terwijl ze net als spelers en trainers ook wel eens een fout maken. Nou, Wim Plateeuw is scheidsrechter. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang ben jij dat al?
1: Geen idee. Ik doe het al heel lang. Ik ben bij de jeugd, bij de kleintjes ben ik begonnen.
0: HSV Hoek?
1: Bij HSV Hoek,
0: ja. Ja. En inmiddels is dat uitgebreid?
1: Naar de dames van Hoek, de tweede en het derde van Hoek.
0: Oh ja. Maar die dames die zijn misschien niet netter?
1: Dat valt over het algemeen wel mee. Ik moet toch zeggen dat ik niet mag klagen over het respect voor de scheidsrechter bij de wedstrijden die ik mag fluiten.
0: Oké, jij bent nog nooit voor rotte vis uitgemaakt?
1: Niet echt voor rotte vis. Kijk, dat er wel eens commentaar is, dat snap ik. Maar ja, zo is het.
0: Ja. Maar jij kijkt natuurlijk ook naar andere voetbalwedstrijden, dus jij weet ook wel wat er aan de hand is.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Ja, en wat denk je dan? Want ja, bedoel, het is ook jouw vak, zeg maar, hè?
1: Ja, in die zin, en dat zeg ik ook wel eens tegen de spelers. Ik doe het ook maar voor mijn plezier. En wees blij dat er iemand op het veld staat. En dan heb ik het over mijn collega's. Dus wees blij dat er iemand de wedstrijd wil leiden.
0: Ja, maar ja, dat weerhoudt mensen en ook ouders langs de lijn bijvoorbeeld er toch niet van om van alles te roepen.
1: Nee, dat klopt. Dat snap ik ook niet. Ik zie dat bij het eerste van Hoek ook, waar ik ook graag naar ga kijken. Dan hoor ik ook mensen van de kant naar hun scheidsrechter dingen roepen. Dan denk ik, ja, waarom?
0: Nou was het... Het is nog steeds de week van de scheidsrechter. Mm-hmm. Alle scheidsrechters werden dus in het zonnetje gezet. Wat heb jij ontvangen?
1: Ik heb nog niks ontvangen. Ik had ook geen idee dat het de week van de scheidsrechter is. Maar ik weet dat ze bij HSV Hoek ons ook altijd bedanken voor onze inzet. Dus ik ga er bijna vanuit dat aanstaande vrijdag, wanneer ik weer een wedstrijd mag fluiten, ik weer een bedankje mag ontvangen.
0: Oh ja, want dat is jouw eerstvolgende.
1: Ja, ja.
0: Oh ja. En wie tegen wie wilde ik al zeggen, maar derde van Hoek?
1: Tegen Terneuzen 4.
0: Oké, nou wens ik je alvast veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: De week van de scheidsrechter dus, om alle scheidsrechters in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun inzet. Oh.

0: Burna Boy, samen met Shakira en Die Die. Het moest eruit, zei hij vorig jaar. Collega Erik Holm, hij speelt opnieuw de voorstelling Kortsluiting. Erik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik had graag bij je in de studio aanwezig willen zijn. Maar ik ben momenteel op hoogtestage, hè, om me zo goed mogelijk voor te bereiden.
0: Ja, want wat is dat dan? Wat is jouw voorbereiding?
1: Mijn teksten nog eens een keer goed doornemen. Nog eens een keer goed repeteren met de jongens. Het is natuurlijk toch weer een paar maanden geleden dat het theaterseizoen was afgelopen. En morgen beginnen we weer met een nieuwe reeks.
0: Ja, ik kijk even terug naar toen. Erik Holm kreeg anderhalf jaar geleden te horen dat hij ADHD heeft.
1: Dat is van Wie zegt dat?
0: Dat heb ik toen gezegd, samen met jou. Het was het laatste duwtje dat hij nodig had om een solovoorstelling over zijn leven te maken. Kortsluiting.
1: Ja.
0: Ja, en toen was je ook nog heel zenuwachtig. Hoe zit het nu met die zenuwen?
1: Nee, kijk, als je inmiddels een voorstelling of 10 hebt gespeeld, dan, kijk, gezonde spanning is natuurlijk altijd goed. Want dat bevordert alleen maar de kwaliteit van de voorstelling. Maar het is niet meer zo als tijdens de première en een aantal voorstellingen daarna, dat je nog bibberend achter de coulissen staat en dat je constant jezelf afvraagt van, waarom doe ik dit?
0: Waar ben ik aan begonnen?
1: Nee, en vooral omdat natuurlijk gewoon in het afgelopen seizoen, en dat is ook de reden waarom we hem dit jaar nog een keer spelen, hè, ze noemen dat met een duur woord een reprise, wegens succes verlengd. Maar de reacties waren eigenlijk gewoon hartstikke goed. Toen heb ik met mijn twee muzikanten heb het erover gehad in mei van, wat doen we? Stoppen we of gaan we nog een seizoen door? Nou ja, toen hebben we gezegd van, we moeten de mensen de kans geven om die nog niet geweest zijn, om ook te komen kijken. Want het is wel mijn verhaal, dat heb ik toen ook verteld, het is mijn verhaal. Maar het zijn wel allemaal universele thema's waar iedereen wel wat aan heeft.
0: Ja, en je hebt er zoveel energie in gestoken, dan is het toch mooi dat het nog even doorgaat?
1: Zeker. Dus er staan weer een aantal hele mooie locaties staan er in de agenda de komende tijd.
0: Ja, 10 oktober dus morgen, de Wemel in Wemeldingen, 16 oktober. Het Schelde Theater in Terneuzen, om maar even wat te noemen. Erik, jij zegt al, ik kreeg veel reacties. Wat voor soort reacties raakte jou nou echt? Want kijk, als mensen een schouderklopje geven en zeggen goed gedaan.
1: Mijn openhartigheid, kwetsbaarheid, zelfspot. Ik vind, als je een verhaal vertelt over je leven, dan moet je niet alleen de mooie momenten moet je delen, maar ook de momenten die vervelend zijn voor jezelf. En dat is onder meer het verlies van dierbaren, maar ook de struggle met relaties en met een verslaving. En al dat soort thema's komen allemaal aan bod. En dan is het fijn dat er dan na de voorstelling dat er iemand naar je toe komt die zegt van, goh ja, weet je, ik heb ook gestruggeld met een verslaving. Of ik heb ook jarenlang heb ik gedacht van, heb ik ADHD en waarom ben ik zo chaotisch? Dus die herkenbaarheid, ja, dat vind ik gewoon echt wel, dat vind ik gewoon mooi om te horen. En dat vind ik wel de waardering.
0: Ja, fijn dat iemand er dan ook op een andere manier nog iets aan heeft.
1: Zeker.
0: Nou, morgen dus in de Wemel in Wemeldingen. En jij zit nu tot morgenmiddag nog over je teksten gebogen? Of is het op een gegeven moment goed?
1: Nee, ik ben gewoon thuis aan het werk. Morgenochtend gaan we naar de Wemel en dan gaan we ons voorbereiden. En er zijn nog wat kaartjes. En weet je, dat vind ik het leukste. Ik heb in de Oostkerk gestaan voor 300 man. Vond ik ook te gek. Maar ik moet zeggen, die intimiteit met zo'n 100 personen in een dorpshuis, ja, dat vind ik wel te gek, hoor. Je ziet op de laatste rij zie je ook mensen gewoon zitten.
0: Dus je kunt iedereen in de ogen kijken.
1: Ja, dat vind ik mooi, Jan. Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja. Maar misschien ook wel een beetje extra griezelig, toch?
1: Dat is ook wel griezelig, maar daar doe je het toch ook voor.
0: Dat is waar. Nou, voor nu dus nog even werken en dan morgen weer voor het Echi. 10 oktober, morgen in de Wemel in Wemeldingen. En kun je daar niet bij zijn? Nou, 16 oktober in het Schelde Theater. En anders kun je altijd nog even googlen op Kortsluiting. De voorstelling, de reprise van Erik Holm.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen.

0: Boyzone, een picture of you. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wethouder Koen Bertijn in Vlissingen erkent dat hij de gemeenteraad eerder had moeten informeren over de fouten bij de bouw van twee scholen. Bij de bouw ging veel mis en het werd een stuk duurder. Een kritisch rapport van eind 2023 werd pas afgelopen zomer met de raad gedeeld. Op 19 oktober praat de raad verder over de kwestie. Opvanginstelling COA kan het asielzoekerscentrum in Terneuzen gaan voorbereiden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het AZC in het oude Neckermangebouw aan de Handelspoort. Vorig jaar werd het plan nog weggestemd. Het COA heeft het veiligheidsplan rond het centrum aangevuld. Sint-Philipsland heeft nu een eigen jeugdhonk. Vanavond is De Kelder aan de Volkerakstraat voor het eerst open en daarna elke vrijdagavond. Vrijwilligers runnen het jeugdhonk. De gemeente hoopt dat jongeren elkaar daar op een veilige en laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. En het aantal kaasjeskruiddikkopjes in Zeeland is flink toegenomen. Rupsen van de vlinder werden eerst alleen in Zeeuws-Vlaanderen gezien, maar nu komt die vlinder in heel Zeeland voor. Blijkt uit een telling waar Nature Today over schrijft. Waarschijnlijk komt de toename door de klimaatverandering. Het diertje leeft bij ons vooral op dijken en in polders. Het weer in Zeeland bewolkt en periode met regen. Soms is het wat langer droog, maar de zon zien we weinig. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen, morgen ook regenachtig en 15 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: en bij me bent. Ja, en we blijven even bij de Zeeuwse muziek met onze artiest van de week. Rapper Sykes werkt hard aan zijn muzikale ontwikkeling. Morgenavond laat hij iedereen die het maar wil kennis maken met zijn debuutalbum In de Spot in Middelburg. En vanochtend is hij hier. Bram, fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, wij kennen jou natuurlijk van al jouw werk voor Omroep Zeeland. Maar hoe gaat het op dit moment met je als artiest?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb 2 jaar geen muziek uitgebracht. De laatste was Oceaan, die ik mocht vertegenwoordigen bij het Regio Songfestival. En daarna ben ik eigenlijk hard gaan werken aan mijn artistieke ontwikkeling. Ik had gewoon zoiets van, je doet hele leuke dingen, maar vergeet je echte passie niet. En dat is ook muziek maken. Dus ik heb zoveel tracks gemaakt en die ga ik binnenkort... Ga ik die laten horen. En dan komt er nog een debuutalbum. Want ik heb ook nog nooit een album gemaakt.
0: Daar was ik eigenlijk een beetje verbaasd over. Want voor die 2 jaar stilte hebben wij heel regelmatig muziek van jou ontvangen. Dus ik dacht, hè? Geen debuutalbum? Is dat er nooit geweest, zoveel jaar geleden? Nee dus.
1: Ik was zelf ook verrast eigenlijk. En ik denk wel dat het tijd wordt om echt een debuutalbum te maken. Gewoon een album, echt een project waar je je hart en ziel in hebt gestopt. Om even een stevige statement te maken. Echt als artiest. En minder als de allemansvriend. Minder als de maatschappelijke werker. Gewoon echt even als artiest.
0: Dat is echt ambitieus, ja. En is het dan de bedoeling dat het echt een album is met een soort van rode draad? Of is het gewoon alles wat je gemaakt hebt nu in die afgelopen tijd gewoon als losse brokstukjes?
1: Ja, de rode draad is dus sowieso dat ik mijzelf minder wil gaan beperken in mijn creativiteit. Dat heb ik de afgelopen jaren best wel gedaan, onbewust. Omdat ja, je bent een soort van rolmodel. Dus en hiphop en rap is toch best wel, en muziek is echt expressie.

0: Maar als rolmodel denk je dan soms, ja, ik ben soms wel eens boos, ik ben wel eens verdrietig, maar dat ga ik niet laten zien. En met dit album wil ik eigenlijk toch echt de expressie als artiest. Dus ook de boze Bram komt naar voren. Ook de gekwetste Bram. Ook de Bram die mensen kwetst, komt naar voren.
1: Ja, dus anders dan dat je op social media ziet, gaat het met Bram ook niet altijd heel goed.
0: Exact. Dus ik wil veel meer de echte ik laten zien door middel van dit album. En ook een leuk ding is, alles is ook Zeus in die zin. Dus alle gastartiesten zijn Zeus. De grafische vormgever is Zeus. Dus alle input komt ook vanuit Zeusse bodem. En dat heb ik bewust gedaan omdat ik me de laatste jaren nog meer Zeus voel dan ooit. En dat heeft ook te maken door, ja, Omroep Zeeland eigenlijk. Jullie hebben daar ook een rol in gespeeld,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Ja, mooi. Hey, en hoe persoonlijk durf je te worden?
0: Nou, ik heb wel een paar tracks die echt wel, die zijn wel echt heel erg persoonlijk, hoor. Zeker in donkere periodes. Liefdesverdriet komt naar voren. De angst van het feit dat mijn ouders ook ouder worden. De angst om die toch een beetje te verliezen. Ja, ik kan niet te veel verklappen, maar in ieder geval, alle angsten komen echt wel in dit album. Maar als Marcel ook alle blije, mega blije momenten.
1: Ja. Naast muziek begeleid je ook jongeren en geef je workshops. Wat geeft jou dan meer voldoening? Zelf op het podium staan of zien dat een jongere dankzij jouw muziek meer zelfvertrouwen krijgt?
0: Oh, dit vind ik echt een hele. Dit is echt een strikvraag. Dit is eigenlijk, wie red je, je zoon of je dochter? Zo voelt hij. Ja. Ik ga voor nu.
1: Je arm eraf of je been eraf.
0: Ja, inderdaad. Voor nu ga ik kiezen voor de dingen die ik zie in een klaslokaal. Dus echt iemands leven veranderen. En dat is omdat die momenten tot nu toe de meeste impact op mij hebben gehad. Ik hoop wel vaker op het podium te gaan staan. Maar voor nu, als ik echt ga kijken naar de impact, de berichten van ouders, van hey, mijn zoon zag het leven niet meer zitten, maar dankzij jou zag die weer meer licht. Ja, ik weet, ja, dat, ja, ja, ja, ja.
1: Kan
0: ja,
1: ik tegen
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hey, de showcase in de spot is morgenavond. Wij luisteren zo meteen naar Mira. En toen ik zei Mira, toen zei jij, ja, eigenlijk heet hij ook nog anders.
0: Hij heet eigenlijk ook Doe Het. Dus of ik noem hem Doe Het tussen haakjes Mira, of ik noem hem Mira tussen haakjes Doe Het. Want ja, je hoort beide woorden, hoor je veel terugkomen. Dus misschien kan ik een keer een poll neerzetten van wat de luisteraar vindt.
1: Te laat. Te laat.
0: We noemen hem Mira.
1: Precies. We gaan luisteren naar Sykes en Finley. Yes. Dit is Mira.
0: Mira.

Stikes samen met Finley en Mira. Ja, en wil je hem dus live zien en horen morgenavond in de Spot in Middelburg.

Ricky Martin en Christina Aguilera. And Nobody Wants to Be Lonely. Ik kijk vast even naar het volgende uur, want ik was het alweer een beetje vergeten. Maar het is natuurlijk vrijdag en dan hebben we altijd de week in één minuut. 10 vragen staan er klaar en 60 seconden op de klok. Dus als je het leuk vindt om even te kijken hoe goed het nieuws van de afgelopen week is blijven hangen. Je wint er sowieso een leuke prijs mee. Je kunt je nu al aanmelden als kandidaat. En dat doe je dan via 0118 499999.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, af €148,50. Voordeelhaartjes.nl.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Shoes in Texas. Goedemorgen en welkom bij het alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Ja, we hebben een druk uur met natuurlijk de finale van Check de Plek. En ik zoek nog een kandidaat voor de week in 1 minuut. Dus als je het leuk vindt om even te kijken wat er is blijven hangen van het nieuws van de afgelopen week. Dus internationaal nieuws, nationaal nieuws, Zeeuws nieuws. Misschien een beetje sportnieuws, misschien een beetje shownieuws. Als je het aandurft om 10 vragen te beantwoorden, je wint sowieso altijd een prijs. En dan moet je even van je laten horen via 0118 499999. En onthoud dat nummer, want ik heb ook weer zo'n prachtig noodradiootje hier voor mijn neus staan. We geven het weg. Ja, je moet er wel wat voor doen. Signaal op regionaal de hele maand. Want waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Dat is natuurlijk bij Omroep Zeeland. En om onze frequentie er nog eens goed in te pompen, 87.9, hebben we de hele maand deze actie waarbij je prachtige noodradiootjes kunt winnen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: De Stray Cats en de Runaway Boys. Wij spelen de week in 1 minuut. Er staan 10 vragen klaar voor Harold uit Sluis. Harold, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Naza.
0: 10 vragen over het nieuws van de afgelopen week. Heb je het een beetje gevolgd?
1: Eigenlijk niet zo.
0: Oh, nou, zullen we het toch maar gewoon proberen?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 60 seconden. Oh, ik heb 60 seconden op de klok, zeg ik. Ja, dan moet ik de klok wel even klaarzetten. Daar staat hij, 60 seconden op de klok. En ik tel gewoon af en dan gaan we het toch gewoon proberen. Dus ben je er klaar voor?
1: Ja, we gaan proberen.
0: Oké, 3, 2, 1. Welk Zeeuwse restaurant kreeg een eerste Michelinster?
1: Ik dacht hier in Kortheden, maar dat weet ik niet meer zo.
0: Hoeveel medailles behaalde Tycho uit Wemeldingen op de kustmarathon?
1: 5 stuks.
0: Wat voor Italiaanse dieren zijn naar Nederland gekomen om schapen te beschermen?
1: Nieuwvold.
0: Voor wat voor standbeeld in Terneuzen loopt er een crowdfunding?
1: Ja, godzijdank.
0: En anders roep je gewoon pas, hè?
1: Ja, pauze.
0: Welke bekende voetballer speelde zijn laatste wedstrijd in zijn nationale team?
1: Ronaldo.
0: Schip de Vastijn liep vast op een zandplaat. Waar was het schip mee bezig?
1: Rotvaart voor Breskens.
0: Wat voor speciale week is het deze week? Ja, het kan van alles zijn, hè?
1: En toch zo lazy.
0: Waarom zijn er protesten in Frankrijk?
1: Die voor de jeugd.
0: Ja, en welke belasting wordt in Vlissingen afgeschaft?
1: Hondenbelasting.
0: Nou, de tijd is om, maar vooruit, ik doe die laatste ook nog even. Wat is het nieuwste Delfsblauwe verzamelhuisje van KLM? Het heeft een Zeeuws tintje. Wat is het nieuwste Delfsblauwe verzamelhuisje van KLM?
1: Ja, ja. Waar stond dat ook weer? Sorry.
0: Zullen we het eens even nalopen?
1: Ja hoor.
0: Het Zeeuwse restaurant. Je moet even je radio zacht zetten, want ik hoor het aan alle kanten echoen, Harold.
1: Oké, ik zal er even naartoe lopen. Alleen, ik doe dat via televisie.
0: Oh, ja. Nou, welk Zeeuwse restaurant kreeg een eerste Michelinster? Dat had je goed, in Kortgene, de Rozenwiet heet het. De tweede had je ook goed, want Tycho uit Wemeldingen haalde 5 medailles op de kustmarathon. Die Italiaanse dieren die naar Nederland gekomen zijn om schapen te beschermen, dat zijn honden. En dan dat standbeeld waar een crowdfunding voor loopt in Terneuzen, dat is een beeld van koning Willem de I.
1: Ja,
0: nou denk je, oh ja. En die bekende voetballer, dat is natuurlijk Messi.
1: Ja, Messi.
0: Nou, het schip de Vestijn, dat had je goed. Dat schip dat liep vast op een zandplaat. Zandplaat was bezig met een rondvaart en zeehondentocht. En die speciale week, ja, dat was een lastige, hè, want het is kinderboekenweek.
1: Ja,
0: je zei al, de jeugd, de protesten in Frankrijk. Het zijn de scholieren, hè, die niet tevreden zijn over het onderwijs en de gebouwen waar ze onderwijs in krijgen. De hondenbelasting had je goed, die in Vlissingen wordt afgeschaft. En het nieuwste Delfsblauwe verzamelhuisje van KLM, dat is de Wijnhoeve de Schorre in Drijschor. Dus dat is natuurlijk leuk, hè, dat het dit keer een Zeeuws huisje is. Ja. Harold, het levert jou in elk geval een prijs op. En als je meegedaan hebt en je denkt, nou, ik wil volgende keer ook wel. Je kunt je nu al aanmelden via 0118 4999 99.

Taylor Swift. And I knew it, I knew you. Ja, nou wordt al gebeld voor de noodradio. Nou, dat was nog steeds een beetje te vroeg. Maar als je heel graag kans wil maken op zo'n leuk, klein, handig radiootje. Want ja, waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Dat is natuurlijk bij Omroep Zeeland op 87.9. 's nachts, overdag, als er een crisis is, dan zijn we er. En omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die frequentie kent, hebben we de hele maand een actie waarbij je prachtige noodradiootjes kunt winnen. Signaal op regionaal. En dan moet ik eens even kijken of ik hem ook aan de praat krijg. En dan hoef je nu nog niet te bellen, want ik waarschuw maar even. Kijk, deze staat nog naast de zender. Het is gewoon een draaiknopje. Als je dit geluid straks hoort, dan mag je gaan bellen. En dan neem ik de 10e beller. Dus dit geluid, nu nog niet. En dan neem ik dus de 10e beller. Je mag bellen naar 0118-4999-99. En je moet dan ook wel de frequentie kunnen noemen. Dus signaal op regionaal.

0: The Beatles en The Ballad of John en Yoko. Ja, je mag dus bellen voor signaal op regionaal, want we nemen nummer 10. Nou, inmiddels hangen nummer 9, 10, 11 en 12. Alle lijnen zijn vol. Dus eens even kijken. Omroep Zeeland, goedemorgen. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, wie ben je, Molleker?
0: Hallo Wim. Wim, ja, je piest er net naast.
1: Ja,
0: jammer hè?
1: Ik zat er nog even af te wachten.
0: Maar blijf even hangen, want als de volgende de frequentie niet weet te noemen, dan kom ik toch terug bij jou.
1: Is goed zo.
0: Dus Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo, met wie?
2: Goedemorgen.
0: Met wie?
2: Met Roger.
0: Roger, wat is onze frequentie?
2: 87,9.
0: Ja, en dat is goed. Nou, Roger, gefeliciteerd. Dat betekent dat jij een noodradiootje wint. En alle anderen, nou ja, goed, je mag maandag gewoon weer proberen. Want we hebben de hele maand. Dus we hebben nog een flinke voorraad van die prachtige noodradiootjes.
2: Ja,

0: Can't Stop Loving You. Wij spelen zometeen de finale van Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Wethouder Koen Bertijn in Vlissingen erkent dat hij de gemeenteraad eerder had moeten informeren over de fouten bij de bouw van twee scholen in Oost-Soeburg. Bij de bouw ging veel mis en het werd een stuk duurder. Een kritisch rapport van eind 2023 werd pas afgelopen zomer met de raad gedeeld. Op 19 oktober praat de raad verder over de kwestie. In Gent is vandaag de tweede dag van de rechtszaak tegen Dave de K. Hij wordt verdacht van de ontvoering en dood van de 4-jarige Dean. Zijn vriendin Romy W. wordt verdacht van medeplichtigheid bij de ontvoering. Vandaag worden de verdachten gehoord en ook medewerkers van de politie in Zeeland worden bevraagd. Zij waren als eerste betrokken omdat Dean dood werd gevonden op Neeltje Jans. Opvanginstelling COA kan het asielzoekerscentrum in Terneuzen gaan voorbereiden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het AZC in het oude Neckermangebouw aan de Handelspoort. Vorig jaar werd het plan nog weggestemd. Het COA heeft het veiligheidsplan rond het centrum aangevuld. En het aantal kaasjeskruiddikkopjes in Zeeland is flink toegenomen. Rupsen van de vlinder werden eerst alleen in Zeeuws-Vlaanderen gezien, maar nu komt die vlinder in heel Zeeland voor. Dat blijkt uit een telling waar Nature Today over schrijft. Waarschijnlijk komt de toename door klimaatverandering. Het diertje leeft bij ons vooral op dijken en in polders. Het weer in Zeeland bewolkt en perioden met regen. Soms is het wat langer droog, maar de zon zien we weinig. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 18 graden. Vanavond de komende nacht veel regen, morgen ook regenachtig en dan 15 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Bente en Bluff. En hoe hou ik dit vast? Wij spelen de finale van Check the Black. Check the Black. Met de winnaars van afgelopen week. En dat was op maandag, Michel. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan zitten we in...
1: Terneuzen.
0: Dan hadden we op dinsdag Jaap. Jaap, hallo.
2: Hallo.
0: Jaap, en dan zitten we in...
2: Oostkapelle.
0: Nou, we gaan naar Kortgene voor Jan. Jan, hallo.
3: Ja, goedemorgen.
0: De winnaar van woensdag. Ja, en gisteren hadden we Leni. Leni, hallo.
4: Hallo.
0: Maar jij zei er eerlijk bij dat het eigenlijk je man was die het goed had, hè?
4: Ja, maar ik mag het wel doen.
0: Oké, nou, dan... ik heb één finale vraag voor jullie allemaal. En degene die er het dichtste bij zit, die wint. En ik zeg er van tevoren al even bij, het gaat om een getal... en ik wil ook een cijfer achter de komma horen. Op dit moment is het heel regenachtig in heel Zeeland... Maar we gaan even terug naar gisteren. Want ik wil weten hoeveel er in het Zeeuwse weerstation... het officiële weerstation van Westdorpen gevallen is aan neerslag. Dus hoeveel millimeter is er daar gevallen? Michel, wat denk je?

0: 6,7.
1: 6,7. Dan gaan we naar Jaap.
2: 12,8.
1: 12,8. Jan?
3: 12,9.
1: 12,9. Is het zomaar een gok of denk je, ik ga net iets hoger zitten?
3: Nou, ik zie net dat het 19,2 van de week is.
1: Okay.
3: En dat speelt ook mee.
1: En dan Leni?
4: 13,5.
1: 13,5. Nou, ja, nee, het gaat dus om de officiële cijfers van Westdorpen. En dat was 4,2 gisteren. Dus dat betekent dat Michel er het dichtste bij zit. Kijk, vandaag is er heel veel gevallen. Maar ja, dat telt allemaal nog niet mee. Dus Michel, gefeliciteerd. Hoe is het bij jou op dit moment qua regen? Michel?
0: Momenteel is het droog.
1: Momenteel is het droog. Oké, nou hier in Soeburg kan ik het eigenlijk niet zo goed zien omdat er zoveel druppels op het raam zitten.
0: Dat was hem. Ja.
1: Maar goed, jij bent in elk geval de winnaar. Alle anderen, ja. Goed weekend. En maandag spelen we gewoon weer een nieuwe Check de Plek.

0: Niall Horan in de dinnerparty.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: De vishandel Schot in Tholen bestaat 20 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd. Sander Deurlo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Sander, jij bent directeur, maar de vishandel heet Schot.
2: Dat klopt helemaal.
0: Ben je met de dochter van de baas getrouwd?
2: Nee, zo is het niet gegaan. Sterker nog, ik ben ook niet degene die de vishandel is begonnen. Het is ooit begonnen bij een schot. Toen is het eigenlijk van vader op zoon een keer overgegaan. Maar we hebben nu de 20-jarig jubileum, omdat in oktober 2006 heeft Arnoud de Jager, die heeft het eigenlijk overgenomen. En vanaf dat moment is eigenlijk de visie veranderd en is er meer richting de horeca gegaan.
0: Oh, maar het bestaat eigenlijk al langer.
2: Het bestaat eigenlijk al langer. Ah, ja. 1954 zelfs.
0: Zo, ja, dat is al heel lang, ja. En jij praat dan natuurlijk over de afgelopen 20 jaar. Yes. Is het aanbod van vis veel veranderd in die 20 jaar?
2: Het aanbod van vis is zeker wel veranderd. En de vraag naar de soorten vis is ook heel erg veranderd. Wat je heel erg ziet, met name ook de laatste jaren, is als ik kijk naar 10, 15 jaar geleden, was het eigenlijk bijna alleen maar Noordzeevis. Terwijl je tegenwoordig steeds meer kweekvis ziet wat gevraagd wordt.
0: Maar is het echt dat de klant daarom vraagt?
2: Nou, het is ook wel dat daar gewoon een verandering in plaatsvindt in zijn geheel. Dus dat er meer kwekerijen komen. En dat er minder vissers zijn en dat er minder aanvoer van vis is.
0: Ja, de hele visserij is veranderd, hè, als bedrijfstak.
2: De hele visserij is veranderd, ja, ja, klopt. Ja. Ja.
0: Waar ben jij zelf liefhebber van?
2: Er zijn zoveel soorten vis die ontzettend lekker zijn, maar je kan mij altijd blij maken sowieso met een tarbotje of een Noordzeetong. Dat zijn wel de lekkerste vissen, wat mij betreft.
0: Ah ja. En waar komt jullie vis vandaan? Is dat wel dan van Nederlandse vissers die er nog zijn?
2: Ook. Maar je moet het zo zien. Kijk, in principe importeren wij vanaf heel de wereld. Dus wij halen kreeft uit Canada. Tonijn, dat komt niet hier uit de buurt. Dus dat komt bijvoorbeeld uit de Middellandse Zee of uit de buurten van de Seychelles, Sri Lanka. Dus kampies en gamba's worden vooral in Aziatische landen worden die gekweekt. En zo kan ik eigenlijk nog veel meer noemen. Maar het komt eigenlijk van over heel de wereld. Wij kopen iedere dag in landen als Denemarken, Noorwegen, Spanje, Portugal. Eigenlijk heel veel Europese landen die aan de kust gelegen zijn. En ver daarbuiten. En dat komt er allemaal naar Tholen. Vanaf hier doen wij het weer verder verdelen in Nederland en België met name.
0: Oh, het komt wel allemaal naar Tholen. Ik denk, jij zit daar als een soort handelaar. Nee. Die vis te verkopen die misschien van Azië naar Zuid-Amerika gaat. En dat het dus helemaal niet langs Nederland komt. Maar het komt wel allemaal hier naartoe.
2: Het komt zeer zeker allemaal naar Tholen. Dus het komt eerst naar Tholen toe. En wij hebben hier ontzettend veel goede mensen, heel goed team. En dan maken we eigenlijk bestellingen op zoals de klant het wil, op wens van de klant maken we dat klaar. En dan moet je niet denken, wij doen geen vis roken. Wij kopen bijvoorbeeld bij rokerijen waarvan wij denken dat ze goede kwaliteit hebben. En wij doen ook geen salades maken, we maken ook geen gerechten, zulke soort dingen doen we niet. Maar we leveren het allemaal wel. Dus wij werken met heel veel partners samen. En daarnaast hebben we dus de verse vis. En daar doen we dus wel veel mee, als in de zin van schoonmaken, portioneren en zulke soort dingen.
0: Leuk werk?
2: Zeker leuk werk. Altijd dynamisch, uitdagend. Er zijn zoveel variabelen in dit vak dat je zelfs geen seconde hoeft te vervelen. En ik vind, werk mag ook leuk zijn.
0: Tuurlijk. Nou, het moet zelfs, denk ik. Toch?
2: Ja, nou ja, niks moet. Maar het is altijd. Het is wel zo fijn als je ergens aan het werk bent en je hoeft niet een hele dag op de klok te kijken. Dus want dan zit je wat mij betreft op de verkeerde plek. En ik denk dat er bij ons, denk ik, heel weinig gebeurt.
0: Ja. 20 jaar, dat verdient een taartje. Of is het in dit geval een vistaartje?
2: Nou, taart moeten we nog bestellen. Maar inderdaad gaan we wel een feestje vieren. En dit weekend hebben we ook een open dag. Dus deze zaterdag tussen 2 en 4 hebben we een open dag. Voor mensen die het leuk vinden om een keer te komen kijken uit de buurt. En wie weet verwacht er nog wel een keer een taartje.
0: En dan op naar de volgende 20.
2: En op naar de volgende 20, zeer zeker.
0: Nou, als je benieuwd bent hoe dat allemaal in zijn werk gaat met die vis die van over de hele wereld komt, dan kun je dus gaan kijken dit weekend in Tholen.

0: Aretha Franklin, een natural woman. 3 minuten voor 12. Maak er een goed weekend van en blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen, dan is Michiel er.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd even in de magnetron en zo op tafel.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
20: Je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
23: Het COA kan aan de slag in de handelspoort. De Raad van Terneuzen geeft groen licht voor een opvang voor 200 asielzoekers. Meer daarover, dat hoor je zo in het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het gaat ook over wethouder Koen Bertijn. Hij erkent dat de Vlissingse Raad te laat is geïnformeerd over de bouwplannen bij de scholen in Oost-Soeburg. En met name dan de problemen die daarbij waren. En met alle goede bedoelingen leggen gemeentes parkeerplaatsen aan voor gehandicapten. Alleen gaat daar veel bij mis. Midden over in deze Zeeland nu. Het is 11:55. Een hele goede middag. De Raad in Terneuzen heeft groen licht gegeven voor een AZC in de handelspoort. Gisteravond waren de raadsleden wel verdeeld op dit dossier. 16 raadsleden stemden voor, 14 tegen. Nipte meerderheid dus. Het COA kan nu aan de slag met de verhuizing naar de handelspoort. Maar het is de bedoeling dat het vanaf volgend jaar 200 asielzoekers worden opgevangen daar in het oude Neckermangebouw. Verslaggever Justus Philipsen was gisteravond bij de raadsvergadering.
24: Voor 16 en tegen 14 tegen het raadsvoorstel is aangenomen.
25: In de verte hoorde u het burgemeester Frank Weerwind al zeggen: 16 stemmen voor, 14 tegen. Het raadsvoorstel is aangenomen. En dat betekent dat de gemeente en het COA het AZC aan de handelspoort kunnen gaan realiseren. Na urenlang vergaderen was dat het gewenste resultaat van wethouder Robert-Jan Kallon, die daar ook even van moest bijkomen.
26: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
25: Dat de raad voor heeft gestemd is tegen het zere been van de PVV, die veel tegen waren. Luistert u maar naar PVV'er Peter van Valderen.
27: Er zijn mensen in de wijk Driewegen die al verhuisd zijn. Er zijn mensen in de wijk Driewegen die op het punt staan om te gaan verhuizen. En uiteindelijk komt er dadelijk een regionale opvanglocatie. En we zullen wel zien waar het ons dan brengt.
25: Ja, hij neemt het op voor de inwoners van Driewegen en de omwonenden van dat beoogde AZC aan de handelspoort. Die zitten daar niet op te wachten. Ze waren ook aanwezig gisteravond en hadden achteraf de volgende boodschap.
0: Ja, dat is, eigenlijk is het diep triest.
25: Kortom, u gaat naar de rechter?
0: Ja, 100%.
25: Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd. En of de raadsleden in Terneuzen nog 3 jaar gezellig met elkaar doorgaan, kan ook worden betwijfeld. Direct nadat de raad voorstemde, diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het gehele college van Terneuzen. Die haalde geen meerderheid, maar kan wel worden gezien als flinke waarschuwing. Toch, wethouder Kalon?
26: De boodschap moet zijn, en dat proberen we echt uit te stralen. En dat proberen we echt te doen. Maar dat moeten we dus blijkbaar nog beter doen. Is samenwerken met heel de raad.
27: Maar ik denk dat ik toch nog even een glaasje wijn drink. En de boel nog eens eventjes rustig op me af laat komen. En in laat werken. En dan morgen weer met frisse moed aan de slag.
25: Aldus Peter van Valderen, die samen met de andere raadsleden tot diep in de nacht in discussie was. Voor hem dus niet het gewenste resultaat. De raad in Terneuzen geeft groen licht voor een AZC in de Handelspoort.
23: En daarnaast werd ook een beslissing genomen over het wethouderschap van Sonja Suij. Zij liet middels een brief weten de eer aan zichzelf te houden. En Sonja Suij keert dus niet terug als wethouder in Terneuzen. Vanaf gemeente Terneuzen door naar Vlissingen. De gemeenteraad in Vlissingen die had namelijk veel eerder geïnformeerd moeten worden over de problemen bij de bouw van 2 basisscholen in Oost-Soeburg. Dat erkende wethouder Koen Bertijn gisteravond tijdens een commissievergadering. Bij de bouw ging van alles mis. Zo werd een van de scholen verkeerd omgebouwd en kostte de fouten de gemeente veel extra geld. Maar ook de informatievoorziening aan de gemeenteraad ligt onder vuur. Een kritisch onderzoeksrapport dat was al eind 2023 klaar, maar werd pas afgelopen juni met de raad gedeeld. Pim Kraan van POV vindt dat onacceptabel.
1: Nou, er is het nodige gebeurd bij die scholen, dat weten we. Daar is een intern rapport over gemaakt. Dat was in december 2023 was dat gereed. Wij hebben daar keer op keer naar gevraagd. En keer op keer is tegen ons gezegd, nee, dat is nog in concept. Nee, daar wordt nog aan gewerkt. Nee, dat is nog niet klaar. Terwijl het gewoon wel klaar was. En wij hadden dat nodig. Als raad moet je natuurlijk controleren of alles zo gaat als dat je hebt afgesproken met het college. We hebben 2 jaar lang zijn wij weggehouden van alle informatie over dat dossier.
2: Wat vindt u daarvan?
1: Nou, ik vind dat het college niet kan uitmaken of zij wel of niet iets aan de raad vertellen, terwijl ze gewoon een actieve informatieplicht hebben. Ze hebben nu ook hier vanavond gezegd, we hebben besloten om dat niet te doen. En daar ga ik op 19 november de raad een uitspraak over vragen. Ik heb eerst aan de college gevraagd, aan de wethouder, vindt u niet dat u het had moeten geven? Daarvan heeft hij uiteindelijk na veel moeite en pijn gezegd, ja, dat had ik moeten doen. Dan heeft hij daarmee is hij in gebreken gebleven. En dat zullen we aan de kaak stellen.
2: Ik wil ook een onderzoek naar de organisatie.
1: Ja, en het is natuurlijk wel duidelijk. Als je 14 miljoen uitgeeft en je hoort nu van ja, er was geen plan. En dat ging allemaal mis. En hier en daar en nog eens. En we hebben nu verbeteringen doorgevoerd. Nu gaat het wel goed. Dat zelfvertrouwen dat het nu goed zou gaan, dat begrijp ik absoluut niet. En er ligt alleen interne verslagen. Er is geen enkele buitenstaander naar gekeken. En ik vind die inrichting van de organisatie is al jaren niet op orde. Ja, dat kan natuurlijk gewoon in deze tijd niet. Daar moet je gewoon normen voor hebben. Dat moet gewoon op orde zijn.
2: Wethouder Koen Bertijn, wat vindt u ervan dat de aantijging dat u de raad 2 jaar lang niet heeft geïnformeerd?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, na het terugkijkend, daar heeft de raad wel een punt.
2: En waarom?
3: Nou kijk, we hadden toen redenen om het auditrapport waar het dan over gaat niet te verstrekken. We zaten nog in de onderhandeling met de aannemer, de bouwmanager, met de scholen. Nou, er staan toch dingen in die je liever even niet deelt met externe partijen. We hadden ook het idee, we ronden is dat project in zijn totaliteit af. Was voorzien voor medio 25. En dan geven we het complete pakket over het krediet, het auditrapport. Alles wat erbij hoort, bieden we in 1 pakket aan de raad. Nou, doordat de gesprekken met de partijen langer duurden, heeft het ook lang geduurd voordat het auditrapport bij de raad lag. En dan moet je toch bij nadere inzien zeggen, met wat we nu weten, we hadden dat auditrapport onder geheimhouding met de raad moeten delen.
23: Je hoorde verantwoordelijk wethouder Koen Bertijn. Op 19 oktober dan praat de gemeenteraad verder over het uit de hand gelopen scholenproject in Oost-Soeburg. En dan moet ook blijken of de raad genoegen neemt met de uitleg van het college. Mark Rijk hoorde je daar gisteravond bij de gemeenteraad.

0: Pretenders. En don't get me wrong, het is 11:45. Laten we eens kijken naar het weer op deze vrijdag. Volgens Stefan van der Gijzen, dat voor ons. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, dat weer van vandaag. Wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Nou ja, op dit moment is het bewolkt. Er valt toch af en toe regen. De meeste regen is gevallen in het westelijk deel van Zeeland. Daar plaatselijk 1 mm of 9. Terwijl het oostelijk deel van Zeeland 1 mm of minder heeft. Nou, de bewolking die blijft domineren deze middag met slechts plaatselijk een knipoog van de zon. Er staat ook een stevige zuidwestenwind. Vlak aan zee een windkracht 6 tot 7. Nou, de regen hangt samen met de passage van een warmtefront. En de naam zegt het al, die neemt zachtere lucht mee. Met van het westen uit oplopende temperaturen naar zo'n 16 tot 18 graden. Nou, vanavond en vannacht vallen enkele buien. Minimumtemperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. En in het weekend hebben we te maken met verspreid een aantal buien. Tussendoor zien we ook geregeld wel wat zonneschijn en kan het ook langer droog zijn. In de loop van de zondag neemt de kans op buien verder af. Ja, in het gehele weekend ligt de temperatuur zo rond de 15 of 16 graden. En staat er ook het gehele weekend een stevige zuidwestenwind. Nou, na het weekend is het op maandag vrijwel droog met ruimte voor de zon. De wind neemt af en de temperatuur wint een graadje. Het wordt dan zo'n 17 graden. Nou, op dinsdag is er vrij veel bewolking met kans op een beetje regen, maar het wordt wel iets warmer met dan temperaturen van 18 of 19 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: De Puma samen met Sneller op jou heb ik gewacht. De toegankelijkheid van gebouwen, van trottoirs, van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap, dat laat nogal eens de wensen over. In deze week van de toegankelijkheid wordt er opnieuw aandacht voor gevraagd. Dat gebeurt elk jaar, maar er is nog steeds eigenlijk de conclusie dat het broodnodig is, zeggen mensen in een rolstoel. Want op veel nieuw ingerichte plaatsen lopen ze nog altijd tegen obstakels aan. Verslaggever Ilja Tuning sprak met Vinnie de Pauw van de Provinciale Gehandicaptenraad op zo'n verkeerd aangelegde parkeerplaats.
1: Zijn knalrode busje parkeert Vinnie de Pauw op de Koosjebuskesstraat hier in Vlissingen. Praktisch op de boulevard. Een hele mooie locatie en een gloednieuwe mooie gehandicapte parkeerplaats, zou je zeggen. Althans, op het eerste gezicht dan. Het is een gehandicapte parkeerplaats en ook best wel ruim op het eerste gezicht. Wat is hier nou mis mee?
2: Nou, het is een beetje onduidelijk wat hier nou de parkeerplaats is. Je ziet, het zijn twee parkeerplaatsen, maar de auto naast me die staat in de rijrichting. In mijn auto die staat dwars op de rijrichting. Dat is best wel lastig.
1: Het zijn twee gehandicapte parkeerplaatsen achter elkaar. Maar als je die auto's achter elkaar zet, dan kan jij al niet meer uit je bus komen.
2: Dan kan ik er al niet meer uit. Klopt, dan kan ik niet uit die bus.
1: En nu, hoe kom je nu uit je bus?
2: Nou, zoals altijd, ik doe de deuren open, de lift naar beneden. En dan haak ik eruit. Alleen, nu sta je met je lift eigenlijk helemaal op de weg. Maar ik doe de achterdeuren, die doe ik open.
1: Ja, die gaan nu wel open op de plek waar de fietsers langs fietsen.
2: Ja, inderdaad. Dus ik moet goed opletten, maar de fietser moet er ook goed opletten. En dat is niet tegen die deuren rijden. En als die lift eruit komt, komt er nog eens zeker een halve meter bij wat op de weg ligt.
1: Die lift schuift eruit. En die, ja, die ligt dan meer dan een meter eigenlijk op de weg. Oh, daar komt ook nog een vrachtwagen rakelings langs. Durf jij hier uit te stappen?
2: Ik durf hier wel uit te stappen. Met de goede hoop dat de automobilisten stoppen natuurlijk. Maar dat gebeurt wel, maar het is gewoon erg goed opletten inderdaad.
1: Dit is natuurlijk wel, ja, het is door de gemeente natuurlijk aangelegd met alle goede bedoelingen.
2: Dat is met alle goede bedoelingen aangelegd. Maar misschien zou het nog iets beter kunnen dat er dus bijvoorbeeld een aantal ervaringsdeskundigen ingeschakeld zouden worden. Van, goh, wat is nou de meest handige manier om deze parkeerplaats hier in de Koosjebuskenstraat, is een drukke straat in Vlissingen. Hoe kunnen we die hier inrichten dat iedereen hier veilig kan blijven passeren, maar ook kan in- en uitstappen?
1: Je zou toch verwachten dat gemeentes overal ervaringsdeskundigen betrekken bij dit soort plannen. Dat, gebeurt dat niet?
2: Dat zou je verwachten, maar dat gebeurt dus veel te weinig of niet. Dat is niet goed.
1: Kom je dit soort plekken vaker tegen die met alle goede bedoelingen zijn aangelegd, maar toch heel onhandig zijn, zoals hier?
2: Ja, die kom je inderdaad tegen.
1: Je oordeel over deze plek?
2: Nou, die is eigenlijk onveilig. Het is een onveilige plek om uit te stappen.
0: Zij Vinnie de Pauw van de Provinciale Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad in gesprek met verslaggever Ilja Tuning.

0: flauw nou.
1: Beyoncé in Texas Hold'em met Isa Halveen. Stefan Dano zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
3: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl. Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
5: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het eerste nieuws dat krijg je van Stefan Dane. Stefan, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Verdachte Dave de K. heeft vanochtend in de rechtbank in Gent verteld hoe hij kleuter Dean heeft vermoord. Hij vertelde dat hij een woedeuitbarsting kreeg op een parkeerplaats in zijn woonplaats in België. Hij heeft Dean zeker 50 keer geslagen op zijn hoofd, hals en buik. De K verklaarde boos te zijn over zijn relatie. Het jongetje bleef nog een aantal uur leven. De K reed nog een dag door Zeeland met de dode kleuter. Het lichaam legde hij vervolgens op Neeltje Jans. Vanmiddag komen ook Zeeuwse agenten naar de rechtbank in Gent om vragen te beantwoorden, onder meer over de zoektocht naar Dean. Vakbonden FNV en CNV kondigen stakingen aan in het streekvervoer. Tot kerst wordt steeds 1 dag in de week het werk neergelegd. De eerste stakingsdag is aanstaande woensdag. In Zeeland rijden dan waarschijnlijk geen of minder bussen. De volgende stakingsdag wordt nog niet bekendgemaakt. De vakbonden willen voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door het maken van noodroosters. En het aantal kaasjeskruiddikkopjes in Zeeland is flink toegenomen. Rupsen van de vlinder werden eerst alleen in Zeeuws-Vlaanderen gezien, maar nu komt die vlinder in heel Zeeland voor. Blijkt uit een telling waar Nature Today over schrijft. Waarschijnlijk komt de toename door de klimaatverandering. Het diertje leeft bij ons vooral op dijken en in polders. Het weer in Zeeland, het blijft vanmiddag bewolkt met af en toe regen. Soms is het wat langer droog, maar de zon krijgen we nauwelijks te zien. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen, morgen ook regenachtig en 15 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Jennifer Page hoorde je en Crush. Belmer op Zeeland, 12:30 is het geweest. En er lijkt toch echt een AZC te komen aan de handelssport in Terneuzen. Wethouder Sonja Suij hield de eer aan zichzelf in diezelfde gemeente en heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het wethouderschap. Worden mobieltjes in en rond scholen verboden zometeen? En welke regeling gaat het nou worden in Vlissingen? En is het stemproces daar naartoe eigenlijk wel eerlijk? Nou, dat en meer in het Zeeuwse nieuws deze week. En bespreek ik met onze panelleden Charles Linsen, oud-wethouder van de gemeente Goes en overal en nergens te vinden tegenwoordig met een fotocamera in zijn hand of om zijn nek heen. En zeg je voor jezelf, hoor ik al onder uit Middelburg. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, hallo allemaal.
0: Om te beginnen dan maar Terneuzen, hè, want de gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort in Terneuzen. Het waren wel verdeeld, hè, over het dossier. 16 stemden voor, 14 tegen. Het COA dat de opvang voor asielzoekers regelt. Ze kunnen nu aan de slag met die verhuizing. Is het goed dat er eindelijk een besluit is genomen, Sherief?
2: Zeker, anders dan blijf je in onzekerheid leven. Alle partijen. Het heeft natuurlijk best wel lang geduurd. En natuurlijk met wat ups en downs. En nu hebben ze natuurlijk echt de appel doorgesneden, zeg maar. Dat is nu gewoon klaar.
0: Ja.
2: Een krappe meerderheid, maar het is een meerderheid.
0: Want ze zijn de vorige keer gelijk geworden. Er is toen uiteindelijk niet de beslist daarover. Sarah, hoe kijk jij dan naar 16 stemmen voor, 14 tegen?
3: Nou, ik herken natuurlijk heel veel van de discussies en van de problematiek en alle voors en tegens.
0: Uit jouw tijd.
3: Vooropstellen. Ja. Dat ik blij ben dat er nu zo'n grote stap genomen is. Wat is definitief?
0: Kijk jij dan naar 16 stemmen voor, 14 tegen?
3: Nou, ik herken natuurlijk heel veel van de discussies en van de problematiek en alle voors en tegens.
0: Uit jouw tijd.
3: Vooropstellen dat ik blij ben.

0: vind ik nog te krap. Ik had de hoop dat men toch een aantal raadsleden over zichzelf waren heen gestapt en zeggen: wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, net als veel andere gemeenten in Nederland. En ook in Terneuzen moeten ze dat kunnen doen en moeten ze hun deel pakken.
1: Ja, het zorgt voor frictie daar in de politiek, want direct na deze stemming diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het gehele college van Terneuzen. Daar haalden ze dan ook geen meerderheid in. 12 stemden voor, 18 tegen.
0: Alleen maar teken van zwakte om zo'n schop na te geven. Dan moet je, als de PVV dan ook vindt dat we in een democratie moeten leven, dan moet je ook democratisch denken. En als er dan een meerderheid is en uiteindelijk een besluit genomen is, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen, dan moet ook de PVV de moed hebben om te zeggen: nou oké, we hebben onze zin niet gekregen, laten we nu met elkaar proberen er het beste van te maken. Dit is zo goedkoop.
1: Kun jij het ergens begrijpen, Sherif, dat ze iets zien gebeuren waarvan ze denken: dit klopt niet, nu dienen we een motie van wantrouwen in?
2: Ja, kijk, dit is wat vaker gebeurt. De landelijke politiek gebeurt natuurlijk ook, gebeuren die dingen eigenlijk ook niet aan de lopende band. Maar het komt heel erg veel voor. Dat is natuurlijk een stemming niet helemaal in jouw straatje pas. Ja, motie van wantrouwen. En dan, ja, het is meer symboolpolitiek dan dat je er echt iets mee bereikt.
0: Ja.
2: Maar kijk, het landelijk ziet natuurlijk eigenlijk een vergelijkbaar effect eigenlijk. Er is heel veel commotie om AZC's. En dit heeft best wel lang geduurd. Aan de ene kant is het wel heel goed dat ze natuurlijk heel veel mensen proberen het erbij te betrekken. Van ja, kijk, dit gaat gebeuren, dit willen we niet. En het heeft niet voor niks zo lang geduurd. En ja, nu is het dus eigenlijk, nu is het eigenlijk gedaan. Met best wel wat afspraken, las ik. Dus dat is op zich, ja, kijk, er moet natuurlijk allemaal nog echt uitgewerkt worden. Maar ik denk, als je natuurlijk afspraak maakt over beveiliging, en dan, dat je dan toch de mensen die eromheen wonen, die er eigenlijk, zich eigenlijk zorgen maken, dat je toch probeert die zorgen weg te nemen. En dan denkt van, ja, dit gaat hem toch worden.
1: Ja, maar die omwonenden zijn nog steeds niet gerustgesteld. Want ze hebben aangegeven aan een voorlopige voorziening te denken. En dat te gaan vragen bij de rechter. Dus dan gaan we alsnog de gang naar de rechtbank vinden, Charles.
0: Wat ik zojuist bedoelde, wat heet definitief in deze problematiek. Maar de gemeente Terneuzen, en dat geldt zowel voor de raadsleden als het college. En ook voor de inwoners, voor die groepen die zo tegen zijn. Laat ze de moed tonen door eens te informeren bij inwoners of collega's bij andere Zeeuwse gemeenten die dezelfde problematiek achter de rug hebben. We hebben in Goes, en daar ben ik heb het hier ook aan deze tafel meer gezegd, echt trots op. Vanaf de eerste ontwikkelingen van asielzoekerscentrum hebben wij onze rol opgepakt. En natuurlijk hebben wij ook problemen gehad. Maar college, raad, vrijwilligers, wijkverenigingen, we hebben het met elkaar altijd opgepakt tot op de dag van vandaag. En natuurlijk herken ik de vrees van inwoners, zeker van mensen die direct in de omgeving wonen. Maar informeer toch eens in andere steden om je heen, wat is nou de werkelijkheid geworden? Dan valt het echt mee. En dan, dat laten wij in Goes zien, dat laat Middelburg zien, dat laat Vlissingen zien. Een gemeente als Capelle, vlakbij Goes. Een kleine gemeente, vind ik dat voortreffelijk bezig is om ook samen met de Capelse samenleving toch die verantwoordelijkheid op te pakken.
1: Maar wat denk jij, gaat dit er komen in Terneuzen?
0: Ja, het moet er komen. Ja, doorgaan.
1: Denk jij ook, Sherif?
2: Ik denk, kijk, als de gemeente wil dat het komt, dan zal het wel komen. Kijk, het zal wel uitgesteld worden nu, door een rechtszaak. Maar uiteindelijk, de gemeente wint dat. En dat doe je, daar verander je weinig aan. Ja. Tenzij het natuurlijk misschien het college valt en dan komen er misschien nieuwe verkiezingen. Terwijl de rechtszaak nog bezig is, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar voorlopig staan in ieder geval alle pijlen op groen, zeg maar.
0: Ik zou ook het college en de raadsleden adviseren: laat er nu geen gat vallen. Hè? Dus niet zeggen, nou, dit hebben we nu gehad gisteren en nou wachten we even wat er gebeurt bij de rechtszaak of Raad van State. Nee, ook de komende weken, de komende dagen, de komende maanden, blijf communiceren en blijf met elkaar wijzer worden van andere ervaringen en blijf met elkaar in gesprek.
1: Ja.
0: Geen gat laten vallen van een half jaar.
1: Ja, dat is een duidelijke oproep inderdaad. De avond begon met een ander onderwerp, de mogelijke terugkomst van Sonja Suijen als wethouder. Zij liet in een brief aan de burgemeester weten dat ze zichzelf terugtrekt als kandidaat nog voor de stemming zou plaatsvinden.

0: Er stond volgens mij redelijk onderaan een brief: ik doe het niet in de verklaring. Is dat een verrassing of is dat ergens logisch,
1: nou,
0: dat ze dacht, laat maar.
1: Zo zonde voor de naam van de politiek, voor de relatie tussen een gemeentebestuur en de inwoners. Ook aan deze tafel, ik zeg het nog een keer, hebben de afgelopen jaren toch al veel voorbeelden gehad hoe het fout gaat tussen bestuurders onderling. Laten we toch meer investeren in elkaars vertrouwen. Een college moet een team zijn. Ik ken geen details. Ik weet de achtergronden niet waarom die spanning er was om een wethouder die in de praktijk in 8 jaar blijkbaar goed gewerkt heeft, een aantal goede dossiers heeft geregeld.
0: Ja, ook gewisseld is van partijen natuurlijk, ook rondom die grote onderwijsinstelling daar zat.
1: Ja, nou, dat is dat wisselen van de partijen, heb ik ook hier vaak over gehad. Het is al een slecht voorbeeld. Het is ook al een slecht teken hoe makkelijk men hopt van de ene club naar de andere. En natuurlijk doet dat wat met het vertrouwen tussen een wethouder en de teneus in zijn samenleving. Als die al of niet makkelijk overstapt naar een andere club. Maar we moeten weer volwassen bestuurders hebben. Die openstaan voor andere meningen. Luisteren naar de collega's. In collegevorm en met de raad samen proberen. Waar kunnen we elkaar wel vinden? En al dat, die schoolpleinruzietjes in het gemeentebestuur, dat moet eens stoppen.
0: Ja, ik kan een brugje nu niet laten liggen. Je hebt het over schoolplein, dan gaan we toch ook maar naar de scholen. Wat kinderen op de basisschool en de middelbare school, die zouden hun telefoon ook niet mogen meenemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. En dat zijn maatregelen die veel Zeeuwse scholen al hanteren. Wat denk jij, Sharif, die plannen van het kabinet? Goed idee?
2: Nee. Waarom? Ik denk zelf niet. Het huidige beleid wat Lena nu heeft in Middelburg, zeg maar, het mag wel op het schoolplein, maar niet in de klas. Dat vind ik, denk ik, voor deze tijd zeg maar, waarin we nu leven, een hele goede regel. Ten eerste, stel je voor, je zit nou in het vierde of vijfde jaar. Het mag ineens niet meer. En je bent al 5 jaar gewend dat het wel mag om je rooster te controleren of om iets met je telefoon te doen. Misschien moest je naar de tandarts of weet ik veel, word je gebeld door een van je ouders. Je kan niet zomaar in één keer 3 stappen terugzetten. Kijk, ik vind het heel goed dat het in de klas geweerd wordt. En mijn kinderen zitten allemaal op de basisschool. En daar hoor je ook steeds vaker verhalen dat kinderen in groep 7 en groep 8 ook gewoon hun telefoon meenemen. Mijn kinderen mogen dat bijvoorbeeld niet. Dat wil ik niet. Ik denk van, je bent een basisschoolkind. Je telefoon heeft helemaal niks te zoeken op een basisschool. Kijk, in middelbare school, dan maak je al een stap naar volwassenheid. En dan vind ik dat moet wel kunnen, zeker op het schoolplein.
1: Ik ben het met het laatste niet met je eens. Omdat communiceren met elkaar, met elkaar praten, met elkaar weer leven. In de klas concentreer je op je les als het goed is. Dus daar ben ik het sowieso mee eens. Ja. Dat die apparaten weggaan. Maar zelfs, waar zijn wij gegroeid? Waar ben ik vroeger opgegroeid? Waar heb ik vrienden gemaakt? Waar heb ik dingen geleerd? Op de schoolpleinen, rond de scholen. Dus die rottelefoontjes, zeg ik maar even, hebben op dit gebied zo'n slechte invloed. Op het vrienden maken, samen plannen maken, communiceren, ruzietjes uitvechten. Ik ben het ermee eens, je moet niet in één keer een beleid omslaan. Mm-hmm. Maar maak wel stappen. Dus ik respecteer deze besluiten. Ik begin dan in de klas, begin dan in het gebouw en kijk hoe het zich verder ontwikkelt. Maar ga wel door, want de kinderen zullen er gelukkiger van worden en wijzer.
2: Ik ben het daar niet mee eens. Mijn kinderen gamen heel veel online. En die communiceren heel veel, ook in het Nederlands, maar ook heel veel in het Engels. En die krijgen echt een vriendenkring. En dat is dan niet gericht op de mensen, jongens uit de straat, maar gewoon echt veel breder. En dan zie je toch wel dat, ja, in eerste instantie dacht ik van oké, dat telefoongebruik en al die tablets allemaal waar ze mee gamen, dat is niet goed voor hun sociale vaardigheden. Maar uiteindelijk worden die sociale vaardigheden juist alleen maar breder, omdat ze dus leren omgaan met kinderen met een andere taal, een andere achtergrond. Er zitten wel ook heel veel positieve dingen aan het telefoongebruik. Ja. En dan stel je voor, kinderen zijn wat stiller. Die praten niet, zitten in de aula. Je hebt pauze en die zeggen van, nou, die speelt een spelletje. Nou, het andere kindje speelt hetzelfde spelletje. En dan wordt het heel snel, leg je toch een vriendschap. Denk van, oh, wacht, jij speelt dat spel ook. Laten we samen spelen. En dan zit Ja, er zit toch wel een heel, ook wel een heel goed sociaal aspect aan. Het is niet alleen maar negativiteit.
0: Maar zou je dan misschien ook kunnen zeggen, we starten hier binnenkort mee en dan beginnen we vanaf de brugklas en dan bouwen we dat in die zin meer
2: op. Dat zou
0: op,
2: kunnen, ja.
0: Dat je inderdaad mensen die nu in de derde of vierde klas zitten, dat die niet ineens hun telefoon thuis moeten laten.
2: Ja, precies.
1: Maar jij onderschrijft wel dat het menselijk contact, dat is vanaf de basisschool al belangrijk. Sterker gezegd, dat is dus de groep 1 en 2 is het al belangrijk. Maar dat menselijk contact, van elkaar horen, elkaar corrigeren, elkaar wijzer maken. Maar laten we eerlijk zijn, als je vandaag de dag in de samenleving kijkt, of je nou in een restaurant zit, of je zit in een theater zelfs. Het aantal mensen wat tussendoor steeds op dat schermpje kijkt, in plaats van met elkaar te delen, wat vond jij ervan, wat vinden we ervan.
2: Klopt.
1: Ik zie het bij mijn, in mijn eigen privéwereldje. Op verjaardagen, dat zelfs mensen die apparaatjes niet uit hun handen kunnen krijgen. Maar het is jammer. Maar
2: ja, ik maak me er zelf ook schuldig aan. Hoor. Ja. Ik maak me van mijn kinderen valt ook. Ik ben gewoon eigenlijk getrapt met je telefoon aan je hand geplakt. Ja, het is, maar het is niet goed. Maar aan de andere kant,
0: jij zegt het biedt ook wel weer iets.
2: Het biedt ook mogelijkheden. Ook in deze tijd. En je kan het hoer ook niet een keer omgooien.
0: Nee. Ik ook. Dan naar wachtlijstbemiddeling. Daar zijn veel verschillende zorgverzekeraars mee bezig. En dat is nodig als je de cijfers ziet. 10 weken wachten op je knieoperatie. 13 weken zelfs op behandeling voor je hartritmestoornis. Nou, CZ bijvoorbeeld, de grootste zorgverzekeraar in Zeeland, heeft recent ook meer medewerkers ingezet op die wachtlijstenbemiddeling. Is dat acceptabel eigenlijk, die aantallen die ik noem? 13 weken wachten voor een behandeling voor je hartritmestoornissen?
2: Nee, het is niet acceptabel. En het is natuurlijk zo, kijk, een spoedeisenhulp is altijd spoedeisenhulp. Die ga je natuurlijk altijd voorrang op de lijsten. Het is absoluut niet goed, maar we leven natuurlijk in een tijd met vergrijzing. Er is meer zorg nodig, er moet meer zorg verleend worden. Er zijn al weinig mensen die in de zorg werken. En ja, dat stapelt zich op en het is erg pijnlijk, maar je ontkomt er niet aan. Ik bedoel, ik heb zelf ook, ik moest ook geopereerd worden. En dan zeiden ze ook tegen mij, van als er iemand komt met een spoedeisende iets, dan moet je wachten. Ook al ben je hier al 3 uur, 5 uur aan het wachten. En als het zoveel uitkomt, dan moet je de andere dag terugkomen. Ja, het is heel vervelend. Maar ja, dat is helaas de tijd waar we mee moeten dealen. En dan denk ik van, het is heel goed dat een verzekeraar daar wat actiever op ingaat om te zeggen van oké, wij gaan kijken waar je dan wel terecht kan.
0: Ja. Ken jij dat concept eigenlijk, Charles, dat de zorgverzekeraar meezoekt met je?
1: Nou, het is al, CZ doet het al wat langer hoor, maar ze hebben het nu ook gecommuniceerd en ik vind het hartstikke goed dat ze het doen. Want het wordt wel eens onderschat, dat kleine of grote leed van wachtlijsten. Wat er in gezinnen. Natuurlijk heb ik het, net als anderen, ook wel in mijn omgeving meegemaakt. Wat die wachttijd voor probleempjes in een gezin kunnen opleveren, of bij een klein mensje of bij een volwassen mens. En als je het kan overzien, ik moet een paar weken wachten. Nou, dat kunnen we dan aan elkaar aan. Maar wachtdagen, ook in de geestelijke gezondheidszorg van maanden, dat is niet te accepteren. Dat is niet te accepteren. Ik waardeer het dat CZ daar professioneel verder mee gaat. En dat er een brug geslagen wordt tussen de gezondheidszorg, de ziekenhuizen in zijn algemeenheid en de particuliere klinieken. Want daar liggen natuurlijk mogelijkheden om wat dat betreft meer samen te werken, in plaats van losse ondernemingen naast elkaar. Ik vind het geweldig dat CZ het nog serieuzer oppakt.
0: Ja, we hadden het afgelopen week in de Zeeuwse Kamer over. En daar zeiden ze ook, we kijken ook echt serieus naar België. Als daar dan plekken zijn. Vroeger was het zo dat je daar echt nog sneller terecht kon. Maar ze zeiden, daar is het verschil ook wel veranderd. Dan moet je ook steeds langer wachten eigenlijk.
2: Ja, dat komt natuurlijk. Hè. Zeker hier, als ik bijvoorbeeld in Vlissingen niet terecht kan, bel ik mijn huisarts en zeg van, wie schrijft dat ik naar Gent mag? En dat is uiteindelijk ben ik ook toen ook een paar keer in Gent geopereerd.
0: Ja.
2: En het is net zo ver rijden. Ik rij liever wat langer, dat ik gelijk geholpen word. En dan, dat is.
0: Gaat dat voor jou ook, Sharon? Dat je zegt, dan stap ik liever in de auto en moet ik een stukje verder. Dat ik wel gelijk geholpen kan worden.
1: Kijk, in mijn gezin ervaren dat een van mijn kinderen is inderdaad ook in Blankenberg geopereerd. Omdat het hier ook heel, heel lang duurde. Maar als je daar wat in verdiept. Het is niet helemaal één op één te vergelijken, omdat de hele gezondheidszorgorganisatie in België anders
2: is
1: geregeld dan hier. De arts, ik ben toen met mijn dochter mee geweest. En die arts was een zelfstandig ondernemer. En die, toen hadden we het over wanneer kan het, wanneer kunt u me helpen? Nou, en die pakte als het ware zijn agenda. En die keek wanneer, oh, zei nou die vrijdag, als ik dan nog een keer overwerk. Nou weet je wat, dat lukt. Nou, ik zat met zulke ogen te kijken. Want die man die koopt gewoon weer een uur operatiekamer. En dat is in Nederland natuurlijk anders georganiseerd. Het is makkelijk om kritiek te hebben. Maar het geeft wel ruimte. En ik ken goede ervaringen uit mijn sociale kring van mensen die in België geholpen zijn.
0: Ja, precies. Tot slot nog even naar het onderwerp wat jij wilde aandragen, Sharon. De reling in Vlissingen. Dat kan gestemd worden natuurlijk.
1: Zo'n leuk creatief onderwerp. En weer is er gedoe over. En dat vind ik wel zo jammer. Wat waardeer ik is de communicatie en dat je als gemeente, nu dan wel in Vlissingen, die jouw inwoners meeneemt met leuke creatieve ontwikkelingen in je stad. Maar doen er niet zo krampachtig om. Bijvoorbeeld wat ik nu van de week las over dat ze zich zorgen maakt en dat er problemen zijn. Mogen alle mensen wel stemmen? Kunnen we goed controleren of de stem juist is? Gooi dat open. Ik durf deze kritiek te uiten omdat ik het heb ervaren in mijn grote project Masterplan Binnenstad in Goes ooit. Toen hebben wij de vloerbedekking, als het ware de materiaalkeuze en de manier van bestrating, hebben wij in een winkelstraat hebben wij 3-4 modellen neergelegd voor een paar maanden. En hebben wij aan alle mensen, inwoners, bezoekers, vakantiegangers, ondernemers, hier is een formuliertje, we hebben een leegstaande winkel ingevuld. Stap even naar binnen, geef je mening over welk ontwerp, welke stenen. En ik vond toen, als verantwoordelijk wethouder, de mening van mijn toerist en van de Beverlandse bezoekers van de stad Goes net zo belangrijk als mijn eigen inwoners. En dan zal het me toch een zorg zijn of er 21 mensen twee keer hebben gestemd. En of dat er niet per ongeluk een vakantieganger ook mee heeft gestemd. Mensen die interesse in jouw stad hebben. Het is alleen maar reclame voor Vlissingen dat mensen zich aantrekken hoe die boulevard aangekleed moet worden. Maak gebruik van de meting en ga niet ambtelijk bureaucratisch zeuren over aantallen stemmen. Niet doen.
0: Wat denk jij, Sharif? Is het problematisch als mensen 10 keer kunnen stemmen met valse codes?
2: Nee, het is geen bindend referendum. Dus laat de mensen gewoon lekker hun stem doen. En een gemeente heeft toch een keuze. Nou, hè, we hebben 3-4 opties. Ze hebben altijd al een voorkeur. En als ze zeggen van nou, wij twijfelen tussen A en B. En iedereen stemt massaal op B. Dan zeg je van nou, zie je, dan is het toch een leuke keuze. Hun staan erachter, wij staan erachter. En dan is het allemaal mooi opgelost. Dus ik denk ook van, daar moet je allemaal niet zo moeilijk over doen.
0: Nee, niet zo groot maken dan.
2: Nee, precies. Uiteindelijk is wat Charles zegt, het is reclame voor je stad.
1: Precies.
2: En dat is gewoon.
1: Het is zelfs een prachtig middel om met je inwoners in contact te komen. Samen met je stad bezig te zijn. Hoe zullen we het samen doen? Ga niet over hokjes en kruisjes. En
0: valse codes, nee precies. Plannen voor het weekend, tot slot. Een beetje herfstachtig buiten. Gaan jullie ervan profiteren of blijven jullie lekker binnen?
2: Werken. Verjaardag van mijn kind. En dat is eigenlijk, dan is het weekend weer vol.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Als het even kan, lekker weer naar buiten.
0: Ja. Het wordt iets beter, volgens mij 19 graden wordt het aan het einde van het weekend en begin van de volgende week.
1: Het is gewoon weer aardig weer.
0: En foto's maken natuurlijk, het wordt herfst.
1: Ja. Je moet het zelf invullen.
0: Mooie herfstbladeren trouwens ook, ik zie ze nu pas eigenlijk.
1: Heb ik me opgekleed vandaag.
0: Prachtig.
1: Blaadjes vallen.
0: Sharon Sharif, dank voor jullie komst hier naar Jusdien. Fijn weekend. Zometeen dan is Elias erna 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je om 4 uur graag weer. Tot dan.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
15: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
24: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
23: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
24: Wow.
25: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
23: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: understanding. De Engelse band Redbox en For America. En dat was een echte...
1: One Day Fire.
0: Want dit was hun enige hit. We zijn begonnen op de vrijdag. Omroep Zeeland. Het is bijna weekend.

0: Dit is de spiksplinter nieuwe single van Raccoon. Muziek uit Zeeland, dicht bij het vuur. Zullen we het even officieel doen?
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat bedoel ik inderdaad. En zometeen weer een fragmentje van een hit die voor tweeën te horen is op de radio. En dan kan je eens even nadenken over welke plaat zou dat kunnen gaan. Blijf dus...

Breakfast in America uit 1979, uit de tijd dat albumhoezen heel erg belangrijk waren. Ja, wat zie je dan op die albumhoes? Je kijkt vanuit het vliegtuig naar de skyline van New York. En dan zie je de stad, die is helemaal opgebouwd uit allerlei producten en zaken die je gebruikt voor het ontbijt. En dan staat er aan de voorkant een actrice die een serveerster uitbeeldt als het vrijheidsbeeld. Heel bijzonder. We gaan naar het fragment luisteren van een hit die sowieso voor tweeën te horen is op de radio. Maar welke hit is het? Oh, dat klinkt wel bekend, toch? Nog een keertje? Denk er eens over na en voor het antwoord moet je blijven luisteren, want ik ga het allemaal vertellen.

0: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Verdachte Dave de K. heeft vanochtend in de rechtbank in Gent verteld hoe hij kleuter Dien heeft vermoord ruim 4 jaar geleden. Hij vertelde dat hij een woedeuitbarsting kreeg op een parkeerplaats in zijn woonplaats in België. Hij heeft Dien zeker 50 keer geslagen op zijn hoofd, hals en buik. De K. verklaarde boos te zijn over zijn relatie. Na de toetakeling bleef het jongetje nog even leven. Daarna reed de K. nog een dag door Zeeland met de dode kleuter. Het lichaam legde hij vervolgens op Neeltje Jans. Straks komen ook Zeeuwse agenten naar de rechtbank in Gent om vragen te beantwoorden, onder meer over de zoektocht naar Dien. Vakbonden FNV en CNV kondigen stakingen aan in het streekvervoer. Tot kerst wordt steeds 1 dag in de week het werk neergelegd. De eerste stakingsdag is aanstaande woensdag. In Zeeland rijden dan waarschijnlijk geen of minder bussen. De volgende stakingsdag wordt nog niet bekendgemaakt. De vakbonden willen voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door het maken van noodroosters. Bij de aanleg van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap gaat het in Zeeland nog te vaak mis. Rolstoelgebruikers lopen tegen problemen aan, zoals te hoge stoepen, te weinig ruimte en tegels waar modder doorheen komt. De Provinciale Gehandicaptenraad wil dat gemeenten vaker mensen met een beperking betrekken bij het ontwerp, zegt voorzitter Vinnie de Pauw.
6: Maar misschien zou het nog iets beter kunnen dat er bijvoorbeeld een aantal ervaringsdeskundigen ingeschakeld zouden worden. Van goh, wat is nou de meest handige manier om deze parkeerplaats hier, hoe kunnen we die hier inrichten, dat iedereen hier veilig kan blijven passeren, maar ook kan in- en uitstappen.
5: Tot slot nog het weer. Het blijft vanmiddag bewolkt met af en toe regen. Soms is het wat langer droog, maar de zon krijgen we nauwelijks te zien. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen. Morgen ook regenachtig en 15 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

0: Een liedje met maar een paar tekstregels die worden herhaald. Het is zo wonderschoon, zo goed gemaakt. Tom Petty, A Face in the Crowd. En hij kreeg ook nog hulp van Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra, die de productie deed. Ja, dat is niet de minste. Welke hit is dit? Nou, nog steeds geen antwoord van de presentator. Je moet er nog even over nadenken of in ieder geval geduld hebben, want voor tweeën dan wordt deze hit gedraaid.
1: I told myself, life is short,

Monday, I have Friday on my mind. Het is vrijdag inderdaad en dan hoor je de Easy Beats bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Herken jij deze hit? Het gaat om een plaat uit de jaren 80 van Toto. En de mensen die deze band wel eens live hebben gezien, die weten het. Het is een uitstekende live band, fantastisch. Stop Loving You, toen hadden ze weer een nieuwe zanger.

Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
14: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
19: & De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op larep.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Womack & Womack. Zij de dochter van Sam Cooke. En hij de broer onder andere van soulzanger Bobby Womack. Ja, die waren een stelletje. En die hebben ook samen dus een plaat uitgebracht. En daarop stond Teardrops. En na deze enorme grote hit hadden ze ook nog een andere hit. Tot ieders verrassing eigenlijk. All I, in just a ball game. We play jackpot, lose or draw. Zoek hem eens op. Sowieso, dat hele album is geweldig van Womack & Womack. Je hoort het allemaal in de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

Veel te jong overleden, Nick Kamen. Je hebt vast wel eens een keer in een lift gestaan en dat je dit liedje hoorde. Ja, het was op deze datum dat de grote doorbraak kwam van Kenny G met Songbird. Hij verscheen voor het eerst in The Tonight Show met Johnny Carson. En hij zou volgens afspraak een cover van Junior Walker's What Does It Take To Win Your Love spelen, maar besloot tijdens de uitzending zijn eigen compositie te doen en het werd Songbird. Nou, en dat leverde heel veel enthousiaste reacties op. Precies 40 jaar geleden op deze datum, 9 oktober. En wat gebeurde er nog meer? Ray Charles bereikte de eerste plaats in de Verenigde Staten met hit The Road Jack, 65 jaar geleden, in 1961. Die draaien we ook nog wel eens bij Omroep Zeeland. En Bruce Springsteen gaf zijn laatste concert ooit in de Giants Stadium in New Jersey, 17 jaar geleden in 2009. Hij schreef speciaal voor de gelegenheid een vroege versie van het liedje Wrecking Ball. Een liedje dat later op een album zou verschijnen. Dat stadion dat werd uiteindelijk gesloopt.

De inspiratie was de hartslag van een nog ongeboren baby. Take Your Time Girl van Niels Geuzebroek. Ja, zometeen het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Natuurlijk ook te volgen via omroepzeeland.nl of de Omroep Zeeland app. En dit is een van de twee samenwerkingen tussen Mike Oldfield en Maggie Reilly. We gaan dus naar Frankrijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Vier Zeeuwse politiemensen vertellen op dit moment in de rechtbank in Gent over het onderzoek door de Nederlandse politie naar de ontvoering en het aantreffen van Dean op Neeltje Jans ruim 4 jaar geleden. Verdachte Dave de K. heeft vanochtend in de rechtbank verteld hoe hij kleuter Dean heeft vermoord. Hij vertelde dat hij een woedeuitbarsting kreeg op een parkeerplaats in zijn woonplaats in België. Hij heeft Dean zeker 50 keer geslagen op zijn hoofd, hals en buik. De K. verklaarde boos te zijn over zijn relatie. Na de toetakeling bleef het jongetje nog even in leven. Daarna reed de K. nog een dag door Zeeland met de dode kleuter. Het lichaam legde hij vervolgens op Neeltje Jans. Waterschappen moeten vrijwilligers of sportvissers aan kunnen wijzen om rivierkreeften te vangen. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens van Natuur besloten. Rivierkreeften duiken op steeds meer plekken op, terwijl ze hier niet thuis horen. Ze eten waterplanten en zorgen voor schade aan dijken. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de Damse Vaart in Sluis. Om schade te beperken moeten meer mensen de kreeften kunnen vangen. De inzet van alleen beroepsvissers is volgens de staatssecretaris niet genoeg. Bij de aanleg van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap gaat het in Zeeland nog te vaak mis. Rolstoelgebruikers lopen tegen problemen aan, zoals te hoge stoepen, te weinig ruimte en tegels waar modder doorheen komt. De Provinciale Gehandicaptenraad wil dat gemeenten vaker met mensen met een beperking betrekken bij het ontwerp, zegt voorzitter Vinnie de Pauw.
2: Maar misschien zou het nog iets beter kunnen dat er dus bijvoorbeeld een aantal ervaringsdeskundigen ingeschakeld zouden worden. Van, goh, wat is nou de meest handige manier om deze parkeerplaats hier, hoe kunnen we die hier inrichten, dat iedereen hier veilig kan blijven passeren, maar ook kan in- en uitstappen.
1: Het weer in Zeeland, het blijft bewolkt met af en toe regen. Soms is het wel wat langer droog, maar de zon krijgen we nauwelijks te zien. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het is zo'n 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen en morgen is het ook regenachtig, dan zo'n 15 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Kijk voor nieuws en weer, ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Goes-Zuid en afrit Capelle-Zuid. Op dit moment 3 kilometer file en dat zorgt voor 5 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Thing Called Love van Queen natuurlijk. En dit heeft Freddie Mercury echt binnen een kwartiertje geschreven toen hij in bad zat. Ergens in Zwitserland was dat. Crazy Little Thing Called Love van Queen natuurlijk. En dit heeft Freddie Mercury echt binnen

Minutes. Daffy met Mercy en Coldplay Viva La Vida. Dat waren allemaal grote hits in dat jaar. Marco Borsato scoorde ook. En Nick en Simon stonden ook hoog in de hitlijsten met Rosanna. En Ilse de Lange bracht een liedje uit dat ook nu weer heel populair is. Dankzij TikTok. So

mooie, melodieuze, sfeervolle, rustige plaat van Nell Horan. En This Town, die hebben we toch al een tijdje niet meer gehoord in de muziekmiddag. Dus die ga ik weer hoog op mijn lijstje zetten. Hier is Shakira. Come on, get

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Omroep Zeeland.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Hall & Oates, de mannen die zo'n enorme zakelijke ruzie hebben dat ze nooit meer samen wat gaan doen. Heel jammer, I can't go for that, no can do. En het was voor Michael Jackson de inspiratie om Billie Jean te maken. Dat loopje dan, hè? Het synthesizer loopje.

0: zat laatst nog te kijken naar een registratie van een concert dat America gaf in Central Park. Eind jaren 70 was dat. Prachtig. Ook prachtig om te zien hoe mensen gewoon zo'n concert beleefden. Het is 9 oktober. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Het is vandaag de geboortedag van John Lennon. In 1940 geboren op 9 oktober. Helaas overleden. Doodgeschoten in 1980. En zijn zoon, Sean Lennon, werd ook geboren op 9 oktober. Is vandaag 51 jaar geworden. Verder op de verjaardagskalender zie ik de naam staan van Jackson Browne. Hij schreef mee aan het liedje Take It Easy van de Eagles, waarmee ze doorbraken, hun eerste hit scoorden. Maar ook bekend van zijn solowerk Doctor My Eyes en Stay. En met Clarence Clemens natuurlijk You're a Friend of

Agda en de Munnik, ik zeg niets. Je luistert naar Omroep Zeeland en dit werd geschreven door onder andere de heren van ABBA en Tim Rice. Voor de musical Chess is dit Murray Head, One Night in Bangkok. En hij is de man die praat in dit liedje.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Waterschappen moeten vrijwilligers of sportvissers aan kunnen wijzen om rivierkreeften te vangen. Dat heeft de staatssecretaris van Natuur besloten. Rivierkreeften duiken op steeds meer plekken op, terwijl ze hier niet thuis horen. Ze eten waterplanten en zorgen voor schade aan dijken. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de Damse Vaart in Sluis. En ook in Cirruskerk op Walcheren probeert het waterschap de dieren te vangen. Om schade te beperken moeten meer mensen de kreeften kunnen vangen. De inzet van alleen beroepsvissers is volgens de staatssecretaris niet genoeg. Alle Zeeuwse gemeenten hijsen de regenboogvlag voor Coming Out Dag. Dat doen ze wel op verschillende dagen. Coming Out Dag valt op zondag. In Vlissingen en Borselen wappert hij daarom vandaag al. In Zeeuws-Vlaamse gemeente en Tolen morgen. En alleen Schouwen-Duiveland hijst de vlag zondag. De rest doet dat op maandag. De Provinciale Gehandicaptenraad wil dat gemeenten vaker hulp vragen aan rolstoelgebruikers bij het ontwerpen van parkeerplaatsen. Rolstoelgebruikers lopen tegen problemen aan, zoals te hoge stoepen, te weinig ruimte en tegels waar modder doorheen komt. En dat kan anders, zegt Vinnie de Pauw, voorzitter van de Provinciale Gehandicaptenraad.
2: Maar misschien zou het nog iets beter kunnen dat er bijvoorbeeld een aantal ervaringsdeskundigen ingeschakeld zouden worden. Van, goh, wat is nou de meest handige manier om deze parkeerplaats hier, hoe kunnen we die hier inrichten, dat iedereen hier veilig kan blijven passeren, maar ook kan in- en uitstappen.
1: Het weer in Zeeland bewolkt en af en toe regen. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen. Morgen ook regenachtig en dan 15 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie. De ABB meldt een file op de A58. Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt De Poel en afrit Capelle-Zuid. Het is een file van 5 kilometer, houdt rekening met een kwartier vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: De drie musketeers uit de film De Drie Musketeers. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. En All for Love. En de vierde musketeer is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Vrijdag is het. Heb jij nog een tip?
1: Miles Davis, de trompetist die 100 jaar zou zijn geworden. En zijn legendarische trompet komt vanavond tot leven in de Spot in Middelburg met trompetist Varenkamp. Hij brengt een ode.
0: Dankjewel Rob voor deze tip. En als ik jou dan zo hoor praten over Miles Davis, dan krijg ik toch wel gelijk de neiging om even een klein stukje te draaien van Kind of Blue van Miles Davis. So What heet deze track. Toch maar een beetje alvast in de sfeer te komen voor wat Rob Bakker net vertelde. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland, zometeen Suzanne en Freek. Maar eerst Damiana David, Tyla en Nile Rodgers.

Shanna Spyro, zij zong Great Expectation. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis op jouw radio met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En bel hè, na 5:30 naar, zegt u maar, 011845x9 of app. Je mag zelf het onderwerp uitkiezen, want het is vrijdag.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op €5 miljoen. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluizen Oude Hoorn, een file van 5 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid, 5 kilometer. Daar ook een kleine 10 minuten op dit moment. En de A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum, 19 kilometer. Ruim een half uur vertraging daar. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Laatst in het overzicht, de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland 4 kilometer, daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
15: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
17: Hé, hey, doe eens normaal, man.
18: Voor elk budget een Megabed.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
14: Komt het er nu echt een AZC aan de handelspoort in Terneuzen? Nou, als het aan de gemeente ligt, wel. Nipt de overwinning voor de mensen die daarvoor waren. Nou, meer over die belangrijke vergadering gisteren in Terneuzen. Zo, in deze Zeeland komt thuis. Met alle goede bedoelingen leggen gemeentes parkeerplaatsen aan voor gehandicapten. Maar er gaat veel bij mis. En Solange de Koster, we hebben er al even niet meer gesproken. We gaan down under zometeen naar Australië. Onze ziel in het buitenland is naar een concert geweest. Van welke artiest en hoe het precies zit, hoor je zometeen. Bijna 6:04. Luister naar Zeeland komt thuis met het nieuws van deze vrijdag. En muziek van Ed Sheeran.

0: Het is Bernardi en Azizam. Twee keer viel er een belangrijke beslissing in Terneuzen gisteravond. Eentje ging over het AZC aan de Handelspoort, de andere over het wethouderschap van Sonja Suij. Urenlang waren de raadsleden met elkaar in conclaaf. Het debat ging tot diep in de nacht door. Verslaggever Justin Philipsen was daarbij aanwezig. Justin, voor jou dan goedemorgen. Waar wil je beginnen?
1: Met het AZC. Dat is namelijk een dossier dat al jaren loopt in Terneuzen. En het verhaal is bekend, hè. Het COA wil een AZC aan de Handelspoort voor 200 asielzoekers. Maar daarvoor heeft het nog een vergunning nodig. En precies over die vergunning werd gisteravond gestemd door de raadsleden. En er werd echt tot diep in de nacht over gedebatteerd. En uiteindelijk stemde de raad voor die vergunningverlening van het AZC. 16 raadsleden stemden voor, 14 tegen, nipt dus. Maar kortom, groen licht voor het AZC aan de Handelspoort.
0: Ja, maar er was veel om te doen, hè?
1: Ja, inderdaad. Want zoals ik al zei, dit dossier loopt al jaren. Vorig jaar was dat AZC ook al meerdere keren een beladen onderwerp in de raad. In november is er dan ook een burgemeester opgestapt vanwege dit AZC-dossier.
0: Maar goed, nu is het afgerond?
1: Ja, nou, dat is nog maar de vraag. De raad van Terneuzen stemde dus voor die vergunningverlening. Maar de omwonenden van de Handelspoort, die keer op keer voor het stadhuis stonden met protestborden, die hebben aangegeven naar de rechter te stappen. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd.
0: Ja, en dan was er nog iets met 17 voorwaarden, toch?
1: Ja, de raad is niet zomaar akkoord gegaan met dat AZC. Daar verbond het dus wel die 17 voorwaarden aan. Belangrijke punten zijn dat het AZC maximaal 10 jaar blijft staan. Dat er 24/7 beveiliging is. En dat de asielzoekers die nu al in de noodopvang zitten in Terneuzen, dat die mee verhuizen straks naar de Handelspoort.
0: Maar goed, dit dossier was afgesloten. Toen kwam er nog een motie van wantrouwen.
1: Ja, gebeurde ook nog gisteravond inderdaad. Direct na dat groene licht voor het AZC diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het gehele college van Terneuzen. Dat is best serieus, want met een motie van wantrouwen zeg je eigenlijk het vertrouwen op in een politicus. En heel even leek het alsof dat ook nog spannend zou worden, maar de motie behaalde geen meerderheid.
0: Nee, en dan begon die avond nog met de andere hoofdpersoon, Sonja Suij.
1: Ja, daar begon de raad inderdaad ook mee. Dat zeg je goed. De raad wilde opnieuw stemmen over het wethouderschap van Sonja Suij. De vorige keer werd ze namelijk weggestemd door de raad. En nu zat eigenlijk iedereen er klaar voor, totdat burgemeester Frank Weerwind een brief voorlas namens haar.
2: De afgelopen weken heb ik meer tijd met mijn gezin kunnen doorbrengen. En heb ik me gerealiseerd dat daar voor nu mijn prioriteit ligt. Een eventuele benoeming als wethouder zal ik vanavond dan ook niet aanvaarden.
1: Ja, niet aanvaarden, zegt Frank Weerwind daar zo. Ze houdt de eer aan zichzelf. Na 8 jaar stopt Sonja Suij als wethouder.
0: Ja, je hebt er de hele avond gezeten. Wat is jouw conclusie?
1: Nou, heel simpel. De raad geeft groen licht voor een AZC. En Sonja Suij wordt geen wethouder.
0: Oké, Justin Philipsen, dankjewel.

0: Joey Lewis en de nieuws. The power of love. Het is 4:15. Stefan van der Gijzen die volgt het weer voor ons vandaag. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is best onstuimig, de harde wind die er waait.
1: Ja, het was een echte herfstdag vandaag met perioden met regen in meer of mindere mate. In Kamperland is 9 mm regen gevallen. In Westdorpen zo'n 2,1 mm. En er komt nog wat meer bij in de komende uren. Nou, ook de zuidwestenwind, ja, die was toch behoorlijk van de partij vandaag. Die waaide stevig door, vlak aan zee en op weerstation Vlissingen. Toch geregeld een harde wind, windkracht 7. Ja, en de regen hing samen op de passage van een warmtefront. Die nam weer warmere lucht mee, waardoor het nu op veel plaatsen weer ruim 18 graden is. Nou, vanavond valt er eerst nog af en toe regen, overgaand in meer losse buien. Dus het wordt ook wel weer wat vaker droog. Temperatuur daalt in de nacht naar zo'n 10 tot 13 graden... met vlak aan zee nog een krachtige wind die draait naar het westen. Nou, in het weekend vallen verspreid een aantal buien. Tussendoor zien we de zon geregeld. Kan ook gerust wel een aantal uren droog zijn. En in de loop van de zondag dan neemt de kans op buien verder af. Nou, de temperaturen die liggen in de middag zo rond de 16 graden. En er blijft toch wel een vrij stevige wind waaien uit het zuidwesten. Een windkracht 4 tot 6. Nou, na het weekend is het op maandag vrijwel overal droog met wat ruimte voor de zon. De wind neemt ook af en de temperatuur gaat iets omhoog naar zo'n 17 graden. Op dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur verder naar zo'n 19 graden. Maar moeten we op dinsdag wel weer rekening houden met een klein beetje regen.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Op de weg best wel druk, onder andere op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat, 4 kilometer. Je vertraging een kleine 10 minuten. De N57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoet Sluis Oudehoorn, 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid, 6 kilometer. 10 minuten is je vertraging daar. En de laatste in dit overzicht is de A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum, een file van 19 kilometer. Bijna 40 minuten vertraging. De weg was daar even afgesloten door een ongeluk. Inmiddels is die weer vrij, maar hou dus rekening met flink wat vertraging daar.

0: En note to self. Wat valt op in het nieuws vandaag? Nou, het is de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. En mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, die konden dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Kon voor de laatste dag in Hoorn in een speciale inzamelbus. En de burgemeester die was daar ook bij vanochtend. Of er veel mensen op af zijn gekomen?
1: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op verantwoorde manieren in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
0: Nou, in het hele land al duizenden kilo's vuurwerk naar die inzamelpunten gebracht. Ghana vraagt Nederland om hulp om drugscriminelen op te sporen en op te pakken. Onlangs werd er al een grote drugsvangst gedaan, waarbij 2 Nederlanders werden aangehouden. Justitieminister Van Wil zegt dat Ghana nu meer met Nederland wil samenwerken.
2: Zij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met ze meebrengt. En wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
0: Zo is volgens Van Wil al duidelijk dat het netwerk van drugscrimineel Bolle Jos gebruik maakt van de havens in Ghana. Die zit zelf nog altijd in Sierra Leone, ook een land in West-Afrika. En de grote schoolprotesten in Frankrijk heeft ook gevolgen voor leerlingen hier. Zo werd het schoolreisje van 2 VWO-klassen uit Albeierland op het laatste moment flink omgegooid. Ze konden niet naar Parijs vanwege de rellen, maar gelukkig had de docent een alternatief.
3: En toen dacht ik, nou, dan gaan we lekker naar Drenthe. Je neemt niet kinderen daar naartoe als het onrust is. Bij een paar zijn er echt tranen gevloeid. Die vonden het echt heel erg jammer.
4: Grollo is vast een prachtig dorpje, maar het is natuurlijk geen Parijs. Het is alsof je leerlingen hebt beloofd om naar een Michelin-restaurant te gaan en dan uiteindelijk eindig je bij de Febo.
0: Ja, ik denk dat ze liever bij de Febo dan eindigen. Maar deze Frankrijk-expert vond het dus een beetje onzin, maar de school wilde echt geen risico nemen. De kinderen die waren uiteindelijk toch ook blij dat het schoolreisje wel doorging op een andere manier. In Drenthe.

0: George Ezra hoor je en Shotgun. Het is bijna 4:30. Zometeen is naar Australië gaan. Eens kijken hoe het daar is bij Solange de Koster, onze ziel in het buitenland. Stefan Daan zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En Elias heeft nog een boodschap voor je.
1: He, het is bijna weekend. Morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending.
2: Hey mensen.
1: Boswachter Paul Begijn heeft het over de zandsuppletie in de Oosterschelde. Fijn voor de natuur daar. In de boekentip een kinderboek over mopperen. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en natuurlijk ook de wekelijkse verloting.
3: Bingo! Bingo!
1: Bingo! Ik verloot weer de Omroep Zeeland sokken. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur. Tot dan!
4: Ja, dankjewel Elias.
5: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Nu ook met een vestiging in Brabant.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Al 5 geweest, Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het Hof in Gent heeft vandaag waardering uitgesproken voor het Nederlandse deel van het politieonderzoek naar de ontvoering en dood van de Belgische kleuter Dean. 4 Zeeuwse politiemensen gaven vanmiddag in de rechtbank uitleg over hun onderzoek. Zij waren bij betrokken omdat het lichaam werd gevonden op Neeltje Jans. De voorzitter van het Assisenhof noemde het een strak en zakelijk onderzoek, maar ook heel menselijk. Verdachte Dave de K. heeft eerder vandaag verteld hoe hij kleuter Dean had vermoord. Het proces duurt nog zeker 6 dagen. Waterschappen moeten vrijwilligers of sportvissers aan kunnen wijzen om rivierkreeften te vangen. Dat heeft de staatssecretaris van Natuur besloten. Rivierkreeften duiken op steeds meer plekken op, terwijl ze hier niet thuis horen. Ze eten waterplanten en zorgen voor schade aan dijken. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de Damse Vaart in Sluis. En ook in Seruskerk op Walcheren probeert het waterschap de dieren te vangen. Om schade te beperken moeten meer mensen de kreeften kunnen vangen. De inzet van alleen beroepsvissers is volgens de staatssecretaris niet genoeg. Alle Zeeuwse gemeenten hijsen de regenboogvlag voor Coming Out Dag. Dat doen ze wel op verschillende dagen. Coming Out Dag valt op zondag. In Vlissingen en Borselen wappert die daarom vandaag al. In Zeeuws-Vlaamse gemeente en Tolen morgen. Alleen Schouwen-Duiveland hijst de vlag zondag en de rest doet het maandag. En over 1,5 uur gaat de Zeelandbrug weer open. Dat is 3 dagen eerder dan gepland. De werkzaamheden aan de beweegbare delen van de brug verliepen zo voorspoedig dat de brug dus straks weer open kan. De scheepvaart kan vanaf maandag de Zeelandbrug weer passeren. Het weer in Zeeland bewolkt en af en toe regen. Er staat een vrij krachtige wind. Aan zee soms harde windstoten en het is 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen. Morgen ook regenachtig en dan 15 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Kijken op de weg met vertraging op de A58 Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markizaten file van 4 kilometer, daar 5 minuten. En 57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seruskerke 3 kilometer, daar bijna 10 minuten vertraging. En diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer, 10 minuten vertraging daar op dit moment. De laatste is de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer, daar is je vertraging 10 minuten.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag, Zeeland.

0: spreek ik die van jou.
1: Ik ben, of jij bent mijn dopamine, ik ben jouw cardio. Teksten van Emma Heesters, hartenbreker, hoorde je bij Omroep Zeeland. Het is 16:30 geweest. Vorige week zaten we midden in het kustmarathongeweld, de start van dat weekend. Dus al eventjes niet meer geweest in Australië bij onze Zeeuw in het buitenland. Laten we een kijkje nemen in het leven van Solange de Koster. Solange, voor jou, goeienacht.
2: Ja, goedemiddag allemaal.
1: Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer. Dat is heerlijk.
1: Ja.
2: Ja, gewoon. Als een vangetje. Ja, zeker. Ja,
1: we moeten het zo meteen even hebben over een concert waar jullie zijn geweest. Maar eerst even. De laatste keer hebben we het gehad over een grote Lego-beurs bij jullie in de buurt. Jullie zijn toch wel liefhebbers. De verkopen zelf regelmatig partijen Lego. Kopen dat dan weer op. Wat hebben jullie bij die beurs ingeslagen?
2: Nee, we hebben het beschaafd gehouden. We hebben een klein setje van Leonardo da Vinci gekocht. Mijn man die heeft dat is een soort vliegschip, had hij al. Dus we hebben iets kleins voor erbij gekocht. Maar ja, voor de rest gewoon hartstikke leuk om te zien wat andere mensen gebouwd hebben. Een heel pretpark en steden. En ja, gewoon echt leuk om te zien.
1: En geeft wellicht weer inspiratie voor jullie, toch?
2: Ja, ik zei, vertelde of zei dan tegen elkaar van nou, als wij alle Lego opzetten, dan hebben we ook best wel wat tafels om te vullen.
1: Dus binnenkort bij jullie thuis een evenement, hoor ik.
2: Ja, wie weet, doen we ooit een keer mee aan het Brick-event hier in Mackay.
1: Dat zou leuk zijn. Wat zijn bekende artiesten in Australië? Want we moeten het zo meteen hebben over een concert waar jullie naartoe zijn geweest de afgelopen week. Maar wat zijn andere grote namen eigenlijk?
2: De Birds of Tokyo zijn hier heel erg bekend. Wij zijn naar Guy Sebastian geweest. Die is hier echt mega populair. Ja, ik ben nog niet echt helemaal thuis in alle Australische muziek. Ik hoor ze wel op de radio, maar namen zijn soms nog wel een beetje moeilijk.
1: Nee, precies. Oké, maar de Guy Sebastian, de auto Sia komt uit Australië blijkbaar. Kylie Minogue komt uit Australië. Tones and I natuurlijk, ja, is ook klopt. Een grote artiest. Oké, maar de Guy Sebastian, zijn jullie deze week geweest? Trad hij in de buurt op?
2: Ja, in Mackay.
1: Oh,
2: dus dat was geweldig. Ja, hij doet eigenlijk voornamelijk de grote arena's in de grote steden. Maar die is een tour begonnen dat hij 47 plaatsen in Australië aandoet. En tot januari. En dat doet hij een beetje de remote towns, zeg maar. Dus ik zag dat hij kwam naar elkaar. Dus ik dacht, nou, hoppakee, kaarten kopen. Want het was echt zo uitverkocht. Dus,
1: zo snel gaat het
2: ja,
1: wel.
2: Dan blij dat we, ruim 1000 plaatsen zijn er hier in het entertainment center. En het was echt zo uitverkocht in no time.
1: Misschien ook wel leuker, toch? Want je hebt dan inderdaad die arena-tours waar 30.000, 40.000 man bij zit. Met 1000 man is het toch veel intiemer, lijkt mij.
2: Ja, dat vind ik zelf ook. Het is echt een beetje zo'n soort huiskamerconcert dan. Hij is op het duur ook de zaal in gegaan. Van, goh, vind je leuk dat ik zing? Het mag ook iets anders zijn. Ik hoef niet van mezelf. Dus dan kwamen er nog een paar andere liedjes voorbij. Iemand vroeg van Michael Jackson en de Google Diva even op. De tekst, zeg maar, omdat hij die wist helemaal. En echt heel persoonlijk.
1: Nou, dan brengen we je nog één keer terug naar die stemming van dat concert van Guy Sebastian. Dankjewel Solange de Koster, onze Zeeuw in het buitenland. Fijn weekend, tot volgende week.
2: Dankjewel, tot volgende week.

0: I go. Karsten Bestin, Before I Go, zo langs je de kosten. Onze ziel in het buitenland heeft hem dus gezien de afgelopen week. Live, recht voor haar. Bijzonder verhaal. Volgende week uiteraard weer meer vanuit Australië. Zometeen om 17:30 een nieuwe Zegt u het maar. Daar ging het eerder deze week onder andere over postzegels. Naar aanleiding van een postzegelvel over de Deltawerken. Het Oosterscheldekering staat erop. De Oesterdam, Badse Spuissluis onder andere. En precies 40 jaar geleden na die gebruikinname van de stormvloedklering in de Oosterschelde. Alleen soms lijken postzegels toch een beetje verleden tijd te worden. Mede door de hoge prijs van een postzegel. Dan zou je zeggen, een WhatsAppje sturen, dat is goedkoper. Dat is eigenlijk gratis, toch? Nou, mevrouw Jans uit Arnhem-Muiden, die blijft toch gewoon trouw aan haar kaartjes.
1: Ja, dat is waar. Maar het is niet zo, ik vind dat niet zo persoonlijk. Ik vind dat gezellig. Ja. Want ik ben ook jarig geweest en er stond een schoorsteen vol met kaartjes.
0: Dat is wel leuk,
1: kijk je er nog eens naar. En het is net wat op die mevrouw zei. Je moet er moeite voor doen. Je moet naar de post, maar dat geeft allemaal niks. Nee. Want mijn hoedluis, je moet blij zijn dat je het nog kunt.
0: Wat hebben we nog niet besproken deze week? Of wat wil je nog kwijt? Zometeen om 17:30. Een nieuwe editie van Zegt u het maar. Nu muziek van Smokey Robinson en The Miracles. The Tears of a Clown.

0: Smokey Robinson en de Miracles, The Tears of a Clown. De toegankelijkheid van gebouwen, van trottoirs, van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap, laat het nogal eens wensen over. In deze week van de toegankelijkheid wordt er steeds opnieuw aandacht voor gevraagd. Gebeurt elk jaar, maar is nog steeds brood nodig, zeggen mensen in een rolstoel. Verslaggever Ilja Tuning sprak met rolstoelgebruiker Daniel Vloed over wat hij allemaal zo tegenkomt aan obstakels op parkeerplaatsen.
1: Daniel Voet, we lopen, we rijden. Jij met de rolstoel over het Damplein in Middelburg. Hier zijn allemaal parkeerplaatsen. Wat is hier aan de hand? Wat kan hier beter?
2: Nou, hier kan heel veel beter. Als je kijkt naar wat hier allemaal is aangelegd, het ziet er allemaal prachtig uit. Elektrisch parkeren. Alleen waar niet over nagedacht is, is dat zij het elektrisch parkeren ook mogelijk maken voor gehandicapten. Wat we hier zien is naast een ex-parkerenbord zien we eigenlijk gehandicaptenbordjes en eentje voor deelauto's. Zelfs de deelauto's kunnen elektrisch rijden. Mensen kunnen elektrisch rijden, maar gehandicapten blijkbaar niet, want er staat helemaal geen paal.
1: Hier zijn 10 parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Daarnaast gehandicaptenparkeerplaats, maar geen laadpaal.
2: Nee, is een super gemiste kans natuurlijk, want het is gewoon heel simpel om die paal nog één plek door te trekken. En dat hebben ze niet gedaan.
1: Is dat nodig?
2: Ja, zeker nodig. Ik zou heel graag elektrisch willen rijden. Maar ja, als die kansen er niet zijn, dan houdt het gewoon heel snel op.
1: Kom je dit vaker tegen?
2: Ik kom het eigenlijk overal in Nederland tegen momenteel. Dus ik vind het een heel erg gemiste kans. Ik snap niet waarom Middelburg bijvoorbeeld niet als eerste kan zijn die het gewoon doet.
1: En zo zijn er veel zaken waar mensen met een rolstoel tegenaan lopen. Hè? Dit is niet het enige probleem.
2: We zitten nog steeds met heel veel problemen met parkeren, met de ondergrond vooral. Geen stenen ondergrond, maar een doorgroeistrenen met gras.
1: Van die steentjes waar het gras dan tussendoor groeit en dat geeft dan een mooi groen zicht.
2: Alleen totaal niet praktisch. Als het even regent zit je onder de modder, je rolstoel zit onder de modder en dan sleep je allemaal weer je auto in en op je kleding.
1: Ik zie je rolstoel, groot wiel. Dat komt wel overal doorheen. Maar ook voor twee van die kleine wieltjes vooraan.
2: Ja, inderdaad. Die kleine wieltjes die blijven gewoon haperen. En die blijven gewoon steken. Ja, dan houdt het gewoon heel snel op. Dan zit je gewoon vast.
1: Wie bedenkt dat dan? Een rolstoelparkeerplaats met zo'n onhandige ondergrond. Met die steentjes en dat modder.
2: Nou, wat ze eigenlijk bedenken is een heel mooie parkeerplaats waar iedereen kan parkeren. En op het laatste moment denken ze, oh, we doen nog voor gehandicapten even een paar parkeerplekken maken. En dan zetten ze alleen een bord neer. Maar ze denken dus niet aan hoe gehandicapten die parkeerplaats gaan gebruiken.
1: Al die obstakels, al die goed bedoelde aangelegde parkeerplaatsen die dan toch allemaal net niet handig zijn. Is dat iets wat heel veel voorkomt?
2: Ja, helaas wel. Je ziet eigenlijk overal wel nog steeds verschijnen. Ze doen hun best, gemeenten. Maar het is meer zoiets van, ja, elke keer mist er wel nog wat. Ze leggen nieuwe parkeerplekken aan en denk je, oh, ziet er fantastisch uit. Maar er is altijd wel één of twee dingen die niet kloppen. Zoals een te hoge stoep ernaast of een te krappe parkeerplek. Ja, dan zit je al snel vast ergens met de auto.
1: Moeten er dan niet wat meer ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld? Ook mensen met een rolstoel erbij gehaald bij het ontwerpproces?
2: Dat is zeker wel nodig inderdaad. Ja, als je dat op tijd doet, in een heel vroeg stadium, ja, dan gaat er heel weinig gewoon mis. En wat je nu ziet is dat het vaak achteraf gebeurt. Ja, dan moet je gewoon dingen achteraf gaan oplossen. Wat gewoon veel te veel tijd en geld gaat kosten.
1: Dat valt toch wel te organiseren, zou je zeggen, in Zeeland, hè?
2: Ja, dat zou je zeggen, maar ja, toch gebeurt het gewoon niet.
0: Een pleidooi voor betrekken van ervaringsdeskundigen. Daartoe roept rolstoelgebruiker Daniel Voet op. En dat is ook een pleidooi van de Provinciale Gehandicaptenraad. Deze week nog maar eens, in de Week van de Toegankelijkheid.

0: Warner en Waiting for a Girl Like You. Het is bijna 5 uur, zometeen om 5:30 een nieuwe editie van Zegt U Maar. Dus de vrijdageditie mag je overal overbellen. En dat kun je doen op deze Paarse Vrijdag. Meer daarover hoor je zometeen. Na 5 uur in Zeeland komt thuis. En goed nieuws, want de Zeelandbrug gaat zometeen weer open. En dat is eerder dan verwacht. Dat en meer nieuws van vandaag. Je hoort het zometeen na 5 uur in Zeeland komt thuis.
1: Omroep Zeeland.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Omroep Zeeland.
22: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
21: Omroep Zeeland.
23: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. Zeven gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren twee vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat op 2 plekken stil rondom Zeeland. De A4 onder andere van Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer. Je vertraging zo'n 10 minuten. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer. Daar je vertraging bijna een kwartier op dit moment.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: We kijken wat er vandaag besproken is in de rechtbank van Gent. Dag 2 namelijk in de zaak waarin Dave de K. en Romy W. zijn verhoord. Wat is hun rol bij de dood van 4-jarige Dien? Eerder dan verwacht gaat de Zeelandbrug over een klein uur weer open. En het is Paarse Vrijdag en dat wordt gevierd met regenboogvlaggen, paarse truien en gelakte nagels. Exact 5:05. Goedemiddag. Verdachte Dave de K. heeft vandaag voor het eerst eerlijk verteld hoe hij de kleuter Dien heeft vermoord. In de rechtbank van Gent werd hij verhoord door de voorzitter van de rechtbank. En verslaggever Mirjam van Wouwen was in Gent. Mirjam, wat vertelde hij?
10: Ja, hij heeft eigenlijk dus voor het eerst eerlijk verteld hoe het precies is gegaan met de dood van Dien. Voorafgaand eraan, hij had ruzie met zijn vriendin en hij dacht, ik moet een beetje rustig worden, ik ga een stukje rijden. Maar hij nam Dien mee. Daar waren ze op aan het passen, omdat zijn vriendin dronken was. Dus hij denkt, ik neem het kind mee in de auto. Maar hij was boos en dat resulteerde uiteindelijk in een woedeuitbarsting op een parkeerplaats, gewoon in zijn eigen woonplaats, met Dien op de achterbank. Maar hij is helemaal... Hij was boos over zijn relatie, wat niet lekker liep. Hij was boos over het leven, hij zag het allemaal niet zitten en hij heeft een woedeuitbarsting gekregen. Hij is als een gek gaan slaan. En hij heeft Dien dus heel zwaar toegetakeld. Hij was helemaal niet boos op Dien. Maar Dien was wel het slachtoffer van zijn woedeuitbarsting. Nou, hij vertelde ook dat Dien daarna nog leefde. Hij had wel zware verwonding, maar hij leefde nog wel. Hij is zelfs nog naar het appartement geweest, waar Romy, zijn toenmalige vriendin, was. Hij heeft Dien daar omgekleed. Zij lag te slapen, omdat ze zoveel gedronken had. En toen is hij dus richting Zeeland gereden. Dat verhaal kennen we, dat hij naar Koudekerken ging, omdat hij drugs wilde. En hij vertelde opnieuw dat Dien is overleden in Zeeland. Een stukje voorbij de Westerschelde-tunnel. Wat we nu ook weten is dat hij... Waarom hij Nieltje Jans had uitgezocht om het lichaam van Dien achter te laten. Want hij wilde een plek zoeken die hij later nog kon onthouden, om hem alsnog aan te wijzen. En hij zei dat paste bij Dien, want er was water en er waren boten.
9: Die informatie die hij gaf vandaag, was dat allemaal nieuw?
10: Nou, hij had die doodslag natuurlijk al bekend. Hij had eerder al gezegd, ja, als hij zo zwaar was toegetakeld, moet ik dat wel gedaan hebben. Gisteren heeft hij ook echt gezegd via zijn advocaten, ik beken het doden van Dien. Maar hij had nooit eerder verteld hoe het nou precies gebeurd was en waarom dus Nieltje Jans gekozen is. Dat is echt pas vanmorgen voor het eerst door hem verteld. En ja, het motief van de moord was dus eigenlijk woede en hij was impulsief. Hij had drugs gebruikt, maar het had niks met Dien te maken.
9: Waarom denk je meer omdat hij nu alles vertelde?
10: Ja, die voorzitter van de rechtbank die begon vanmorgen het verhoor, die zei, er zijn nog veel vragen die openstaan. Er moeten nog allemaal antwoorden komen. En het ergste is al gebeurd. Dus vertel gewoon alsjeblieft wat er gebeurd is. De nabestaanden willen dat weten. En toen hebben ze alles stap voor stap besproken. En zodoende heeft hij uiteindelijk toch nog dat hele verhaal verteld. En je moet ook niet vergeten, Dave is natuurlijk in 2010 al een keer veroordeeld voor iets wat hier een klein beetje op lijkt. Hij heeft toen 10 jaar cel gekregen. Zijn stiefkind van 2,5 jaar oud overleed in het ziekenhuis nadat het ook door Dave was mishandeld. Dus het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt.
9: Nee. Dan de andere verdachte, Romy W., die werd ook verhoord. Hoe was dat?
10: Ja, was heel veel korter. Zij vindt dat het onterecht is dat ze vastzit. Zij wordt verdacht alleen van de ontvoering van Dean, hè, niet van, van de dood. Ja, zij werd ook heel emotioneel vandaag. Ze had een rood gezicht, opgezwollen ogen. Ze huilde af en toe best wel flink. En ze zei, ik had inderdaad een drankprobleem in die tijd. En ze vertelde ook, ik had gewild dat ik wakker was geworden toen Dave met Dean naar het appartement kwam om om te kleden. Want dan had ik... zo zei ze er niet, maar daaruit liet ze merken van, dan was dit zo niet gelopen.
9: Nee. Vandaag werden dan ook nog Zeeuwse politiemensen verhoord. Waarom?
10: Ja, er was in de middag 4 inspecteurs van de politie Zeeland en Oost-Brabant. Dat ging over hoe het onderzoek is verlopen. Ik heb al eerder verteld, het is een rechtszaak met een jury. De jury moet alles horen, moet alle feiten kennen. En vandaag werden ze bijgepraat over hoe het onderzoek in Nederland is verlopen. Ze hebben stukken uit het verhoor ook laten horen. Het verhoor met Dave, toen die nog kwijt was, maar ze Dave al wel hadden gearresteerd. En ze hebben ook beelden laten zien die vanuit een helikopter zijn gemaakt toen ze aan het zoeken waren boven Nieltje Jans. En ze hebben toen Dave meegenomen in de auto om hem te laten aanwijzen waar Dean lag. Dat was allemaal best wel heftig. Op een gegeven moment zie je dus ook vanuit die helikopter van bovenaf gefilmd, zie je dus een rechthoekige donkere vorm liggen. En dat is de deken waaronder Dean dus lag.
9: Nou, dit was dag 2 van dit proces. Hoe gaat het verder?
10: Nou, er komen in ieder geval nog 6 dagen. Dus alles wordt verteld aan de jury. Er komen nog veel meer verklaringen en dingen. En zij beslissen dus uiteindelijk of Dave en Romy schuldig zijn of niet. Nou ja, hij heeft de doodslag inmiddels bekend. En ontvoering eigenlijk ook na vandaag. Dus voor Dave is het vooral van belang welke straf hij zal krijgen. Dat beslist de jury niet. Dat gebeurt in samenspraak met de rechters. Maar het is vooral ook, denk ik, voor Romy spannend. Want zij zal horen uiteindelijk ergens volgende week of misschien wel de week daarna of zij door de jury schuldig wordt bevonden aan ontvoering of niet.
9: Okay. Wordt dan vervolgd. Mirjam van Wouwen, dankjewel. De Zeelandbrug die is vanavond al open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. Na bijna 6 weken onderhoud kunnen auto's er vanaf 6 uur weer overheen rijden. Scheepvaart moet nog even wachten tot maandag 9 uur in de ochtend. Er vergrond de boer Arco Pieper was het nieuws als een geschenk uit de hemel. Want om de vervolgde opening te vieren deelt hij morgen gratis mandarijnen uit.
11: Ja, we hebben er echt zin in. En we denken toch echt dat er heel veel mensen van die kant zeker morgen komen. Alleen al om toch te kijken wat er met de brug gebeurd is. En omdat ze toch echt al lang hebben moeten wachten.
12: Ja, want vanaf 1 september was de Zeelandbrug gesloten. Heeft u daar nog veel last van gehad? Of heeft u het gemerkt aan het aantal klanten wat kwam?
11: Ja, last, dat zal ik niet direct zeggen. Maar er waren toch echt wel mensen die we misten. Ja, en dan horen we natuurlijk ook via van, we slaan even een paar weekjes over. Want we moeten nu toch helemaal omrijden. En een uur is dan toch best lang voor de groenteboer. Dus als de brug open is dan komen we weer gezellig.
12: Hoe was dat voor u, die eerste dag, 1 september, dat het in één keer wat stiller was?
11: Ja, we dachten echt even van, waar komt dat vandaan? En toen hadden we zoiets van, natuurlijk, de brug is dicht. Dus dan kun je het ook gelijk een plekje geven. En dan weet je gewoon, dat gaat 6 weken duren.
12: En vanaf toen bent u het continu een beetje nauwlettend in de gaten gaan houden?
11: Ja, klopt. In het begin weet je natuurlijk van, het gaat 6 weken duren. Maar de laatste week hadden we wel zoiets van, we hebben ook wel contact met mensen die daar werken. En die komen hier ook langs of in de winkel. Dus dan hou je het ook een beetje bij en je vraagt ernaar. En toen begrepen we dus dat deze week toch eindelijk die brug klaar zou moeten zijn. Dus vandaar dat we van de week even zijn wezen kijken. En er bleek dus dat die morgen zaterdag open zou gaan.
12: U was toen ook precies op het goede moment, want u maakte er meteen een vlog van op een zonnige dag.
11: Het was een mooie dag, ja, inderdaad. En je mag er natuurlijk niet met de auto over, dus ik was er met de auto naartoe gegaan. Met de bus en de fiets erin gegooid en even bij die mannen wezen kijken op de fiets. En het was ook gewoon even leuk en gezellig met die man. genomen. En ja, je komt wat te weten natuurlijk.
12: Dan kom ik ook nog even bij Marina Pieper. Want u moet vast ook heel blij zijn dat de brug straks weer open is.
13: Ja, zeker. Er zijn toch bepaalde mensen van die kant die graag bij ons in de winkel komen. Wat we natuurlijk heel leuk en gezellig vinden. Dus ja, we hebben gewoon heel veel zin in het weekend om iedereen weer te zien.
12: En toen het wat rustiger was de afgelopen 6 weken... hebben jullie toen ook wat minder inkopen gedaan? Juist omdat jullie er rekening mee hielden dat er wat klanten wegbleven?
13: We hadden er niet echt van tevoren over nagedacht. Maar wel die week dat je denkt van, oh ja, we groeien eigenlijk best flink. Maar nu even iets minder. Dus ja, vanzelf koop je dan iets minder in, zeg maar. Maar we hadden van de week ook echt inderdaad wel zoiets. Dat is wel leuk om te vertellen. Van, we moeten wel weer wat extra inkopen. Dat is wel zo, ja, dat klopt. Van, ja, want nu komt straks iedereen weer, dus ja. Dan verwachten we wel meer drukte van het weekend. Ja, wel heel leuk dat de brug juist voor het weekend open gaat. Ja.
9: Nou, want dit weekend dan hebben de meeste mensen weer tijd om boodschappen te doen. En toen Arco en Marina dus hoorden dat de brug vanavond open ging, was het toch wel even een juichmomentje. Want maandag of dinsdag was het gewoon iets mindere timing voor ze geweest. Het gaat het weer doen deze dagen. Dan kun je het weekend verwachten. Stefan van der Gijzen deelt het zo een beetje. Na muziek van Alex Warren. Dit is Fever.

0: Alex Warren hoorde je Fever Dream. 4:15 is het geweest. Zo'n stormachtige dag hebben we gezien met wel aardige windvlagen. De zon ook nog even regen, van alles kwam voorbij. Stefan van der Gijs, hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Nou, vanavond en vannacht vallen enkele buien. Minimumtemperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. En in het weekend hebben we te maken met verspreid een aantal buien. Tussendoor zien we ook geregeld wel wat zonneschijn en kan het ook langer droog zijn. In de loop van de zondag neemt de kans op buien verder af. Ja, in het gehele weekend ligt de temperatuur zo rond de 15 of 16 graden. En staat er ook het gehele weekend een stevige zuidwestenwind. Nou, na het weekend is het op maandag vrijwel droog met ruimte voor de zon. De wind neemt af en de temperatuur wint een graad. Het wordt dan zo'n 17 graden. Nou, op dinsdag is er vrij veel bewolking met kans op een beetje regen. Maar het wordt wel iets warmer met dan temperaturen van 18 of 19 graden.
0: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg 2 vertragingen gemeld rondom onze provincie. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer, daar bijna een kwartier. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, je vertraging iets minder dan 10 minuten. En wie zijn elektrische auto wil opladen, kan op sommige plekken op de Beverlanden voor een vervelende verrassing komen te staan. In Goes, Heikensand en Schravenpolder hebben koperdieven laadkabels doorgeknipt en meegenomen. En dat zorgt niet alleen voor 1000 euro's aan schade, maar ook voor ongemak bij automobilisten.
2: Meneer, u heeft net uw auto aan de lader gezet. Dat kon maar op één plek, die ander die zijn net doorgeknipt.
3: En dan had ik echt wel serieus pech gehad, want dan had ik klaar geweest met mijn werk voor vandaag, alleen niet thuis.
2: Nee, dan kon u niet verder rijden. Nee,
3: dan was ik zat inderdaad al op het randje, dus dan had ik dus niet verder gekund. En dat zou echt ontzettend irritant zijn.
2: De laadpalen in Schravenpolder zijn nog maar net geopend en nu al onbruikbaar. Dat komt omdat ze zijn afgeknipt en dat allemaal voor een beetje koper. Peter Traas, u bent eigenaar van de laadpaal waar de kabels van zijn doorgeknipt. We staan er nu naast. Ja, en als ik eventjes naar binnen kijk, ja, het zitten allemaal stukjes koper zijn er nog zichtbaar. Het is niet meer bruikbaar. Wat doet dat met u?
4: Ja, dat is natuurlijk jammer, zacht gezegd. Eigenlijk was het laatste station nog maar pas open, nog maar enige weken. En dan ben je klanten aan het opbouwen. Klanten weten je steeds beter te vinden. En vervolgens leg je eigenlijk helemaal stil met de handel. En kun je niks meer. En valt het ook nog niet mee om dit te repareren. Want deze slangen die zijn niet voorradig. Dat is gewoon lastig.
2: Want wat was uiteindelijk het doel hier?
4: Ja, het doel was koperdiefstal. En het is gelukt om waarschijnlijk voor 80 of 100 euro koper te stelen. Met een schadepost van misschien wel 10.000 euro.
2: Dat is niet niks.
4: Nee, dat is ook niet echt in verhouding. Want als je dan 10.000 euro schade maakt, dan is de winst is relatief gezien zeer minimaal. Ja, ik ben ook niet de enige, want er is heel veel gebeurd in de omgeving. Voor de rest is het aan de politie om wat mee te doen.
0: Nou, zei ondernemer Peter Traas tegen verslaggever Katie van Essen. Inmiddels is er ook aangifte gedaan tegen de koperdieven.

0: King, Stand By Me. Regenboogvlaggen, paarse truien en gelakte nagels in verschillende kleuren. Vandaag is het Paarse Vrijdag en het wordt ook gevierd op middelbare en basisscholen in Zeeland. Nelinia in Middelburg heeft speciaal voor deze dag een apart lokaal ingericht, zodat alle leerlingen zich hier veilig kunnen voelen. En verslaggever Alicia Matthijssen ging kijken hoe de sfeer daar was.
1: Spelletjes worden gespeeld, er wordt gezellig gekletst, haren worden paars gespoten en er wordt gepraat over de LHBTIQ+ community.
2: We hebben een hele hoop tafels. Op één tafel hebben we spelletjes, of twee tafels hebben we spelletjes. We hebben nog informatietafel, een nagellak- en haarspraytafel. Een tafel waarbij je allemaal versieringen voor een fotoboef, die we ook hebben, kunt doen. En een tafel met zeg maar armbandjes die je kan versieren. En natuurlijk overal regenboogvlagjes.
1: En wat hopen jullie vandaag te bereiken met het organiseren van Paarse Vrijdag en dit specifieke lokaal?
2: Nou, dat er ook voor heel veel mensen kunnen zien dat de LGBTQ ook niet per se heel raar hoeft te zijn, maar ook gewoon heel leuk kan zijn.
1: En heb je dat ook op school meegemaakt, dat je vervelende opmerkingen krijgt? Vorige maand is buiten gekomen dat de acceptatie onder jongeren flink gedaald is.
2: Ja, dat is wel te merken. Als je bijvoorbeeld openlijk gay bent of openlijk bij de LGBTQ hoort, dat je dan wel eens gewoon naar je hoofd wordt geschreeuwd van gay. Ik vind het wel jammer dat mensen dat doen, maar ik trek het me zeg maar niet echt van me aan.
1: En wat vind je nou van dat jullie een heel speciaal lokaal ervoor hebben?
3: Ik vind het wel goed. Er aandacht aan besteden en voor één dag één lokaal eraan wijden is gewoon goed. Ja. Maar zowel het hele jaar rond dezelfde acceptatie moeten blijven. En niet gewoon één dag in het jaar dat iedereen heeft van, oh ja, ik accepteer het wel.
4: Ik ben Vera Sandersen en ik geef Frans op Nelinia. En ik ben ook coördinator van de GSA.
1: En eerst was het groot in de aula en nu een kleine lokaal. Waarom is dat?
4: Nou, wij hadden in de aula wel eens wat te maken met wat weerstand af en toe. En dat is voor de kinderen zelf die echt met de GSA ook meedoen en dit organiseren, is dat niet echt leuk natuurlijk.
5: De homo-acceptatie vind ik dat het ook meer omhoog mag.
1: En die is dus de laatste tijd gedaald. Merk je daar wat van hier op school?
5: Nou, ik nu niet zo. Bij andere mensen wel. Nou, mensen worden uitgescholden, worden ook gepest. Ja. Nee, en dat vind ik gewoon echt niet kunnen.
1: Denk je dat iedereen op school zichzelf hier kan zijn?
6: Hier op school zeker wel. En ik hoop eigenlijk op andere scholen ook voor hun. En ik wens gewoon iedereen Paarse Vrijdag.
0: De sfeer zat er dus goed in op het Nelinia. Toch blijft de aandacht voor Paarse Vrijdag belangrijk, zodat iedereen zich veilig en fijn kan voelen.

0: Jan Smit samen met Niall Horan en Drive Safe. 17:05 betekent dat Stefan Daan hier zo bij praat met het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen de vrijdag editie van Zegt u het maar.
1: De Zeeuwse top 40.
2: In de Zeeuwse top 40 praten we met rapper Sykes. En je hoort muziek van Rozan, Alta Luna en Bluff. Zaterdag vanaf 12:15 de Zeeuwse top 40.
3: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 het Zeeuwse nieuws, dat heeft Stefan Daanen voor je. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Koperdieven hebben afgelopen week voor duizenden euro schade aangericht bij laadpalen voor elektrische auto's. In Goes, Heinkesand en Schavenpolder werden verschillende laadkabels doorgeknipt en meegenomen. Het zorgde voor een hoop ongemak en ook voor schade, zegt ondernemer Peter Traas.
7: Het doel was koperdiefstal en het is gelukt om waarschijnlijk voor 80 of 100 euro koper te stelen. Met een schadepost van misschien wel 10.000 euro.
6: Het Hof in Gent heeft vandaag waardering uitgesproken voor het Nederlandse deel van het politieonderzoek naar de ontvoering en dood van de Belgische kleuter Dien. Vier Zeeuwse politiemensen gaven vanmiddag in de rechtbank uitleg over hun onderzoek. Ze waren erbij betrokken omdat het lichaam werd gevonden op Nieltje Jans. De voorzitter van het Assisehof noemt het een strak en zakelijk onderzoek, maar ook heel menselijk. Verdachte Dave de K. heeft eerder vandaag verteld hoe hij kleuter Dien had vermoord. Het proces duurt nog zeker 6 dagen. En over een half uur gaat de Zeelandbrug weer open. Dat is 3 dagen eerder dan gepland. De werkzaamheden aan de beweegbare delen van de brug verliepen zo voorspoedig dat de brug dus eerder open kan. De scheepvaart kan vanaf maandag de Zeelandbrug weer passeren. Het weer in Zeeland bewolkt en af en toe regen. Er staat een vrij krachtige wind aan zee, soms harde windstoten en het is 18 graden. Vanavond en komende nacht veel regen. Morgen ook regenachtig en dan 15 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Op de weg zijn er vertragingen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Zwijndrecht 12 kilometer. Je vertraging is er bijna een kwartier. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging op dit moment.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
10: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: De Klerk Vloeren. Die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren. Maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
16: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
17: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: Omroep Zeeland.
1: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
18: Omroep Zeeland.
0: Ja, goedemiddag met de komende ruim 22 minuten. De vrijdageditie van Zegt u het maar. Wat hebben we deze week nog niet besproken? Wat wil je nog toevoegen aan wat we misschien hebben gezegd? Of wat wil je kwijt zo richting het weekend? Misschien heb je afgelopen week iets heel leuks meegemaakt wat je toch nog eventjes wilt delen. Laat dan van je horen. Je kunt appen, maar bellen is uiteraard gezelliger, want daar kunnen we over praten. Doe dat naar 0118-499-999. En hopelijk je zometeen te spreken. Volgens mij gaan we zometeen richting Vlissingen naar Kees van der Welen. Eerst naar Rilland. Adrie de Schipper, goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het daar.
19: Ja, ik wou nog eens even het programma zelf hebben.
0: Ja.
19: Ik vraag me een heleboel dingen na. Bijvoorbeeld, is er wel eens een onderzoek naar de luisterdichtheid van dit programma?
0: Ja.
19: Want volgens mij loopt dat vreselijk terug. In mijn omgeving, ja, luistert bijna niemand meer.
0: Mm-hmm.
19: Of weet je, die nieuwe formule natuurlijk, dat, ja, dat werkt ook niet. En dan, als er nog eens iemand belt, is meestal iemand boven de 80. Het is een wonder dat er nog eens een jongere belt. Dat gebeurt mij nou nog wat meer. En ja, en dan bovendien, het is zo'n mooi tijdstip, want het is de primetime van de radio, 5:30. En ik weet zeker dat er voorheen miljoenen mensen luisterden, hoor. Maar,
0: nou, miljoenen durf ik niet te zeggen.
19: Nou, het is, ja, het is overal ook te ontvangen in feite. Zo'n beetje.
0: Zeker, ja.
19: Via allerlei computers en fijn alles. Dus ik denk dat het, ja, dat het zo gewoon niet kan blijven duren, hoor. Maar dat de directie dan niet eens een keer ook ingrijpt. Of,
0: maar waarom zou de directie dat dan moeten doen?
19: Ja, als er niemand meer luistert, dan is het ook niet interessant om meer voor de reclamemakers en zo.
0: Maar ik geloof echt niet dat er niemand luistert. Daar kan ik me niks van voorstellen.
19: Nou ja, het is toch, het is een, gewoon niet meer zo interessant. En die onderwerpen, ja, van de week ook weer had je onderwerpen waar je niks mee kon, in mijn ogen, ja. En,
0: waar zou het dan wel over moeten gaan volgens u? Wat zou dan interessanter zijn?
19: Ik zou dan maar zo in de oude formule proberen weer opnieuw. Dus,
0: nee, maar ik vraag welke onderwerpen zouden interessant zijn? Want die oude formule die hebben we gehad, volgens mij, ik heb het nu over de nieuwe formule. Wat zou daar dan
19: nou,
0: anders in moeten?
19: Dingen die actueel zijn en zo, en waarover discussiëren valt, en mm-hmm. die, van ja, vroeger ging het toch allemaal veel beter en was het altijd genoeg belders, bijna altijd. En nou is het een wonder dat er niet eens iemand belt af en toe. En ja, het is ook zo oudbollig op deze manier, alleen maar oude mensen die bellen en die luisteren. Het is, ja, maar ik sta er ook niet meer van die jongsten, maar ja. En ook dat er nou iemand of soms 3-4 keer in de week belt.
0: Mm-hmm, ja.
19: Dat, ja, dat vind ik ook niks. En dat zou niet meer gebeuren in de tijd. Dus ja, ik vind het echt dat het weer terug moet naar vroeger, hoor. En nou eens kijken of dat dan nog loopt. Want dat is natuurlijk ook de vraag. In ieder geval, maar zo loopt het niet.
0: Oké, die mening mag u hebben en bedankt om te bellen in ieder geval. Dan zegt u maar. Adrie de Schipper, bedankt en ja, een fijn weekend. We gaan door naar Vlissingen. Kees van der Welen, goedemiddag.
20: Goedendag, ja, ik ben
0: over de economie.
20: Met meneer de Schipper der grotendeels eens.
0: Mm-hmm.
20: Want waar gaat het om vandaag de dag als ik kijk naar de economische toestand van onze provincie en ons land, dan staan we er slecht voor. En daar wordt op de radio niet over gesproken. Ik zou zeggen, bij zegt u het maar, vraag ook eens iemand om dat uit te duiden, dat er vragen over gesteld kunnen worden. En maar wat zie ik? Frankrijk heeft een staatsschuld, daar word je helemaal beroerd van. Ze werken de helft van de tijd niet met stakingen en al die dingen. Ze hebben van alles naar de knoppen laten hangen in dat land.
0: Mm-hmm.
20: En hoe is het in ons land? We hebben een randstadregering, er komt geen boek. Ja, er komt eigenlijk niks uit. Er wordt niet geregeerd. ze wachten af, ze notaatje dit en een notaatje dat en op die wachten en op die wachten. Er zit geen enkele besluitvaardigheid in. En hoe staan we ervoor?
0: Het zijn allemaal vragen die bij u leven dus.
20: Ja, dat zijn vragen die bij me leven en ik denk bij heel veel mensen. Als ik dat bijvoorbeeld ook een artikel lees, ik lees veel economische blaadjes en al die mee, en dan zie ik dat onze pensioenfondsen hebben ontzettend veel belegd in AI-aandelen in Amerika. Ja, dat gaat over miljarden. Maar als dat in elkaar zakt, die markt, dan zijn we zo 30% van ons kapitaal kwijt.
0: Dat is een flinke bedrag.
20: En wat zijn de gevolgen voor de gepensioneerden? Want ik denk dat aanstaande januari, dan is heel Nederland op een nieuwe manier met zijn pensioen bezig. Mm. Ja, en wat zijn daar de gevolgen?
0: Ja, ja. En daar hebben we het te weinig over.
20: Wat is de betaalkracht toch van die mensen? En ja, daar wordt nooit over gepraat. En ik denk toch best dat er ook in de provincie Zeeland mensen zijn, ja, die daar wat zinnigs over kunnen zeggen.
0: Ja, ja.
20: Dus ex-accountants en noem maar op. En daarom vind ik dat programma met het eens een keer over een, ik vind het platweg gezegd, onzin.
0: Oké.
20: Okay. Nou, ga op die manier verder.
0: Oké. Okay. Kees van der Weijden, bedankt in ieder geval voor die suggestie. Fijne avond. Een goed weekend. Dat was hem alweer. Gaan we door naar Koudekerken. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. U spreekt met Maldegem, Koudekerken.
0: Goedemiddag. Zegt u het maar.
2: Wij vinden het heel vervelend dat de voetbaluitslagen smalens niet meer in de krant staan.
0: Oh? Die zijn eruit verdwenen?
2: Ja, die zijn eruit verdwenen. Doe maar, die hebben er al in gestaan van het jaar 1950, schat ik zo.
0: Ja, ja.
2: En altijd, en het vorige seizoen, daar stond er ook alles in, van Hoek en Kloetingen en noem maar op. En ook de elftallen van de vijfde klas enzovoorts. Mm-hmm. Maar de laatste tijd, dan staat dat er niet meer in. En dat vind ik een heel groot gemis.
0: Ja, ja, u kunt ze bij ons op de site ongetwijfeld vinden, denk ik. Maar u wilt het gewoon nog fysiek in de krant hebben, als het even
2: ja,
0: kan.
2: Ja, ik wil het in de krant hebben, want ik heb eens even opgebeld naar de PZC. Maar ja, die kan alles uitzenden via internet. Hm. Maar ja, op internet en dan heb je een heel klein beeldje van een iPad. En het is toch veel mooier als je dat in de krant ziet. En dan heb je ook het hele overzicht. Maar ja, dan stellen hun, je kunt allemaal op internet vinden. Maar dan vraag ik me naar je af, waarom staan wel de uitslagen erin van Ajax en Feyenoord? En ook de standen. En het hele overzicht. Maar ja, dan stellen hun, je kunt allemaal op internet vinden. Maar dan vraag ik me naar je af, waarom staan wel de uitslagen erin van Ajax en Feyenoord?

0: Oké. Meneer Marogen, bedankt om te bellen. En geniet van het weekend.
1: Oké.
0: Bedankt, hè. Dag. Naar Hoek, naar Janne Maas. Goedemiddag.
2: Geniet jij ook van het weekend? Even wat anders. Wij liggen toen de PZC en volgens mij zit mijn man elke maandagmorgen de kranten te spetten, maar dat er staat van klodzingen van de noek, weet ik veel wat, dus ik snap er niks van.
0: Oh, dus het zou er wel in staan, zegt u?
2: Ja, natuurlijk. Oh. Dat is natuurlijk de maandagmorgen het eerste waar dat in ook kijkt.
0: Ja.
2: Maar goed,
0: ja.
2: Daar ben ik niet voor. Ik durf het om de, eigenlijk durf ik niet meer, want ik ben al zoveel critici. Over taalgebruik. Ik ben gisteravond begonnen jullie nieuws uitzender mee het volgende van dat verschrikkelijke van Dien, daar ben je geen woorden voor.
0: Ja.
2: Maar daar kwam dat vond ik voor mij zo hard over. Dat was van, hij is daar gedropt. En dat vond ik, dropt, ik kent, ja, kent een mens, drop je niet. En dan is hij doodgevonden. Nou, alleen, een beest dat vrij dood, maar een mens, zeker een kind, dat is overleden. Mm-hmm. Ben ik dan nog zo ouderwet, of hoe zit dat?
0: U vond de woordkeuze gewoon net iets te stevig in...
2: Het is natuurlijk een teer onderwerp, maar dat, ze hadden dat kind daar gedropt met die familie, of weet ik veel, wat die al pas. En later is hem dan doodgevonden op deeltje aan. Dan denk ik, doe dat zozeer.
0: Ja, dus iets zorgvuldiger kiezen in de woorden is uw oproep eigenlijk.
2: Ja, ik vind dat een beetje kort. Ja, misschien. Ik vind het hard.
0: Ja, ja. Nee, dat kan ik me ergens voorstellen. En iedereen beleeft dat natuurlijk op zijn eigen manier. Maar het is goed dat u het aangeeft.
2: Ja, daarom. En voor de rest, alles prima hoor op de nok.
0: Okay.
2: Traint en het waard, maar bij jou ook zo doen.
0: Absoluut, zeker.
2: Oké, goed weekend.
0: Bedankt voor het bellen. En tot de volgende. Dag.
2: Doei.
0: Als Janne Maas gaan we naar meneer Villiers. Goedemiddag.
3: Goedemiddag,
0: Mathilde. Zegt u het maar.
3: Ja, appt u het maar, zegt hij altijd. Maar goed, ik ben het met Kees van der Weel eens dat er weinig bekend is over onze pensioenen. En ja, die gaat er helemaal om, want dat is heel de bedoeling. Mm-hmm. Dat die allemaal weggaan. Want er zit meer dan 1.000 miljard in de pensioenfonds. En er staat ook nog 1.000 miljard bij de mensen op de dingen dat weer te houden, de spaargeld. Dus Nederland is steek arm, maar de mensen zijn riek.
0: Ja, en net als Kees van der Weelen zegt u, daar horen we eigenlijk te weinig over in het nieuws. Over de economie, over die pensioenen.
3: Daar hoor je niks van, want dat wordt helemaal doodgezwegen. Want toch, dan gaan ze dan mee naar de markt.
0: Mm-hmm.
3: Hey, naar de beurs zo gezegd. En dan zeggen ze, nou ja, het heeft niks opgebracht, maar dan ben je het geld kwijt. Hey.
0: Ja.
3: Maar je weet niet waar het gebleven is, want dat staat nergens beschreven dan.
0: Nee.
3: Dat merken mensen wel, als ze zoveel miljard van ons gestolen.
0: Maakt u zich dan zorgen over de economie, als u dat zo vertelt?
3: Man, ik hoef me geen zorgen te maken, want ik ben ook oud. Kees van der Weelen is ook oud. Maar ons hebben het allemaal wel opgebracht. Van nee, ik ben gaan werken in 1953. En ik heb altijd voor de AOW gewerkt en een pensioen opgebouwd. Ik heb niks tekort. Maar ik ben wel erg, had het zo verdwijnt.
0: Nee. U maakt zich sowieso weinig zorgen, heb ik het idee, hè?
3: Ja, voor mezelf niet.
0: Nee.
3: Ik ben al oud, waar moet ik me nou zorgen van maken dan?
0: Ja, ik kan me voorstellen, voor de mensen die dan de ooit, en dat mag hopelijk heel lang duren, die dan achterblijven uit uw familie, dat u denkt, nou, waar komen zij terecht? Met zo'n economie bijvoorbeeld.
3: Wie bouwt er tegenwoordig nog pensioen op? Je werkt zo lang bij die, of je moet bij een uitzendbureau werken, of weet ik wat, en dan bouw je niks op.
0: Nee.
3: Helemaal niks. En als je tegenwoordig werkeloos wordt, dan krijg je 2 jaar uitkering, zo gezegd. Ik ben nooit werkeloos geweest, ik heb altijd gewerkt. 42 jaar lang. Maar doe maar, dan word je ook aan de kant gezet. En daar gaat het over.
0: Ja.
3: Dus je bent hier een inwoner, maar je wordt gewoon aan de kant gezet. En had die vrouw dan nog over die of niet?
0: Sorry?
3: Mevrouw die voor mij was, had die het nog over die?
0: Ja, ja.
3: Ik vind dat heel erg. En weet je wat die krijgt? Die heeft nou 10 jaar in de gevangenis gezeten.
0: Ja.
3: En slaat hij dat kind dood. Ik bedoel maar ja, als hij bij mij in de buurt was, ik ben 88 jaar, maar dan sla ik hem ook nog dood. Als ik me goed begrijp. Ik heb ook kinderen en kleinkinders.
0: Ja, ja. Punt helder. Meneer Villiers, bedankt om te bellen. We gaan door naar Vlissingen, naar meneer Jaspersen. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ik wou toch even reageren en had de eerste spreker.
0: Adrie de Schipper, ja.
4: Ja, en ik vind dat die man groot gelijk heeft, want u zegt van niet, maar op straat, overal, iedereen die ik spreek, die zegt het is niks meer. Heel dat programma, zegt u het maar. Nee, ik zeg het is ook geen zegt u het maar reageert u maar geworden. Er zijn zoveel mensen die niet meer bellen, die niet meer luisteren. Dat, van de overkant. Ik kende genoeg die altijd vroeger gebeld hebben, die luisteren helemaal niet meer eens. Ik kan niet snappen waarom het niet is.

0: keer teruggedraaid wordt en probeert het eens opnieuw hoe het vroeger was. Dit is totaal niks. Je hebt soms één bellen, twee bellen. Het is al korter, de spreektijd is al korter. Want het is die eerste muziekje waar je mee begint.
1: Ja.
0: Nou, dan zijn er weer een muziekje en dan heb je één of twee bellers misschien. Soms helemaal niet.
1: Soms helemaal niet, inderdaad.
0: Ik heb het al in het verleden. Ja. Wie heeft dit opgezet? Om dit zo te veranderen?
1: Nou, wij met z'n allen. Wij met z'n allen hier.
0: Nee. Ja, jullie, ja. Maar de mensen luisteren niet meer.
1: Dat is niet waar, want u luistert en u belt.
0: Nou, er zijn meer dan de helft luistert niet meer naar Omroep Zeeland.
1: Dat heeft u onderzocht?
0: Ik spreek er genoeg in de weekenden. En die vroeger altijd luisterden, die zei, het is voor mij niks meer. Ik luister er niet meer naar. En er zijn er velen, nog.
1: Hey, en dat kan en dat mag natuurlijk, die mening. Dat mag.
0: Dus wat ga je daar nou eens een keer aan doen? Terug proberen dat het weer een beetje net vroeger wordt. Maar dit is totaal waardeloos.
1: Hey, oké, het punt is helder. En wat ik zeg, dat mag u vinden en die mening heeft u gegeven. Dus bedankt daarvoor.
0: Ja, en ik hoop dat je eens een stemming erover houden.
1: Een soort referendum?
0: Ja.
1: Ja, dat zou ook nog eens leuk zijn. Nou, meneer Jaspers, fijn weekend. Bedankt. Gaan we naar Oosterland. Rien Bolle, goedemiddag. Zegt u het maar.
2: Ja, ik ga een poosje... Goeiedag. Ik ga een poosje niet kunnen luisteren natuurlijk, want ik was eventjes weg. Maar Adrie de Schipper, daar ben ik het waar eens niet mee eens, maar nu volledig. Mm-hmm. En nu sta ik eventjes naar Jaspers te luisteren. Ja, ik kan niet anders, zelfs die man echt gewoon klik. Het is niks meer.
1: En waarom dan niet, volgens u?
2: Nou, jullie doen een onderwerp en de heren. Maar het eind van het liedje is dat je hier zei, of het is. En die beller, die heeft niks meer te zeggen. Dat is mijn indruk.
1: Maar waarom zou die beller niks mogen zeggen?
2: Ja, die mogen wel zeggen, maar je het laatste woord. Want je weet, je draait je naar het rolstituut. En dat vind ik niet goed. Ik luister nog eens in de week in, dat is vrijdags. En dan, ja, dan baat er één of twee. Maar ik zou ook, net als Adrie de Schipper en meneer Jaspersen, net als vroeger, dat was veel leuker. Goed?
1: Nou, volgens mij, en ook daarom hebben we een tijdje gezegd, moeten we niet eens een keer iets veranderen aan, zegt u maar. Want dat was de vraag, ook van heel veel luisteraars. Kunnen jullie het programma niet een keer veranderen? Kunnen er niet vernieuwingen plaatsvinden? Mm-hmm. Dus volgens mij heb je altijd voor- en tegenstanders. En zijn er ook heel veel mensen die reageren, misschien bellen die wat minder vaak. Maar die zeggen, het is een verademing nu, want het gaat nu eens ergens over. En andere mensen zullen zeggen, ik voel me iets minder gehoord. Ik kan minder mijn verhaal kwijt, en zegt u het maar. Ja, maar dat zul je denk ik altijd hebben.
2: Dan is mijn standpunt duidelijk. Ik luister het misschien nog eens in de weken, vrijdags, omdat het dan gevarieerder is. Ja. Maar de rest van de weken was dat. Ja. Niet meer.
1: Oké. Okay. Rien Bolle, geniet dan toch van het weekend en bedankt voor het luisteren.
2: Ja, dat ga ik zeker doen zonder Radio Zeeland. Ja, zeker wel hoor.
1: Goed zo. Fijne avond. Dag. Meneer De Geter, gaan we nog even naartoe.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. U wilt iemand feliciteren, toch?
3: Ja, ik kan eerst de felicitatie.
1: Vertel.
3: Afgelopen zaterdag, 3 oktober, is Jannie Herreboud uit Hoek 80 jaar geworden. Ik wens haar van harte proficiat. En nu speciaal voor Jannie, ik zing dit lied voor jou alleen van Jantje Smit.
1: Kijk, leuk. We zijn benieuwd. Dan loopt meneer De Geter natuurlijk naar het orgel toe.

0: Kijk, speciaal voor de jager dan. Een felicitatie in de muzikale vorm van meneer De Geter. Leuk, op het orgel natuurlijk.
1: Hallo.
0: Hij was mooi hoor.
1: Ja, wel.
0: Jantje Smit, bedankt om te spelen.
1: Ja, en nog iets over het programma. Zo vlug mogelijk naar Lika dat het vroeger was.
0: Okay.
1: Aan meneer Jaspers had 100% gelijk.
0: Oké. Okay. Meneer De Geter, bedankt. Fijn weekend.
1: Goed.
0: Pieter Bouterse dan nog eventjes. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Goed, ik vind eerst even over het programma. Nou ja, goed. Ik snap niet waar die mensen daar echt druk over maken. Want, ik bedoel, aan de ene kant is het wel goed dat ze een onderwerp... je ziet toch wel terug dat er weer mensen bellen over dat onderwerp.
0: Mm-hmm.
2: Wat er aangesneden wordt. Ja, soms is dat minder druk. Maar soms dan heb je wel meer bellen dan de andere keer. Dat is nog gewoon zo.
0: Volgens mij ook, ja.
2: En ik zie ook gewoon mensen die gewoon bellen. Ik moet wel serieus blijven, want ik hoor ook wel eens mensen die gewoon bellen en dan ermee een beetje gaan lachen in dat programma. Dat vind ik dan weer niet kunnen.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat houdt toch een beetje serieus. Maar goed, misschien dat er ooit nog een keer gaat veranderen. Maar ja, goed, ik ben het ook niet altijd eens met de ander. Maar ja, zo werkt dat programma gewoon. En dat is gewoon een programma wat om Zeeland draait.
0: Ja.
2: Dus ik snap echt niet wat die mensen te druk om maken. Maar goed, dat zijn hun meningen natuurlijk. Maar eventjes over gisteren, over een waar ik geweest ben bij 70 jaar de Beta.
0: Ja, ja.
2: En dat was de ziel van de dag, was daar al in te horen.
0: Klopt, ja.
2: En ik heb het wel gezien, maar het was een heel leuk feest. Ik ben er zelf ook bij betrokken, want ik ben gewoon vanuit het bedrijf ben ik werkend op een andere werkplek in de provincie.
0: Mm-hmm.
2: En ik mag dat gewoon doen vanuit het bedrijf. En ik ben er ook was geweest om daar gewoon in te werken bij de Beta zelf. En ik moet je zeggen, het was een heel leuk feest, een heel leuke afsluiting van 70 jaar bestaan. En er waren leuke activiteiten. Goed eten was daar. En een leuk evenement met dansoptredens en verschillende platen als ze draaiden. Dus,
0: oh, leuk zeg.
2: Ja, het was best wel. Het was ook druk en het was goed bezocht.
0: Ja.
2: En het was een leuk feestje. Dus dat zie ik maar weer. Dat de social werkbedrijf toch wel belangrijk is voor mensen met een beperking.
0: Natuurlijk, absoluut.
2: Die dan ook gewoon buiten de Beta kunnen werken. En dat ook gewoon steeds normaler wordt in de toekomst.
0: Ja, absoluut.
2: Dat was vroeger niet, was dat best lastig.
0: Ja.
2: Maar zo zie je maar dat je dat toch is dat toch iedereen weer een beetje kan ontmoeten. En ook de directeur die deed van het bedrijf deed mee. Dus dat was best wel. Was wel gezellig.
0: Nou, leuk om te horen, fijn. En dankjewel eventjes om te bellen, daar zegt u maar. Pieter Bouters, een fijn weekend gewenst.
2: Dag.
0: Tot slot nog eventjes richting het einde van zegt u maar naar Kees Hansen in Zierikzee. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ik hoor de discussie aan over het programma. Laten we zo zeggen, er gaat heel veel goed bij Omroep Zeeland. Waar mensen niet over praten, niet over klagen, dat gaat altijd goed.
0: Ja.
3: Maar als mensen natuurlijk over het programma toch wel behoorlijk wat mensen steeds zeggen van joh, verander dat nu eens.
0: Mm-hmm.
3: Weer terug naar wat het was. Dan ja, misschien moet Omroep Zeeland dan toch eens even met zichzelf te raden gaan. Van inderdaad, moeten we het weer niet terugbrengen zoals het was. En thema's aandragen, dat kan toch. Hè, want dat deed ze in verleden ook. Want dan werd er ook altijd gezegd, u kunt over dit bellen, u mm-hmm. kunt over dat bellen, u kunt over zo bellen.
0: Ja.
3: En ik ben het met alle mensen eens. Er was veel meer animo. En er zijn inderdaad mensen die afhaken omdat ze zeggen, we vinden het niet meer leuk.
0: Ja, ja. Nu
3: ik heb ook mensen in mijn directe omgeving die dat gewoon zeggen, we luisteren niet meer, want we vinden het niet meer leuk.
0: Nee. Toch heb ik, en dat is omdat zoveel mensen daarover bellen, heb ik nu juist dan de berichtjes die een ander beeld laten zien van mensen die zeggen, ik vind het juist heel fijn dat er een onderwerp is en dat we vaak iets dieper op iets in kunnen gaan.
3: Ja.
0: Die heb ik niet voorgelezen, maar die meningen zijn er ook natuurlijk en die wisselen heel erg, die meningen. Ja,
3: ja, nou ja. Maar ik vind, zoals het was vroeger, ook daar kun je gewoon onderwerpen aandragen waar mensen over kunnen bellen.
0: Mm-hmm.
3: Je hebt altijd onderwerpen die die dag gespeeld hebben of de dag ervoor gespeeld hebben, dat je altijd aan kan geven, nou, u kunt over dit bellen, u kunt over dat bellen.
0: Ja.
3: En maar dan geef je de mensen wel de keus en ook nog de keus om te bellen als ze iets hebben wat op hun hart ligt, wat ze kwijt willen.
0: Mm. Ja, ja. Punt is helder. Kees Hansen, bedankt om te bellen. Nog even richting het einde van Zicht Huurbaar. Fijn weekend gewenst.
3: Alsjeblieft.
0: En bedankt, dag. Zometeen, na zessen blikken we even vooruit op het sportweekend. Dat en meer hoor je zometeen in Zeeland Komt Thuis.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer. Vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
14: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
14: Het moet toch een bijzondere ontmoeting worden morgen tussen Pieter Roelsen en tussen Erwin van der Voort. Wat er precies gebeurd is en wat er dit weekend op de planning staat. Je hoort het zo in deze Zeeland komt thuis. Stefan van der Gijzen weet welk weer we kunnen verwachten het komende weekend. En niet 1, maar 2 zeeuwen van de dag. Zometeen. Dat en meer in deze Zeeland komt thuis. Met nu muziek van Sam Mieu. Dit is Feels.

0: Samieu hoorde je in Fields Part 2 in Heikenszand. Is morgen een bijzonder voetbalduel. In elk geval voor de twee trainers. Pieter Rolse die was vorig seizoen nog de coach van Bruce Boys. Er staat nu bij Luktar Heikenszand voor de groep. Erwin van der Woerd bewandelde precies de omgekeerde weg. En zoiets zie je eigenlijk maar zelden. En dan komen ze elkaar in de vierde speelronde van de tweede klasse ook nog eens elkaar tegen. We gaan over praten met Pieter Rolse en Erwin van der Woerd. Allebei goede avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Pieter, om bij jou te beginnen. Toen jij met Luktar Heikenszand in gesprek was, wist jij toen waar Erwin van der Woerd mee bezig was?
1: Ik heb toevallig net nog even teruggekeken. En volgens mij was het de dag voor kerst dat Erwin een berichtje stuurde. Met een felicitatie. Dus in die zin waren we, bij mij weten, in ieder geval niet op de hoogte.
0: Nee, de Erwin, jij had ook eigenlijk geen idee.
2: Nee. Wel, ik had Pieter zijn naam wel genoemd richting Jaap Essers. Die vroeg van, joh, weet je, kandidaten die we zou kunnen benaderen. Dus of ze echt in gesprek waren, wist ik niet. Nee.
0: Bruce Boys, afgelopen seizoen kampioen geworden in de derde klasse. Dankzij Pieter zit je nu dus ook met je nieuwe club in de tweede klasse.
2: Ja, dat heb je goed gedaan.
0: Ja. Nou, complimenten voor jou dus, Pieter, vanuit Erwin.
1: Nou, vooral ook voor de groep, hè. Zonder spelersgroep ben je als trainer niks.
0: Nee, is absoluut waar. Terug dan naar Bruce Boys, de Erwin. Na drie duels zijn jullie onderaan. Vallen die eerste weken zwaar?
2: Ik merk wel dat het wennen is. En winsten en verlies zit soms dicht bij elkaar. En GroenWit is nu, was onze eerste tegenstander. Die staan bovenaan, ontslagen nog. Tweede was Prinsland, nou, die zijn vorig jaar ook een stabiel derde geworden volgens mij. En Terneuzen Boys vorig jaar ook na competitie gehaald. Dus ja, het is een zwaar programma. Maar zeker Prinsland en Terneuzen Boys hadden we een minimale punt moeten hebben. Dus het zit altijd dicht bij elkaar.
0: Ja, Pieter, dan kijken we naar jullie seizoenstart. Toch goed begonnen met 5 punten uit 3 duels.
1: Ja, behoorlijk. Ik bedoel, ik wil altijd meer. Tegelijkertijd, wat Erwin net schetst, denk dat een competitie mede door het weekendvoetbal is die heel dicht bij elkaar ligt. Verschillen zijn klein. Dus je moet gewoon op de dag zelf je dingen goed doen. En dan heb je kans op een overwinning. En anders wordt een foutje afgestraft.
0: Ja.
1: Maar met 5-3 mogen we niet klagen.
0: Dan die wedstrijd van morgen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, als iedere andere wedstrijd met als extraatje dat heel leuk is om alles en iedereen ook weer tegen te komen. En al heel vroeg in het seizoen. Dus ik kijk daar met een toch met een warm gevoel naar. En het is leuk om alles en iedereen rondom die wedstrijd te zien en te spreken. Maar het gaat eerst gewoon om de knikkers tussen 3:30 en 4:30. En wat dat betreft is gewoon speelronde 4.
0: Ja. Maar het wordt toch interessant, lijkt mij, Erwin. Want je kent die tegenstander echt door en door. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, dat is soms wel een voordeel. Inderdaad, je kent iedereen heel goed. Ook zij hebben natuurlijk nieuwe spelers. Wij hebben een paar nieuwe spelers. Je weet, of je gaat een plan maken om te kijken van, nou, misschien kunnen we ze ergens wel pijn doen. En je hoopt dat het in het plan zo uitgevoerd wordt dat het gaat lukken.
0: Ja. Wat is je voorspelling tot slot? Wat verwacht je van morgen?
2: Ik denk dat wij 0-1 winnen dan. 1-0 winnen wij.
0: Okay. Wat denk jij, Pieter?
1: 2-0 lukt er interessant.
0: We hebben ze genoteerd. Veel plezier en succes met die wedstrijd.
1: Dankjewel.
0: En die wedstrijd tussen Luktar Heikenszand en de Bruce Boys begint dus morgen om 2:30.

0: Will to Power en Baby, I Love Your Way. Het is 6:15 geweest. Laten we nog eens kijken naar het weer. Wat kunnen we verwachten? Hoe gaan we deze dag in ieder geval afsluiten? Stefan van der Gijzen.
1: Nou, vanavond valt eerst nog af en toe regen, overgaand in meer losse buien. Dus het wordt ook wel weer wat vaker droog. Temperatuur die daalt naar 10 tot 13 graden met vooral langs de kust nog een stevige westenwind. Nou, en morgen wisselend bewolkt, van tijd tot tijd een aantal buien, maar ook lange droge perioden waarmee de zon ook af en toe schijnt. Het wordt morgenmiddag 15 tot 16 graden, een beetje aan de frisse kant. En ook morgen een stevige zuidwestenwind. Nou, ook op zondag hebben we nog te maken met een aantal buien, maar in de loop van zondag worden dat er wel steeds minder. Temperatuur, ja, die blijft zo rond de 16 graden met ook zondag een stevige zuidwestenwind. Nou, op maandag blijft het dan, als het mee zit, op de meeste plaatsen droog, wordt het zo'n 17 graden. Dinsdag stijgt de temperatuur zelfs door naar zo'n 19 graden, maar dan is er toch wel veel bewolking met af en toe wat lichte regen.

0: Oluwadde hoorde je muziek van Marshmello en Jelly Roll. Ghana vraagt Nederland om hulp om drugscriminelen op te sporen en op te pakken. Onlangs werd er al een grote drugsvangst gedaan, waarbij twee Nederlanders werden aangehouden. Justitieminister Van Wil zegt dat Ghana nu meer met Nederland wil samenwerken.
1: Zij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met ze meebrengt. En wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
0: Zo is volgens Van Wil al duidelijk dat het netwerk van drugscrimineel Bolle Jols gebruik maakt van de havens in Ghana. Die zit zelf nog altijd in Sierra Leone, ook een land in West-Afrika. En de grote schoolprotesten in Frankrijk hebben ook weer gevolgen voor leerlingen hier. Zo werd het schoolreisje van twee VWO-klassen uit Oud-Beierland op het laatste moment flink omgegooid. Ze konden niet naar Parijs vanwege de rellen, maar gelukkig kwam de docent heel assertief met een alternatief.
2: En toen dacht ik, nou, dan gaan we lekker naar Drenthe. Je neemt niet kinderen daar naartoe als het onrust is. Bij een paar zijn er echt tranen gevloeid. Die vonden het echt heel erg jammer.
3: Gollo is vast een prachtig dorpje, maar het is natuurlijk geen Parijs. Het is alsof je leerlingen hebt beloofd om naar een Michelin-restaurant te gaan en dan uiteindelijk eindig je bij de Febo.
0: Ja, maar ja, waar doe je ze meer een plezier mee? Ik denk dan wel Parijs in plaats van Gollo, maar goed. Deze expert die vond het onzin. De kinderen waren uiteindelijk toch wel blij dat het schoolreisje doorging. Toch dan op een iets andere manier. Het is bijna 6:30. Stefan Dana zometeen met je update. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zometeen. Dat is Akda en de Munnik en dit is No Matter What. Muziek van Boyzone.

0: Munich. Morgen wordt fantastisch, absoluut. Wat morgen dan is weekend en natuurlijk met Elias. Die heb je eerder al gehoord, morgen vanaf 9 uur. Stefan Dane, die is er ook zo. Die heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je.
1: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
2: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Als even geweest, Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedenavond.
6: Oh,
0: nee, ik hoor je niet, Stefan, sorry.
6: Je hoort mij niet.
0: Nee, ik hoor jou niet. Misschien kun je eentje naar rechts gaan.
6: Hoor je mij nu wel?
0: Nee, ik hoor jou echt niet. Nee, kom anders bij mij staan. Dat is net het makkelijkste, inderdaad. Kom erbij, gezellig. Het vrijdagavond, hè, dan valt alles langzaam bij elkaar van de hele week. Vertel, Stefan, het Zeeuwse nieuws.
7: Nou, dan zitten we gezellig naast elkaar. Leuk zo.
0: Ja.
7: Goeie avond. Koperdieven hebben afgelopen week voor duizenden euro schade aangericht bij laadpalen voor elektrische auto's. In Goes, Heinkesand en Schavenpolder werden verschillende laadkabels doorgeknipt en meegenomen. Het zorgde voor een hoop ongemak, daar ook. En ook voor schade, zegt ondernemer Peter Traas.
8: Het doel was koperdiefstal. En het is gelukt om waarschijnlijk voor 80 of 100 euro koper te stelen. Met een schadepost van misschien wel 10.000 euro.
7: Het Hof in Gent heeft vandaag waardering uitgesproken voor het Nederlandse deel van het politieonderzoek naar de ontvoering en dood van de Belgische kleuter Dien. 4 Zeeuwse politiemensen gaven vanmiddag in de rechtbank uitleg over hun onderzoek. Ze waren erbij betrokken omdat het lichaam werd gevonden op Nieltje Jans. De voorzitter van het Assisenhof noemt het een strak en zakelijk onderzoek, maar ook heel menselijk. Verdachte Dave de K. heeft eerder vandaag verteld hoe hij de kleuter had vermoord. Het proces duurt nog zeker 6 dagen. En de Zeelandbrug is een half uur geleden weer opengegaan. Dat is 3 dagen eerder dan gepland. De werkzaamheden aan de beweegbare delen van de brug verliepen zo voorspoedig dat de brug nu dus weer open is voor wegverkeer. De scheepvaart kan vanaf maandag de Zeelandbrug weer passeren. Het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht wat buien, maar steeds vaker droog. Het daalt tot 10 tot 13 graden. Morgen bewolkt. Hier en daar ook wat buien, maar op sommige plekken in Zeeland kan het ook zomaar droog blijven. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Klinkt herfstachtig dus. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Zal ik de microfoon nu weer aan jou geven, Michiel?
0: Ja. Dank je, Stefan. Ja. Dank je.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Sam Fender samen met Olivia Dean en Bring Me In. Het is 6:30 geweest. Zometeen het verhaal van onze Zeeuwen van de dag. Sylvia en Ellen spreken we zo naar muziek van de Birds. Turn, turn, turn.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Niet één, maar twee zeeuwen van de dag vandaag. In de vorm van Sylvia van Nierop en Ellen Jentink. Allebei goede avond.
1: Hallo.
0: In koor. Om bij jou te beginnen dan, Sylvia, voor het gemak. Jullie hebben vandaag in Vlissingen discgolf voor vrouwen van 60 plus georganiseerd. Wat is dat?
1: Ja, discgolf is dat je zeg maar met een schijf werpt. En dan net als balgolf in zo min mogelijk worpen in plaats van slagen probeert in het mandje te gooien.
0: Oké, tot zover is het helder. Ellen, hoe ben jij ooit bij deze sport terechtgekomen?
2: Ja, nou, we waren op vakantie in IJsland en daarnaast onze camping, daar stonden van die mannen. Toen dachten we, wat zijn dat eigenlijk voor dingen? Wat doen die mensen daarmee?
0: Ja.
2: En nou, dat bleek na wat uitleg van de IJslanders discgolf te zijn. En toen zijn we op vakantie mee begonnen. En terug in Nederland hebben we gekeken van, joh, waar zijn er eigenlijk nog meer van die banen? Hebben we dat in Nederland ook?
0: Ja, ja.
2: En nou ja, zo van het een kwam het ander. En uiteindelijk met de gemeente Vlissingen gekeken of we ook een baan in Vlissingen konden krijgen. En dat is gelukt. Dus nu, om de hoek, discgolf.
0: Ja, en waarom dan specifiek voor vrouwen van 60 plus?
2: Nou, we wilden wat meer mensen bekendmaken met de sport discgolf. En het leuke aan discgolf is dat het eigenlijk zowel voor jong als oud en alles wat ertussenin zit een hele leuke sport is om lekker buiten bezig te zijn. Zonder dat je hard hoeft te rennen of zulke dingen.
0: Ja.
2: Het is gewoon leuk om te doen.
0: Ja. Hoe is het dan geweest vandaag, Sylvia? Was het leuk?
1: Ja, het was zeker leuk. Het was heel best pittig weer, hè, waardoor wij ook zaten te twijfelen, moeten we het wel door laten gaan of niet? Hè?
0: Ja.
1: Met van de mensen die het nog nooit hebben gedaan. Maar we hebben het gelukkig door laten gaan en Ellen heeft gewoon 4 dames kunnen ontvangen.
0: Oh, kijk eens, gezellig Ellen,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, het was superleuk. We hebben enorm veel plezier gehad. En inderdaad, we stonden in vol regenpak naast de auto en de buienradar zei, het wordt zo droog. En dat werd het ook. En uiteindelijk hebben we nog in de zon gespeeld.
0: Nou.
2: En we hebben vooral vreselijk veel plezier gehad met elkaar. Dus de dames hadden allemaal zoiets van, nou, dat gaan we vaker doen. Dus, nou, missie geslaagd. Hè?
0: Ja, maar hoor ik dat dan goed, Sylvia? Krijgt dit een vervolg?
1: Ja, daar toch Ellen, want dan kijk ik wel eigenlijk een beetje naar jou.
2: Zeker, zeker. Nee, we willen zeker nog verder hiermee gaan. En ik weet niet of we nu, wordt het weer allemaal wat minder natuurlijk.
0: Ja,
2: dus zeker in het voorjaar willen we zeker nog weer een keer opnieuw aan de slag. Met nog weer wat clinics te geven.
0: Ja. Ja, leuk zeg, in Vlissingen.
1: En als mensen het leuk vinden, zeg maar van een wandelclub of van een fietsclub, benader ons. En dan vindt Ellen het heel leuk om een workshop te geven.
0: Hoe kunnen ze dat doen, Sylvia? Waar kunnen ze terecht?
1: Oh, die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval sylvia@frisbeesport.nl.
0: Oké, sylvia@frisbeesport.nl. Leuk. Sylvia en Ellen, fijn dat het zo leuk is geweest vandaag. Nou, ondanks een beetje dat herfstachtige weer, dat het fijn is geweest. Dat het zonnetje zelfs heeft geschenen. En dat toch meer vrouwen kennis hebben gemaakt met discgolf, ook in Vlissingen.
1: Ja.
0: Dank jullie wel dat jullie de ziel van de dag waren. En een fijn weekend.
2: Ja, okay. Doei.
0: Dag allemaal. Dag.

0: Bruno Mars en de Lazy Song. Dit heb je misschien wel gemist vandaag in het nieuws. In de gemeente Terneuzen zijn ze het eens over de komst van een AZC bij de Handelspoort. Maar er werd ook besproken in diezelfde vergadering dat Sonja Suit definitief geen wethouder wordt in Terneuzen. Ze trekt zich terug omdat ze meer vrije tijd wil, maar ook het vertrouwen van coalitiepartijen mist. Suit zou eerder al worden benoemd, maar werd toen weggestemd. Vlak voor een nieuwe stemming trok ze zich terug, hoorde je vanochtend in Zeeland Wordt Wakker.
1: Maar die persoon aan deze kant van de lijn, dat is Sonja Suit, is ook moeder, is dochter, is zus, is vriendin. En al die mensen, heb ik gemerkt, die zijn afgelopen zomer ook geraakt. En dat heb ik me ook gerealiseerd. Van, weet je, ik vind het leuk, ik kan een strijd aangaan, maar ik heb ook mensen rondom mij.
0: En daarom sluit ze een terugkeer in de politiek niet uit, maar voor nu eventjes niet. En in Zoutkamp, daar starten morgen de deelnemers aan de Coast to Coast Challenge. Een tocht naar Zoutenlanden van ruim 500 kilometer door 9 provincies, met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor de Nierstichting. De familie Jumilet uit Bruinisse doet voor de derde keer mee nadat moeder Marijke een nier doneerde, zodat echtgenoot Tony via een crossover een nier van iemand anders kreeg.
2: Deze keer doen er maar 2 meer mee, alleen Jelle en Bas. Michiel die moest werken, dus ja, die kon niet, helaas. En dus we doen het dit jaar met z'n vieren.
3: Ja, en die jongens, hoeveel gaan die fietsen?
2: Ja, die proberen iedere een 250 te doen.
3: Oh ja, want ze hebben ook wel al meer gedaan, hè?
2: Ja, dat klopt. Ze hebben ook allebei al een keer de volledige afstand gedaan.
3: Ja. En toen dacht ik al, waar begin je aan? Maar met dit weer is dat helemaal een prestatie, hè?
2: Nou, precies.
3: Terwijl het daar eigenlijk niet om gaat, hè?
2: Nee, zeker niet. Zeker. Ja, het gaat niet om de prestatie. Het gaat eigenlijk om de donaties die je binnenhaalt, waardoor je meer patiënten kan helpen.
0: Ja. Nou, meer over die Coast to Coast vind je dan op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. En tot zover deze Zeeland Komt Thuis. Elias is er morgen vanaf 9 uur met een nieuwe weekend. Na 7 uur beloof ik heel veel fijne muziek voor je. In de vorm van Whitney Houston, Taylor Swift, Ed Sheeran. Nou, noem ze allemaal maar op. En het Zeeuwse nieuws volg je natuurlijk ook vanavond, vannacht en altijd via de site en app. Heel fijn weekend alvast.
4: This one's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
15: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
14: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
16: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
14: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith,
1: faith. I gotta have faith, faith, faith. Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het Hof zouden over 1,5 jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en 1 graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.